0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiten van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het Veronica Weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. Let's go.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het Veronica Weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Met Veronica Weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Er wordt deze maand toch nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. Als president Zelensky wil gaan praten met Rusland, dan is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar nog voor de zomer kunnen spreken. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeet. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeet zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkte al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april onverwachts. En een beetje slecht nieuws, want vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen.
6: Opzouten met die vuvuzela.
5: Nou, inderdaad zeg. Naast deze vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion.
6: Nou ja, zeg, wat ongezellig.
5: Het is toch jammer, hè? Het weer nog. Op veel plekken is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten ook voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt dan de zon en het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help! GWC!
18: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we het poep mengen.
21: Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
27: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
28: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
27: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
29: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
30: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
31: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
32: 3 sterren slot.
31: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
33: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
34: Sorry, maar het is WK!
35: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
36: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
37: Let's go!
0: is Radio Veronica.

Schande. Legendarische Mark Hollis en zijn bandje Talk Talk. Ineens waren zij van de bühne verdwenen. En leefde hij in stilte tot de dood kwam, helaas. Want hij is er al een tijdje niet meer. Start your shame, het is vrijdag. Hey, goedemorgen.

0: Sommieu. En It's Only Love. En over liefde gesproken. Er zijn een hoop liedjes over liefde gemaakt. De plaat daarvoor heeft er ook mee te maken. We Got a Love Thing. Het was CZ Penis.
1: Tom. Ja. Het is goed dat je dat er nog even
0: had. Ja, als je het woord in de mond neemt, moet je hem ook afmaken. In dit geval. Dus een hele ton met penis.
1: Ja, letterlijk. Ja.
0: God, dat hebben we. Lieve mensen, het is vrijdag. Ja. Het is 5 juni alweer 2026. Een nieuwe ochtendshow tot nu. Nou, zo doen we na 10, hè? Denk ik. 10.
1: Ja, 10. Prima.
0: We hebben gisteravond nog even aan het strand gezeten met z'n allen.
2: Ja.
1: Ja.
0: We hebben de zee even gezien. Tussen alle noodweer en wolkbreuken door.
2: Het was erg gisteren, hè, soms.
1: Heel erg, ja.
0: Ja, maar net ook weer de kreet weg vanuit het midden. Hier in Amsterdam droog, maar ik zat in een stortbui.
2: Ja.
0: Het was echt. Ik vind het zo treurig. Ik moet vanavond draaien bij Voorne aan Zee. Daar is een festival. De laatste keer dat ik daar was, was 2 jaar geleden. Toen was het compleet verregend. En toen dacht ik, nou, het zal niet waar zijn. Het zal nooit meer gebeuren dat ik daar ook nog voor gebeld ga worden. Het is zo verregend. Waarschijnlijk is het festival helemaal naar de kloot. Het is er. Ik sta er vanavond weer.
1: Hey.
0: En ik ben bang dat het weer helemaal verregent.
2: Ja, ik ga wel even voor je kijken.
0: Het is toch ongelooflijk, ja.
1: Maar wat deden wij eigenlijk daar in Zandvoort?
0: We hebben het is de hele dag op zender geweest. Want Rob heeft van 2 tot hij geen pad meer kon zeggen, heeft hij uitgezonden gistermiddag. En het ging maar over 1 ding. De brainstorm.
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk ook een beetje nog steeds een radiozender af en toe in opbouw. Ik bedoel, zo lang in deze samenstelling hebben we nog geen radio gemaakt. Nee. En dan is het ook wel eens goed om even de koppen bij elkaar te steken. Wat gaan we nou doen de komende tijd? Hoe maken we het allemaal nog leuker voor onze luisteraars? En voor onszelf natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk, hè.
1: Dus we hebben, denk ik, nou, wat is het, Marijke? Een uur of 7, 8 in een strandtent gezeten.
2: Ja, we hebben echt heel lang daar met elkaar. Het was hartstikke leuk, vond ik.
1: Stormen dat het buiten deed. Toen kon je elkaar niet verstaan. Maar ja. Het was wel heel gezellig.
0: Ja, je kon de zee niet eens zien liggen, zo erg was het op een gegeven moment. Terwijl je naast het strand zat. Maar goed.
1: Ja.
0: Het was een gezellige middag.
1: Ja, precies.
0: En avond natuurlijk.
1: En Rob was er dus van 2 tot 6, zodat Wout en Frank er ook bij konden zijn.
0: Zoals die dus geen nieuwslezer te vinden. Iedereen zat daar. Als daar een bom was gevallen, was dit station bezond niet meer.
1: Nee, waarschijnlijk niet.
2: Wat een ongelooflijk nare.
0: Niet over nadenken.
1: Ja, heel sinister in.
0: Ja, sorry. Was, nee, en ik moest gisteravond als Frank van Tof nog even bij mij thuis. Want ik moest mijn studio even in gereedheid brengen, want vanmiddag komt er iets heel bijzonders naar mijn huis.
2: Is het zover?
0: Ja, Stennis en Ekdom en Spits.
2: Oh, wat leuk!
0: Vanmiddag tussen 2 en 4 komt Frits Spits 2 uur bij ons zitten. Maar ja, elke vrijdag, Rob weigert nog langer naar deze studio te komen. Het programma komt altijd uit mijn kelder vandaan.
1: Ja.
0: Dus ik heb alle camera's zo ingesteld dat alles geregistreerd wordt.
1: Dat is heel mooi. En ik ga je toch ook een beetje voor de bus gooien. Want we stonden dus gisteren in Zandvoort, in die strandtent, nog even te kletsen. En jij zegt, ja, ik ben een beetje zenuwachtig.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig.
1: En waarom is dat?
0: Nou ja, kijk, als je mij in 1993 had gezegd, je gaat radio maken vanuit je huis met Frits Spits en Rob Stenders, dan had ik gezegd, nou, wat denk je zelf? Ja, nu is het al zover, weet je. Dan komt de grote meester, de ritsmeester eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk, hè.
1: De Fritsmeister.
0: Die komt dan gewoon naar mijn huis. Dus ik heb vanmiddag gewoon, ja, dat is een legende. Hij heeft een boek uit. Mijn laatste radiojaar, daar gaan we ook over praten natuurlijk. Maar dat is wel een bijzonder.
1: Waarom is hij zo'n legende voor jou?
0: Nou, hij is de Paul McCartney van de radio. Dat komt naar mijn huis. Ik kan het beter vergelijken, kan ik het denk ik niet geven.
1: Maar hij is toch hij lijkt me een hele aardige en
0: best wel toegankelijke man. Zeker. Ik heb nog met hem gegeten vorige maand.
1: Ja.
0: Bij het Boekenbal.
1: Ja.
0: Oh, dat is alweer maand of 2 geleden.
2: Hartstikke lang geleden.
0: En supergezellig. Maar dan komt hij naar je huis en dan gaan we radio maken. En ik weet nooit waar het heen gaat.
1: Hm.
0: Dus ik zit vanmiddag gewoon met een stapel platen en we zien wel.
1: En vind je dat lastig?
0: Ja, maar toch ook nee.
1: Hm.
2: Ja, en ik ben benieuwd, heb jij nou de boel nog even extra's aan schoonmaken?
0: Ik heb inderdaad even de zwabber gisteravond er nog even langs gehaald.
2: Ah, precies. Ja, even.
1: Nicole, jij maakt de hapjes, hè?
2: Ja.
0: Die man wil koffie.
1: Hij houdt van kruidenboter.
0: Geef die man kruidenboter.
1: Alsjeblieft.
0: Pellets. Nou, vanmiddag dus tussen 2 en 4 op deze prachtige zender. Wordt een leuke middag.
1: Heel leuk.
0: Kan niet anders.
1: Ik ga luisteren.
0: Ga jij luisteren, ja?
1: Ja, zeker.
2: En dus meekijken, want dat is...
0: Nee, dat kan niet.
2: Oh, sorry, dat je net zijn camera's. Oh, excuus.
0: Nee, ik heb een NSB-kaart gekocht. Die heb ik erin gestoken. En die neemt alles op. Dus mocht het leuk zijn, dan stuur ik het onmiddellijk door naar de afdeling internet.
2: Oh,
0: die gaan het monteren en die kunnen het online plaatsen.
2: Oh, heel leuk.
0: Dus je kunt niet live kijken. Nee, het is nog steeds Fort Knox waar niets te zien is.
1: En ondertussen krijgen we een appje binnen van Nick. Die zegt Frits wie? Nou, dat
0: Frits
1: relativeert de boel
0: Frits
1: weer.
0: Spits!
2: Ken je toch wel?
1: Ja, toch.
0: Als je die niet kent, dan is het echt... Dan kan niet.
2: Ah, dan moet je vanmiddag echt luisteren.
0: Dan herken je hem wel. Wedden, tientje. Nou. En voor de rest wordt het één grote gezellige bende vandaag. Want we hebben nieuwe platen, vliegen ons om de oren natuurlijk weer. En er komt nog veel meer kant uit.

0: is zometeen... Is het al zo laat? Is het gezellig, hè? Is het ineens al bijna 6:30? Komt het nieuws er al aan? Wat zit er allemaal in?
1: Nog langer onzekerheid in Moerdijk. En gezellig samen je iCloud legen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008... Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op en zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Altap.
12: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Exact 6:30, het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Inwoners van de Brabantse plaats Moerdijk weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Een besluit of Moerdijk kan blijven bestaan of moet verdwijnen vanwege de industrie is nog een keer uitgesteld. In het Groningse Leek is gisteren een lijnbus tegen de gevel van een kapperszaak gereden. Er is volgens de regionale omroep veel schade, maar niemand is gewond geraakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel. Er zijn veel te veel gezinswoningen in Nederland. En die hebben we helemaal niet nodig. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Er moeten juist meer eenpersoonshuizen en seniorenwoningen worden gebouwd. En even heel eerlijk. Hoeveel onzin staat er op jullie telefoon?
0: Hoeveel onzin?
1: Foto's, video's, bestanden.
0: Oh, ja. Oh, ja, gewoon ruis bedoel je.
1: Ja.
16: Zo verschrikkelijk veel.
1: Ja?
16: Ja, en het komt door WhatsApp.
0: Ja, ik heb bepaalde apps zo ingesteld dat alles wat erop komt niet bewaard blijft.
1: Oh, wat slim.
0: Want anders blijf ik deleten. Ik durf de telefoon van Nicole nooit vast te houden. Want daar staat alles wat ze ooit heeft gekregen via WhatsApp van de afgelopen 25 jaar.
1: Oh.
0: Staat daar nog op. Dus ik denk dat Nicole echt serieus 40 miljard foto's en
1: dat
0: filmpjes heeft.
1: Ook, ja.
0: Ik ben daar heel secuur op. Ik hou dat bij. Ik ben dus iemand die delete.
1: Ja, wat goed.
0: Ik delete de hele dag.
1: En maar dat doe jij dus dagelijks. Hoe werkt dat?
0: Ja, nou, gisteren kreeg ik weer een of andere groepsapp. Iemand die stuurt 18 foto's van een of andere waar die was. Ik echt denk, ja, I don't care. Leuk. Nee. Alle 18 gedelete. Goeie naam voor een cd trouwens. En maar ik doe dat. Maar ik weet, mijn Nicole doet dat dus niet.
1: Nee.
0: Dus die heeft die 18 foto's. Die komt over 25 jaar komt tot de conclusie, wat was dit? Dus ik ben iemand die dat bijhoudt.
13: Maar heel veel komt inderdaad dus door WhatsApp.
0: Het komt door WhatsApp.
13: Ik maak misschien één keer per maand een foto. Weet ik veel, als Dagmar een heel raar gezicht trekt. En ik vind het heel grappig.
0: Ja, dat is leuk. Voor later.
13: Voor later. Ja. Maar één keer per maand. En toch, mijn mobiel staat vol met 20.000 foto's.
1: Ja, maar dat kun je gewoon uitzetten.
13: En wat dacht je van gifjes?
1: Gifjes?
13: Die mensen sturen.
1: Die sta je toch niet op?
13: Die staan er ook allemaal in bij mij.
1: Echt waar?
13: Oh, elk gifje wat vreemd. Iemand ooit heeft gestuurd, dat staat er bij mij in.
0: Dus je hebt zeker een Android.
13: Ja.
1: Dat is het, hè?
0: Oh, dat is het, hè? Maar je hebt natuurlijk ook bestanden die je downloadt of wat dan ook. En dat komt in een mappie terecht. Ja. En af en toe ga je daar doorheen vroeten. En dan denk je, mijn god, waarom heb ik dit er allemaal nog in staan?
1: Ja. Nou, ik heb dan wel wat leuks gevonden in de Volkskrant voor zowel Nicole als voor jou, Max. Want in Den Haag worden namelijk hele middagen georganiseerd. Clean out your cloud.
0: Oh, wat leuk.
1: Gezellig samen je iCloud te gaan komen legen.
0: Maar wil je dan wel, gaan dan andere mensen over je schouder meekijken wat voor verschrikkelijke naaktfoto's je aan het verwijderen bent?
1: Als jij wil dat anderen het voor je doen, dan is dat ongetwijfeld mogelijk. Maar volgens mij is het idee een beetje, het is een rotklus. Want het is toch, laten we eerlijk zijn, je moet zitten, je moet scrollen, het is saai. Je haalt de oude, kijk, leuke herinneringen haal je misschien ook op. Maar het is een rotklus om het allemaal weg te halen. Dat je het leuk maakt met een biertje, een koffietje.
0: Koffietje?
1: Sorry, mag ik niet zeggen? Nee, sorry, ik ben af. Een versnaperingetje, een rotklus om het allemaal weg te halen. Dat je het leuk maakt met een biertje, een koffietje.
0: Koffietje?
1: Sorry, mag ik niet zeggen? Nee, sorry, ik ben af. Een versnapering.

0: weekvlog. Alleen die weekvlog die is dan op een gegeven moment af. En dan moet ik eigenlijk al die filmpjes...
1: Alles moet weg.
0: Ik heb allemaal filmpjes. Er is ooit aan mij gevraagd door online. Wil jij Gerard filmen als hij loopt? Want er was iets met dat jij gek loopt.
1: Ja, ik heb een vreemd loopje.
0: En toen ben ik achter je aangelopen. En ik heb denk ik nog wel 88 video's van jou. Omdat jij loopt op mijn telefoon staan. Maar die moet ik allemaal een keer afhalen.
1: Maar als je ze nou toch wil bewaren, stuur ze dan naar Nicole. Want die bewaart alles.
0: Oh, dat is slim.
1: Die is gek op loopjes. Ja.
0: Het weer dan nog. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Nou, vanmiddag wat meer zon, wordt ons beloofd. Tussen de 16 en de 18 graden.
1: 17.
2: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met

0: wel uitgesloten. Ja. Dope time.
1: Dope time.
0: Van een vrijdagplaat draaien. Kijken of ik hem goed aan mijn slot krijg in één keer. Daar komt hij aan, hè. Last night a DJ saved my life. Hey, zie je wel? Het kan dus wel. Het was In Deep en daarvoor Primal Scream. Get your rocks on.
2: Ekdom's platenkast.
0: Ja, het is weer tijd om even de platenkast in te duiken. En dan komen we weer boven met een liedje. En dit zit al een week of wat in mijn hoofd. Dat heeft te maken met commercials. Ik kan niet commercials... daar heb ik iets mee. Ik hoor altijd de commercial. Ik hoor wat ze zeggen. Ik neem ze tot mij en ze zitten in mijn hoofd. Heel vervelend is dat. Want ik kan me dus mateloos irriteren aan radiocommercials. Soms ook niet. Soms blijft er gewoon iets hangen omdat er op de achtergrond iets loopt. Er is op dit moment een autocommercial en op de achtergrond loopt iets waar ik altijd moet denken aan een andere plaat.
3: Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bnw.nl.
0: Nou, die plaat ga ik je nu laten horen. Het was 2005. Het album heet The Stars of CCTV. Dit vonden wij met z'n allen destijds een fantastisch nummer. In Engeland werd het een monsterhit. En bij ons bleef hij gewoon lekker op de Freak Radio hangen.

0: να δει και δυο μας μέρα. Αχ, jongens toch. Ja, je kan horen dat ik 17 jaar bij één en specifieke zender heb gezeten.
1: Ja.
0: En dat is dat was 3FM. Dit was denk ik de meest 3FM plaat die ik ooit uit de platenkast heb gehaald.
1: Zo.
0: Maar dit vonden wij fantastisch. En toen had je hier nog de Freaknacht en zo. En Freak 11. En dit stond allemaal. Dit stond daar wekenlang in. En maand in, maand uitgedraaid. De singles daarna ook leuk. Kerstmachine. En nog veel andere liedjes die ze hebben gehad. In Engeland allemaal hits. In Nederland, ja, een beetje in de underground blijven hangen. Ze heette Hardfire, dat was Hard to Beat. De taalnaties hebben zich ook gemeld. Moet ik even een rectificatie plaatsen?
2: Ja hoor.
0: Ja, je weet, ik vind het heel leuk om dingen door elkaar te halen.
2: Mm-hmm.
0: Te husselen met taal, zodat het niet helemaal meer klopt. Maar ook wil je wel. Omdat ik het doe.
2: Wat heb jij gezegd dan?
3: Nou, is dit een

0: toch niet.
1: Het woord irriteren is lastig te imiteren. Want je kunt het interpreteren op allerlei manieren.
2: Ja.
1: Dus ik heb gezegd, ik kan me mateloos irriteren aan.
3: Ach, ja.
1: Je kan je niet aan irriteren, maar wel uit irriteren.
2: Huh?
1: Dus ik heb gezegd, irriteren aan, maar ik, dat... Gewoon een irritatie.
2: Oh, je kan je ergeren aan.
1: Ik heb je irriteert je. Ik erger me kapot aan commercials en irriteer me aan commercials. Nee, dat werkt niet.
2: Oh.
1: Dus dat is ingewikkeld. Sorry.

0: passief-agressief?
1: Ja, ik voelde toch vandaag de behoefte om even mee te doen.
2: Oh, je staat op 3-8 natuurlijk.
1: Ja, het gaat helemaal niet goed met die quiz. En ik voelde gewoon heel erg dat ik jou heel even een steuntje in de rug naar deze.
0: Dankjewel. Want het is tijd voor... Je raadt het nooit. En inderdaad, je raadt het nooit. Het is best erg. Het is 3-1 voor mij.
1: Ja, je hebt al glansrijk gewonnen.
0: Ik heb hem gewoon al in de spreekwoordelijke broekzak. Ja. Dus ja, het enige wat we kunnen doen is het gewoon heel gezellig maken, denk ik.
1: Nou, en dat lukt eigenlijk altijd.
0: Dat lukt eigenlijk altijd, want gekkigheid is toch de boventoon in deze quiz.
1: Ja, we irriteren elkaar nooit aan elkaar.
0: Nee, nooit. Nee, aan elkaar, nooit. Ook niet aan elkaar. Maar goed, we schakelen nou maar even over naar een YouTube-kanaal. En dat heet Open Rotterdam, ken je dat?
1: Nee.
0: Kijk je natuurlijk elke dag even op.
1: Ik heb wel het gevoel dat ik iets mis, ja.
0: Ja, snap ik. Echt enorm FOMO als je dit niet opent, elke dag. Wat doen zij? Zij maken verhalen voor en door Rotterdam. Dat klinkt eigenlijk heel overzichtelijk. Zo ging er onlangs een reporter langs bij een bijzonder festival. Het is namelijk georganiseerd door mannen die samen met elkaar in één grote appgroep zitten. Die hebben ook heel veel foto's.
1: Oh.
0: Op hun rol staan waar ze niks meer mee doen waarschijnlijk.
3: Sam, die heeft, denk 3 jaar terug...
4: Bijna 4 jaar geleden.
3: Voor de joke een groep aangemaakt. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier met 200...
4: Maar het concept was een beetje, als je een vriend hebt, kan je een foto sturen en dan kan je hem raten met de hele groep. En dan wordt hij geaccepteerd op dit.
0: Oh, dat gaat hem misschien weer zijn. Ja.
1: Dat werd geweldig.
0: Ja, iemand een disjockey doet ineens een schuif omhoog.
5: Het is een hele lokale omroep. Lokale
0: omroep, ja. Dus je kunt raten. Misschien vind je geen rate aan, maar je kunt dus foto's raten. Nou, vervolgens kreeg deze man ook de vraag wat zich nou allemaal afspeelt in deze appgroep.
6: Ja, je wil niet weten. Dus deze gasten slapen niet. Als ik 's ochtends wakker word, dan is het, 50 berichten gemist. En ze bespreken alles met elkaar. Grote problemen, kleine problemen.
7: Wat is het raarste appje wat je in de groep hebt gekregen?
6: Dat kan ik jou niet vertellen.
0: Nee. Maar het klinkt natuurlijk ontzettend spannend. Maar de vraag blijft natuurlijk nog steeds... wat voor mannen zitten er nou in deze groep?
1: Wat is de verbinding?
0: Wat is de verbindende factor? Zijn dit A, mannen met een snor? B, mannen die Sam heten? Of C, mannen met een bonsaiboom in huis?
1: Nou, leuk. Ik had natuurlijk meteen het idee, dit gaat over een naam. Want dat heb je vaak. Je hoort het regelmatig dat je de Gerard appgroep hebt. Of
0: zou het wel zijn dat je met z'n allen... alleen maar Gerard in de...
1: Ja, fantastisch.
0: En dat ene iemand roept, Geer?
1: Ja.
0: Dat je al 35 jaar schuift.
1: Maar dat kan niet het antwoord zijn. Want uiteindelijk hoorden we ook dat er een foto werd gemaakt... en je kon hem raten. Maar je kan niet jouw Gerardheid, jouw Gerardnus raten... op basis van hoe je eruit ziet, dat geloof ik.
0: Oh, dat is heel slim.
1: Dus ik ga een streep zetten door antwoord nummer B. En
0: nummer B gaat eruit.
1: Naties, we zeggen nummer B in deze uitzending.
0: Dat doen wij in de express voor alle mensen die hierover gaan vallen.
1: Dan houden we nog over de bonsaiboompjes of de snorren. Dat vind ik dan weer heel lastig, want ergens vind ik dan de snor wel voor de hand liggend. Maar dan is bonsaiboom wat misschien wat origineler, dat je met z'n allen in een bonsai-appgroep zit.
5: En dan een technofeest geeft.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja. Het slaat helemaal nergens op.
0: Nee.
1: Maar goed, ik denk dat het zal toch misschien de snorren moeten zijn, maar... Ja, weet je, ik heb toch al verloren. Ik hoop dat het de snorren zijn, want het lijkt me een fantastisch beeld.
0: Dus jij gaat voor mannen met snorren?
1: Ja. Ja, okay. Toch wel.
0: Ja, zit dat snorren, denk je?
1: Nou, dat hoop ik dan maar.
0: Laat eens luisteren.
7: Ik ben in deze groep gekomen. Via vrienden eigenlijk. Via en ja. Als je een snor hebt, dan moet het eigenlijk wel. Ik heb al een paar mannen gezien waar ik een beetje jaloers op ben. Maar ik denk dat mijn eigen snor, omdat die van mezelf is.
0: Ja, omdat die van mezelf is, personally, hè? Nou, inderdaad, het zijn mannen met snorren.
1: Top!
0: En er zijn er een hoop. Er zijn bijna geen mannen meer zonder snor te vinden in Nederland.
1: Ik zit nu naar jullie bovenlippen te kijken. Ja, is dat een snor, Geer?
0: Nee,
1: dat weet ik niet.
0: Dat is één geheel. Ik heb al...
5: Zou jou wel leuk staan,
0: alleen een snor?
5: Ja, joh.
0: Nou, ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Misschien bij de Freddie Mercury fandagen dat ik er weer een laat staan.
5: Probeer het gewoon deze zomer.
1: Maar je snor laten staan,
5: kom je terug.
0: Ben ik ineens heel hip?
5: Ja.
0: Heel hip.
1: Julio.
5: Ben je echt Julio?
0: Ja, maar je hebt geen snor.
5: Maakt niet uit.
1: Nee, maar niet uit. Nee.
0: Hoe dan ook, het is 3-2.
1: Geer, van harte gefeliciteerd.
0: Dat is fantastisch. Nou, zullen we dan maar even een klein gebedje doen in muzikale vorm. I say a little prayer for you, Aretha Franklin.

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
9: Maar je moet gewoon je boek halen.
8: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren

0: derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even.
5: Ah, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 7 uur.
10: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Medewerkers van de beruchte pornosite Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven nog altijd onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er toch nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit daarover is nu dus uitgesteld, omdat de politiek het allemaal nog beter wil onderzoeken. In een open brief heeft president Zelensky president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede. Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky. Het Kremlin heeft ook direct al gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky altijd welkom is om te praten over een vredesakkoord. En komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem, Marcouch, een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Een aantal andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. En Nederland zag geen reden voor een verbod. Het weer nog. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. Maar in de rest van het land is het droog. Nou, vanmiddag wat meer zon. En het wordt zo tussen de 16 en de 18 graden.
10: We denken 17.
3: Nou, dat was allemaal te droppen.
10: Ben benieuwd hoor. Ga checken hoor. Er staat 1 vertraging.
3: 1.
10: Ongelooflijk. 1. De A37, knooppunt Holsloot, Meppen. Au. Bij de Duitse grens is dat. Daar sta je 5 minuten.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Leven zonder bril.

0: aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
2: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
5: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Let's go!
9: Dit is Radio Veronica. Join the-

0: This Thing We Started en Brian Adams. Radio Veronica, vrijdag. Het is 5 juni. En normaal gesproken nemen we op dit plekje altijd even de kranten door. En dan hadden we waarschijnlijk verteld dat zangeres Maan en Karel Gerlach van Goldband uit elkaar zijn. Of het verhaal dat er steeds meer egels aan gort worden gereden door robotgrasmaaiers. Maar vandaag doen we toch even wat anders. Want we hebben gisteren namelijk iets geprobeerd. En dat is volledig mislukt. En dat willen we toch even met je delen, omdat het te lollig is dat het mislukt is. Namelijk. Dat is heel stom, maar goed. Even de Ronnie McDonnie-verslag, om het zo maar even te noemen. Wat is er nou gebeurd? Gisteren vertrokken de spelers van het Nederlands elftal vanaf Schiphol naar Amerika. Hè. Zwaai, zwaai, man. Nou, dat stond al een tijdje vast en wij dachten, daar moeten we iets mee. We moeten er iets mee. Hoe lollig zou het dan zijn om onze Max naar Schiphol te sturen in een officieel oranje trainingspak, met een zonnebril op, hè. Haartjes gekamd voor een keer, dat hij echt dat iedereen denkt, wie is dit? Koptelefoon op, oranje rolkoffertje mee. Misschien denken mensen dan dat hij bij het Nederlands elftal hoort. Laat ik eerlijk zijn, ik zou niet weten wie er in het Nederlands elftal zit. Maar goed. Misschien willen ze dan wel op de foto met hem of een handtekening op Schiphol. Dat soort praktijken, dat film je dan vervolgens van een afstandje. En dan heb je een leuk Insta-filmpje.
1: Ja.
0: Nou, dat pakte anders uit, Max.
1: Nou, wij dachten dat we heel goed waren voorbereid. Ik was samen met Annie, onze redactrice, onze regisseur, ons baken.
0: Ja.
1: En we hadden een goed plan bedacht. Wij lopen die terminal in. Ik was ook een beetje zenuwachtig, een beetje trilhandjes. Maar ik dacht, nou, wat kan ons gebeuren, weet je wel. Dus ik loop die vertrekhal in. En ik dacht echt van, nou, mensen gaan in ieder geval even omkijken. Ja. En misschien dat niet mensen gelijk op de foto willen, maar ze kijken toch van, oh,
0: wie zou dat zijn?
1: Hoort die erbij? En de avond ervoor had Nederland natuurlijk gespeeld. Dus ja, ze waren nog top of mind, laat ik het zo zeggen. En we hadden een tactiek bedacht. Ik loop alvast vooruit. Annie die doet alsof ze helemaal niet bij mij hoort.
0: Ja.
1: Ik ga bij een groepje staan waarvan ik denk, nou, misschien dat die wel met mij op de foto willen als ze denken dat ik een oranje speler ben. Dan komt Annie vervolgens naar mij toe en die zegt, wow, ben jij van Oranje? Mag ik een foto met jou? Sorry, zouden jullie een foto van mij willen nemen met hem? Dat vraagt zij dan aan dat groepje. Nou ja, en dan heb je natuurlijk beet.
0: Ja.
1: Dat dachten we.
0: Of nee, toch niet.
1: Zo ging het niet. Echt, jongen, niemand keek om. Niemand heeft ook maar één keer zijn kop omgedraaid om te kijken, goh, wie is dat? Op een gegeven moment stonden we bij een groep van meisjes van, ik denk, rond de 16. Die gingen samen lekker op vakantie. En ik stond daarbij. En Annie vraagde van, nou, mag ik met jou op de foto? En willen jullie dat misschien even doen? Nou, dat klonk vervolgens zo.
2: Natuurlijk.
3: Oh,
2: mag
3: hi.
2: Op de foto?
3: Ja, wie ben jij?
2: Hoi, hallo.
3: Max,
2: hoi.
3: Hallo. Hi.
2: Yes, ik heb een paar gemaakt.
3: Oké, dankjewel. Zo kijken, hè?
0: Yo. Foto gemaakt.
1: Ja, foto gemaakt. Annie loopt door. Ik dacht, ik blijf nog heel even staan. En die meiden kijken me aan. En ik hoorde eentje zeggen, is er een voetballer of zo? Ja, geen idee. En die liepen gewoon door. Ja. Nee.
4: Ze ging ook gewoon verder zelf TikTok-filmpjes maken.
0: Iedereen
4: zonder jou erbij.
0: Ja. Iedereen is met zichzelf bezig daar, joh. Maar dit maakt helemaal niet uit.
1: Maar wat denk jij nou dat er is misgegaan, Geer?
0: Ik heb geen idee. Je hebt hem nu aan, hè? Is dit de outfit waar je mee door? Ja, dit is gewoon een. Dit is gewoon een poncho.
1: Ja.
4: Mag ik nog iets grappigs vertellen?
1: Ja, natuurlijk.
4: Max zat helemaal in zijn rol. Dus hij begon al bij de lift. Daar stonden al heel veel mensen. En hij zegt ze tegen Nathalie, Virgil komt later, hè, of niet? Of komt hij ook zo?
0: Oh, name dropping.
4: Al die voetballers, ja, die komen er zo aan. Hè? Komen er zo aan. Ja.
1: En vervolgens de mensen bij wie we in de lift stonden, die begonnen vervolgens Duits met elkaar te praten.
0: Ja, nee. Nou zie je nou, het is verschrikkelijk daar. Het is helaas mislukt, maar we hebben wel gelachen.
1: Ja, dat wel.
4: Zeker.
0: Dat is eigenlijk het hele verhaal, maar goed. Moeten de mislukte beelden nog online zetten? Of vind je het wel goed zo?
1: Nou, ik kijk nog even wat ik doe.
0: Kijk maar even wat je doet, hè. Dat kun je altijd nog zien, zeg maar. 7:15, de volle vrijdag van Veronica. En Rolls Royce komt eraan.

0: Stressed Out, 21 Pilots. En daarvoor een lekker disco, want het is vrijdag. Je merkt het aan alles. Sommige platen draaien niet per ongeluk. Sommige draaien RR Express. Het was Rolls Royce. Het WK staat voor de deur. Het is zover. En daarom tovert Radio Veronica Café Brussel in Breda om tot het Radio Veronica Café. Ja, en dat café vullen wij met DJ's, artiesten, een complete radiostudio. Want we zijn er toch. Analisten zijn erbij, bekende gasten, maar ook met jou. Want laat eerlijk zijn, wat is nou een café zonder tooghangers? Dat is als een rugleuning zonder stoel. Oftewel, een plank. En aan de lijn hebben wij iemand die heel graag met de Biggen Club zou willen gaan naar dit café. Daar wil ik eigenlijk alles over weten. Aan de telefoon, Karin Besseling.
1: Karin!
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel ons alles, wat is de Biggen Club?
2: De Biggen Club is een soort informele jaarclub die we gevormd met z'n vieren toen we Engels studeerden. Een tijdje geleden, zou ik maar zeggen.
0: En doet hij ze nou ook eer aan? Is hij groot? Is de Big Club?
2: Nee, we zijn met z'n vieren.
0: We zijn gewoon small,
2: little P.
0: Ik dacht, moeten we dan het café gaan uithollen dat er nog 50 mensen bij. Maar waarom dan de Biggen?
2: Heel stom. We verzamelden gewoon biggetjes. En natuurlijk gewoon veel andere dingen, maar iets moet een naam hebben. Dus onze appgroep heet ook Oink, bijvoorbeeld.
0: Oink? Oké.
2: Ja, Oink. Ja, je weet dat.
0: Fantastisch, ja. Karin. Je brengt een glimlach op ons gezicht. Dus we hebben best leuk nieuws. Jij mag erbij zijn. Jij wint de felbegeerde tickets voor het enige echte Radio Veronica Café.
2: Ik zal niet
0: waarschijnlijk
2: schillen, want ik zit op een camping en
0: niet in
2: slaap.
0: Oh, je zit op een camping.
3: Oh,
2: ja.
3: Nou, gefeliciteerd, Karin. Heel veel plezier.
2: Dankjewel.
3: Zie je dan.
0: Ja, en je maakt ook nog kans. Je zit nu op Texel, hè?
2: Ja, klopt.
0: Je maakt ook nog kans op een reis naar Terschelling. Nee, geintje. Naar Curaçao.
2: Ja, lijkt me een upgrade. Dat
0: van een kleine verschil van Texel naar Curaçao. Het scheelt op dit moment 2 jassen, dus dan weet je dat vast.
2: Minimaal.
0: Maar heel veel plezier, jij bent erbij. En lekker aan de toog hangen in Breda.
2: Ja, doe ik.
0: Nou, doe de hele Biggen Club de groeten van ons.
2: Doe ik, zie je daar.
0: En veel plezier op Texel, hè. Gil het er nog 1 keer uit. Dag Karin.
2: Doei.
0: Dit is Dick Kershaw.

0: de Nick Kershaw. En de riddle. Zometeen van het nieuws eraan van 7:30. Marijke, wat heb je er allemaal in?
1: Pornosite deelde zelf kinderporno. En herdenken we onze schooltijd leuker dan die was?
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, me pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Je bestelt nu zeker intentoners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe

0: die het een tikje anders doet.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
4: Ja. Ja, opschrijven weer even zo meteen.
5: Corendon
4: allebei. Het is 7:55. Het allerlaatste nieuws bij Rijke Ketel.
6: Goedemorgen. De beruchte pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost, heeft zelf kinderporno gedeeld. Volgens de NOS hebben medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik geüpload. Justitie doet onderzoek naar de site. In het Groningse Leek is gisteren een lijnbus tegen de gevel van een kapperszaak gereden. Er is volgens de regionale omroep veel schade, maar niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog een raadsel. Er is in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type, eensgezinswoningen. En daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, dat zeggen economen van ABN AMRO. En ik wil heel even met jullie terug naar jullie middelbare schooltijd.
4: Terug naar lang vervlogen tijden.
6: Het was het jaar...
4: De middelbare school?
6: Ja.
4: Oh god. 1997.
6: Ah, dat valt toch wel mee.
4: Diep in de 90's.
6: Het is leuk, want in de Quest staat namelijk een column vanmorgen van een journalist. En die claimt eigenlijk dat we onze middelbare school leuker herinneren dan die was.
4: We hebben het geromantiseerd. Maar dat geldt denk ik voor heel veel dingen van vroeger.
6: Ja? Ja?
4: Dat je dingen toch romantiseert. Dat je bijvoorbeeld dacht dat je vroeger in een kasteel woonde. En dan ga je terug naar dat huis en dan blijkt dat gewoon een halve bungalow te zijn geweest. Ja, maar omdat je gewoon klein was en je hebt alles gewoon groots ervaren. Dat is gewoon zo.
6: Ja, maar je herinnert je ook inderdaad het muziekconcert, de leuke leraar. Terwijl je ook misschien een blokjesbeugel had met brood tussen je tanden en een natte
4: En niemand
6: broek.
4: Zei wat?
6: Nee. Je hebt misschien ook wel eens alleen je lunch gegeten op de wc.
7: Ik heb laatst een reunie gehad van mijn middelbare school. En ik herken het wel een beetje. Want ik kwam de school binnen en daar stond een oud klasgenootje van mij. Een meisje. Knap meisje, Sarah.
4: Maar je had geen idee meer wie het was?
7: Nou, ik wist al wie het was. En zij wist ook wie ik was. Dus wij zagen elkaar en wij echt zo... Hey! Wow! Nou, dit is 15 jaar... Hoe is het met jou?
4: Wat is er met jou
7: gebeurd? En ik denk dat we daar serieus een half uur hebben staan bijpraten. En later besefte ik me vast... Ik heb denk ik 2 zinnen met jou gesproken die hele middelbare schooltijd.
6: Echt?
7: Maar het is gewoon die herkenning, dat is gewoon leuk, weet je wel?
6: Ja,
4: terugkomt. Maar het is wel mooi. Ik heb 1 keer een reunie gehad van de Oranje Nassau Mavo. Hartstikke leuk. Daar hebben we toch jaren gezeten. En dan krijg je ook weer de oude leraar te zien. En ik heb toen, ik heb het ook tegen...

0: Hoe oud was hij toen jij op de middelbare school zat, denk je?
1: Hoe oud was hij? Ergens in zijn 40, ergens, denk ik.
2: Dus dan is hij nu 30 jaar geleden.
1: 50.
2: Ongeveer.
1: Dus dan is hij nu...
0: Eind 60 of zo.
1: Nou, hij is nu, denk ik, ergens in de 70, 80.
2: Oh, maar we kunnen wel proberen misschien hem even op te zoeken.
0: Ja, maar welke gouden gids moeten we opentrekken om deze man te vinden, jongens?
2: Waar was dit? Waar was dit?
1: De oranje naast zo'n Malvo in Bilthoven.
2: In Bilthoven, oké. Misschien...
1: Dat hebben we gelachen, hè?
2: Het zou wel leuk zijn.
0: Ja, gaan we dit doen?
2: Ik ben ook benieuwd hoe hij zich Geer nog herinnert.
1: Oh, nee!
2: Dat wil ik wel weten.
1: Ik heb mijn mondeling geschiedenis bij hem gedaan. En dat was een voldoende. Want ik had namelijk een onderwerp van voor 1900 moest ik doen. En ik pakte Johan Strauss.
0: Oh my god.
2: Het weer nog. Het trekken buien vanuit het westen over het land. Nou, vanmiddag alleen in het oosten nog die buien. Verder af en toe de zon en 16 tot 18 graden.
1: 16, wij denken 17.

Het woordenboekspel. We hebben een woord uit de dikke vandalen gehaald. Alle drie hebben wij een omschrijving van het woord. Maar één daarvan is de juiste. Als jij het goed hebt, dan win jij één fantastische prijs. We hebben een nieuw boek. De biografie van The Rolling Stones. Is net uit. Echt alle sappige details staan erin. De reden waarom Keith Richards überhaupt nog leeft. Dat was onmogelijk. Dat kan niet. Dat is een biologisch wonder. Nou, dit kun je winnen en er doe ook nog een nuts bij. Maar dan moet je het wel goed hebben natuurlijk. Hè? Dus wil je meedoen met het woordenboekspel? App dan één woord naar de Radio Veronica app. En dat is heel makkelijk. Je raadt het nooit. Dat is het woord woordenboekspel. Nu appen. Betekent zometeen meespelen. En dat zou toch gezellig zijn. Het nieuwe boek van de Rolling Stones, man. De biografie van de Rolling Stones. Dat is geen dun boekie, nee. Dat is een dik boekie. En dan nu. Mocht je de film The Devil Wears Prada 2 gezien hebben, dan heb je deze ongetwijfeld gehoord. Dit komt eruit.

0: wie van ons gelijk heeft. Dat is er toch elke keer. We spelen het vandaag met iemand die het hele weekend aan de bar gaat hangen bij het dorpsfeest in Den Nul. Ja, aan de telefoon Piet van de Wetering. U kent hem wel. Hallo Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het dorpsfeest, is dat dit weekend al?
1: Dit weekend, uiteraard, ja.
0: Oh jongens, heel Den Nul loopt uit. En wat staat er allemaal in de planning dan?
1: Vanavond pubquiz, morgen hebben we vogelschieten.
0: Ach, die vogelschieten zijn bij beesten zeg.
1: Ja, het is een houten, hè.
0: Oh, een houten vogel.
1: Ja.
0: Oké. En ben je er goed in?
1: Laten we zo zeggen, dat doen al die anderen mee.
2: Maar hoe werkt dat dan?
0: Het schiet niet op bij hem dus, uiteindelijk.
1: Ja, je hebt een luchtbux en dan moet je ombeurten, zeg maar, schieten. En dan, als er een deel afvalt, dan heb je prijs.
0: Er zijn vast beelden van, dat kan niet anders. Dat jij toch een keer hebt meegespeeld, Piet. Jammer dat we ze niet hier hebben. Hey, en zangeres Christine komt ook.
1: Dat zou kunnen.
0: Ik heb even de flyer erbij gepakt hier. Dorpsfeest van Den Nul. Zangeres Christine komt optreden. Dus daar. Ach, die hebben een grotere dorpenleger gezongen. Dus dat komt wel goed.
2: Misschien dat ze ook nog een luchtduksje waren.
0: Misschien wel. Hoe dan ook, we gaan met jou het spel spelen. En dat is spannend. Want, Piet, het woord van de dag is...
3: Doezem.
0: Oh, nog één keer?
3: Doezem.
0: Doezem. Droesem. Nou, Marijke, wat is droesem?
4: Droesem is het klonterige drapje wat bij wijn soms onderin de fles zit.
0: Hé, gadverdamme. Max, wat is volgens jou droesem?
2: Nou, droesem is die vieze zwarte stoflaag die je op de achterkant van auto's en vrachtwagens ziet.
0: Waar je altijd het woord vies in smeert.
2: Ja,
0: vies.
4: Of penis.
0: Of penis natuurlijk, in jouw geval. Jij moet jou ook niet uitsluiten natuurlijk. Ik denk dat het iets anders is. Je hebt namelijk droesem als je chronisch lijdt aan roos in je haar. Daar zijn shampoos voor, maar goed, dan weet je niet. Ik zit helemaal onder de droesem. Nou, Piet, wat denk jij? Wie heeft er gelijk?
1: Ik denk optie 1.
0: Optie 1, je wist het eigenlijk meteen al, hè?
1: Ja, nee, geen idee.
0: Oh, je gokt het ook nog?
1: Ja hoor.
0: Oh, oké. Nou, droesem, is het waar wat Marijke heeft gezegd?
3: Droesem is dat drapje dat bij wijn onder in de fles kan zitten. Ja. Marijke heeft gelijk.
0: Ja. Ik heb al eens een keer een hele hap genomen, heel goor. Ja, dat is echt heel erg, dat zat onderin en ik weet niet veel, ik stond op een feestje en ik slok dat laatste slokje, hup, ging ik zo, ik at hem zo naar achter. Hele bakkers vol met droesem mee, gadverdamme. Maar goed, maakt verder niet uit. Je hebt een geweldig boek bemachtigd, je krijgt de biografie van de Rolling Stones.
1: Gaaf.
2: En je wist het echt niet, hè? Het was echt een gok.
1: Nee, het was echt een gok.
0: Ja, dat goed, een goede gok. Ik zou ook een staatslot kopen vandaag.
2: Ik weet wel wie er met die houten vogel naar huis gaat vanavond.
0: Ja, jij gaat er nog schieten. Ik weet zeker, die luchtbux komt naar jou toe, hè?
1: Ja.
0: En je krijgt ook nog een nuts trouwens, want we zijn een nutsbedrijf, hè? Ja, die Veronica vond het helemaal goed. Heel veel plezier en een goed weekend en maak ze gek daar, hè, op het dorpsfeest.
1: Gaan we doen.
0: Bye bye, man.
1: Ja, bye bye.
0: Bye bye, Piet van de Wetering.

0: Walking on a Dream. Bij Veronica. Ondertussen trouwens vliegen de hele telefoonboeken hier om mij in de oren. We zijn namelijk op zoek naar echt serieus mijn geschiedenisleraar.
1: Ja, Niels, gaat het nog?
0: Heb je... Nee? Gaat niet meer.
1: Nee.
0: We zijn op zoek naar mijn lievelingsleraar van de middelbare school. Want daar hadden we het straks even over. Het was altijd balen als de bel ging bij hem. Want dan was hij net lekker in een goed verhaal. En ik ben gewoon benieuwd hoe het met hem gaat. Geen idee of we hem nog gaan spreken. Maar we zijn dus op jacht naar meneer Van Estrik.
1: Ja, en als je hem dus kent, laat het even weten. De kans is klein, hè? Maar misschien luistert er wel iemand die
0: hem
1: kent.
0: Ik ben benieuwd. We zijn op zoek. Zometeen misschien krijgen we hem erop te pakken.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Boekhouden leuk?
7: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help, GWC!
25: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
27: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
32: Oranje fans

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook nog eens de verkeerde. Er zijn namelijk veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. Het plan is ook nog eens om de komende jaren meer van die gezinswoningen bij te bouwen. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we andere huizen nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen bijvoorbeeld. Ook andere problemen rondom huisvesting. Want gemeenten blijken nog altijd ver achter te lopen met het beschikbaar stellen van huizen voor asielzoekers die mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, omdat die huizen er gewoonweg niet zijn. Een leerling van een Amsterdamse middelbare school is zwaargewond geraakt tijdens een schoolreis in Zuid-Duitsland. Volgens het Parool was hij 's nachts op een stilstaande trein geklommen en raakte toen de bovenleiding. De jongen van 15 jaar kreeg een elektrische schok en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En stel nou dat je veel vogelpoep op of rondom je huis hebt. Dan is AI misschien de oplossing. Het AD schrijft over beelden die online rondgaan van een man die een AI-gegenereerde vogelsproeier gebouwd heeft.
12: Die sproeit vogels?
13: Een waterkanon dat vogels, zoals bijvoorbeeld duiven, wegspuit.
12: Oh god, heb je er alleen.
13: Ja, nou goed, nu zou dus dat AI-ding deze duif zien en dan dus water erop spuiten, zodat hij weggaat.
12: Oh.
13: En het blijkt effectief en ook diervriendelijk, want die vogels, ja, die worden alleen maar een beetje nat.
12: Maar word je zelf ook niet per ongeluk nat?
13: Dat denk ik niet. Ja, geen idee.
12: Loopt en er is ook een vogel, dat je ineens helemaal nat bent.
13: Maar goed, dan heb je geen duiven. Volgens mij heb jij er wel last van thuis.
12: Ja, man.
13: Het is een beetje kiezen of delen. Och, natuurlijk.
12: Die auto ziet er weer uit.
13: Ja, dat hoeft dus niet, hè? Met deze vogel
12: hoe krijg je die beesten weg? Nou, zo dus.
13: Okay. Ik ga zo'n AI-ding voor jou bestellen. Het weer nog trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder af en toe de zon en tussen de 16 en de 18 graden.
12: Dat zou zomaar eens 17 kunnen zijn. Nou.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Canteloup Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
21: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
23: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Radio Veronica.
26: Gerard Ekdom.
27: Dit is Veronica.
28: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Carnaval Vrijdag. En dat is het ook. Chaka Khan, I feel for you. Het is vrijdag 5 juni 2026.
1: Join the club.
0: Goedemorgen.
2: What's the key back to the incredible?
0: Het is een hele rustige vrijdag. Iedereen slaapt. Is thuis. Tenminste, als ik naar de hoeveelheid files kijk. Gisteravond was het ernstig gezellig op de snelwegen. Maar het is vandaag rustig. Dus, maar het kan niet lang meer duren, want het weekend is in volle glorie aan het begin. Het is 5 juni. Max en Marijke zijn er als de kippen bij.
3: Hey, goedemorgen.
0: En het is wel geinig om even een kijkje achter de schermen te geven. Want ja, de voltallige redactie is ook in stilte gehuld. Want die zijn de gouden gids ingeklommen. Of het telefoonboek, bestaat er nog eigenlijk. Om mijn leraar geschiedenis op te snorren.
3: Nou ja, je hebt het al twee keren deze week over deze man. Die hangt kennelijk een beetje in je hoofd. Dus we dachten misschien leuk om hem aan de lijn te krijgen in de show.
0: Maar ik krijg zojuist een eureka op rechts. Want volgens mij, er is een telefoonnummer gevonden. Ja, we gaan, als het nummer klopt.
3: Ja.
0: En hij neemt op. En hij neemt op. Dat betekent in ieder geval, meneer Van Estrik is alive and well.
3: Oké, dat is goed nieuws.
0: Dus dat is goed nieuws. Dus we gaan hem zo meteen even kijken of we hem kunnen bellen.
3: Oh, dat is leuk. Dan kan ik hem ook vragen hoe jij dan was als kind.
0: Nee, dat moet je niet vragen natuurlijk. Dat is niet verstandig.
3: Maar lulde die toen ook alleen maar over muziek? Weet je wel,
0: alleen maar. Alleen maar. Woordgrappen toen al, ja, natuurlijk. Hoe dan ook, zo meteen gaan we kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. En

0: de hitmachine in de vorm van Taylor Swift is weer in actie gekomen. Ze had natuurlijk een paar grote poppy-hits. The Fate of Ophelia en uiteraard Opa Light. Dat je niet echt een hele grote opa bent, maar een soort opa light ben je dan.
1: Misschien is meneer Van Estrik ook wel een opa light.
0: Dat zou maar kunnen natuurlijk. Hoe dan ook, Taylor Swift is weer haar schuur ingedoken. En ze heeft de mondharmonica uit de tas gehaald. En haar country jasje heeft zij weer aangedaan. Zij heeft nou ook de titelsong geschreven voor de nieuwe Toy Story 5. En de nieuwe Taylor Swift is uit. Zal ik hem draaien?
1: Ja.
0: I knew it, zo heet die.

0: deze gedachte. Ik wil gewoon bij jou zijn. Meer is het niet. I only want to be with you. Hootie and the Blowfish. En daarvoor, het was de nieuwe Taylor Swift. Daar heb je niet meer even gehoord. Die is vandaag uitgekomen. Toy Story 5. Dat is alweer een flink aantal delen verderop. I knew it, I knew you. Zo heet deze nieuwe track van Taylor Swift. Afgelopen uur zijn we best druk geweest. Met het vinden van, ja, je gelooft het niet, mijn oude geschiedenisleraar. We hadden een klein uur geleden, had jij het, Marijke, over schoolreunieën. En dat je dat eigenlijk altijd romantiseert. Klopt, en die goede herinneringen hebt. Maar ik dacht eigenlijk, ik heb dit helemaal niet geromantiseerd. Ik had één leraar die zo ongelooflijk goed kon vertellen. En dat je gewoon baalde als de bel ging. Hè? Dat je gewoon echt zo lekker in zijn verhaal zat. En voor mij was dat meneer Van Estrik. En ik was niet echt een ster op school, om het zo maar even te zeggen. Maar naar hem kon ik eindeloos luisteren. Ik heb hem denk ik in geen 30 jaar gezien. Of misschien bij een gegeven moment nog een keer. Maar het leek me zo leuk om hem nog een keer te spreken. En wat was nou zijn geheim van al die lessen? Maar ik geloof niet dat het waar. Hebben we hem echt aan de telefoon?
1: Volgens mij, ja, we moeten maar even kijken.
0: Meneer Van Estrik?
2: Ja, ik ben hier. Ja.
0: Ik hoor het nu al!
2: Ja.
0: Ach, wat leuk, meneer Van Estrik. Goedemorgen zeggen. Hoe gaat het met u?
2: Eigenlijk gaat het prima. Kijk, gehoor wat minder, de knieën wat vervangen. Maar ik geef zelfs nu nog aan wat groepen teken- en schilderlessen. Drie groepen.
0: Dat is waar ook.
2: Dus ik ben nog, ik schilder ook nog volop. Hè. Maar dat is, ik blijf aardig in de running. Ik mag niet klagen.
0: Dat is goed. Ik weet, dat tekenen gaf u ook. En dan zei u altijd, probeer heel secuur te werken.
2: Ja.
0: Dat weet ik nog heel goed. Dus u geeft nog steeds les, maar dan tekenen vooral. En schilderen.
2: Tekenen en schilderen, aan volwassenen in dit geval.
0: Want zoals ik net al zei, ik kon altijd uren naar u luisteren. Als u vertelde, dan hing ik aan uw lippen en dat waren mooie herinneringen. Wat was nou het geheim van een goede les?
2: Ja, kijk, wat mijn visie op het onderwijs was. Ten eerste wilde ik dat de leerlingen het ook prettig in de klas vonden. Dat probeerde ik ook. En ja, weet je, geschiedenis zonder verhalen. Het woord zegt er al, je moet vertellen.
0: Ja.
2: En dat vind ik, hoor, de manier om de aandacht te krijgen. Kijk, wat je leert, laten we eerlijk zijn, je vergeet bijna alles. Maar dit vind ik nog grappig, jij bent mij en mijn verhalen niet vergeten. En daar ging het mij om. Als ik oud-leerlingen spreek, eigenlijk zeggen ze dat allemaal. Want ik spreek tot nu toe nogal eens oud-leerling. Ik heb met wat ook contact. En ik genoot er zelf ook van. Ik weet niet, bij jullie zal ik ook Grieks mythologische verhalen ertussendoor verteld hebben. En dan was het doodstil en iedereen zat te kijken en te luisteren. En dat vond ik fantastisch.
0: Ja.
2: Dus het gaf mij ook een kick. Ik heb altijd een plezier lesgegeven.
0: Was er nog, ik weet het nog heel goed, want u vertelde dat heel, heel beeldend. En was er bijvoorbeeld één verhaal wat u het liefst vertelde? Wat het best eigenlijk tot terecht kwam?
2: Nou, wat ik heel leuk vond, was dat verhaal over die, ik weet niet of ik het bij jullie verteld heb, die eenoogige cycloop, die reus met dat oog in zijn voorhoofd, en waar Odysseus op dat eiland terechtgekomen was. Maar misschien zeg het je niks.
0: Ja, dan gaat een belletje rinkelen.
2: Ja.
0: Ja, er gaat een belletje rinkelen, ja. Het is toch fantastisch. Dus
2: Ja,
1: en meneer Van Estrik, Max hier, ik werk voor het programma van Gerard. En wij zijn als redactie eigenlijk allemaal wel heel benieuwd, wat voor leerling was Gerard? Kunt u hem nog een beetje herinneren?
3: Nou, eerlijk, eerlijk.
1: Ja, en een eerlijk verhaal, inderdaad.
2: Ja, nee, anders dan zou ik dat niet zeggen. In mijn herinnering zat hij altijd vrij achterin.
0: Ja.
2: Maar,
0: achterin.
2: En een rustige jongen die met zijn donkere haartjes, die had het herinneringsbrood, die heeft hij volgens mij nog behoorlijk.
0: Ja. Zeker.
2: En nou moet ik zeggen dat ik weinig bleef. Voor mij was gewoon een rustige, makkelijke jongen. Dus,
1: maakte hij al even woordgrappen, zoals nu ook al?
2: Ja, dat heb ik al. Dus, ja, natuurlijk.
0: Toen al, hè?
2: Ja.
0: Ja,
2: ik heb gewoon goede herinneringen aan.
0: Mooi. Ik weet dat ik kreeg een voldoende voor geschiedenis. Want ik moest een onderwerp kiezen van voor 1900. En dat was Johann Strauss geworden, weet ik nog. En ik had een 8 gekregen. En ik zat geramd.
2: Ja.
0: Dat is toch fantastisch. Nou, ik vind het geweldig om u weer gesproken te hebben, meneer Van Estrik. Een eer dat u in de uitzending wilde komen. En wanneer is de volgende les weer? Kan ik me aanmelden?
2: Je kan je altijd aanmelden. Het is in Maartensdijk in Hilversum, dus niet ver weg.
0: Dat is niet ver weg. Kijk, Maartensdijk. Ja. En ik weet dat er één leraar was op de MAVO die Maartensdijk altijd afschilderde als Mesthoop City.
1: Oh. Nou, dat wordt een mooie schilderij dan. Nou,
0: dat is een mooie schilderij, zeker.
2: Ja. Ja.
0: Nou, meneer Vestrik, fijn u weer gesproken te hebben. En ik ben blij dat alles goed gaat.
2: Hartstikke goed. Ik zie je niet meer in Beeldhoven. Alleen ja, weet je wel, op de televisie zie ik je nog wel eens. En ik zag je boekpuis liggen trouwens ook. Ik denk, hij vertelt op
0: ik
2: een andere
0: ook
2: manier.
0: Maar,
2: ja, en ik denk, over, ik zeg gek, scheer het tegen mijn vrouw. Dat heeft hij van mij geleerd natuurlijk.
0: Ja,
3: absoluut.
0: Ja.
3: Zeker. Ja.
0: Allemaal door u. Meneer Vestrik, grote invloed op mij, dat is duidelijk. Ik wens u een heel fijne vrijdag, goed weekend en blijf gezond.
2: Ik vond het fantastisch leuk.
0: Leuk.
2: Oké,
0: okay,
2: hoop
0: dat
2: jullie elkaar aan.
0: Ik hoop het ook. Een reunie voelen maken komen. Gaan we terug naar die old school.
2: Ja.
0: Get back.

0: Ah, oh, jongens, lekker. The Beatles. En Get Back.
1: Zing.
0: En zometeen weer tijd voor jou om €150 bij elkaar te zingen. In de vrijdag editie van Zing naar de Ping. Het enige wat je hoeft te doen is het nu volgende af te zingen naar de Ping. En dat opsturen naar ons. Dan kunnen we goed naar je luisteren en kijken of het wat wordt. Nou, hoe gaat dit verder? Je mag het live inzingen via de Radio Veronica app en sturen. Zal ik hem nog één keer laten, want dat is een heel kort fragment.
2: Ja, doe maar even.
0: Jawel.
3: Het is echt vrijdag, hè?
0: Ja, het is vrijdag. Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En wellicht weet je jezelf te kwalificeren om mee te spelen met Zing naar de Ping. Nieuws komt er ook aan van 8:30, Marijke. Wat zit er allemaal in?
4: Oranje is geland in New York en grote kans dat je huisdier te dik is.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1% gratis. Alle Alpro gekoeld. 1% gratis. En alle John West tonijn single packs, 2% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen. Gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Nou, je Veronica verkeer. Ze waren een paar files gevonden. Ja, ik schrok er ook van. De A29 Bergen op Zoom, Rotterdam, Beierland door een auto met pech. 9 minuten. En de A65 Den Bosch, Vught, bij de Vughtstrook is dat, hè? Sorry. 6 minuten vandaag. 3:30. Het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is namelijk geland in New York vannacht. En daar speelt Nederland maandag nog 1 oefenpotje tegen Oezbekistan. Ik kijk even naar onze vaste voetbalkenner. Wat zijn jouw verwachtingen, Max?
1: Ik denk 2-1.
4: 2-1 voor?
1: Voor ons.
0: Voor ons.
1: Ja, Oranje.
4: Is Oezbekistan niet echt, wat voor tegenstander is dat?
1: Geen idee, maar we verloren ook van Algerije.
4: Dus. Ja, oké. Nou, we gaan het zien. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad. De jongen was op een stilstaande trein gaan staan en kreeg een elektrische schok. Hij ligt volgens het parool in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er al meer dan genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen. Zo weet de ABN AMRO. En in de Telegraaf lees ik iets gevoeligs. Ik ben heel benieuwd hoe dit bij jullie thuis het geval is. De helft van onze honden en katten zijn namelijk te dik.
0: Ja, dat snap ik wel.
4: Dat snap jij wel?
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is gewoon zo.
4: Hoe is dat bij jouw hondjes dan?
0: Nou, valt op zich wel mee. Ik merk wel dat als wij even op vakantie zijn geweest en onze Chihuahua Wolf is even ergens ondergebracht, dan komt hij altijd 3 kilo zwaarder terug.
4: Echt?
0: Ja, ik weet niet wat ze hem voeren, maar dat is echt
4: hele stoofschotels.
0: Hele stoofschotels, die krijgt hij thuis niet in ieder geval. Maar ik kan me voorstellen, met name katten ook. Er zijn dikke katers bij altijd. Vooral na het weekend.
4: Nou, ik herken wel dat ik mijn katten graag een beetje verwen. Met een liquid snackje hier en daar. Dat is
0: liquid
4: een soort,
0: snack.
4: Ja, dat is een soort zakje en er zit een soort vloeibare.
1: Het is gewoon kattenkrek. Die katten worden helemaal gek daarvan.
4: Ik vind dat wel lekker. Ik vind het wel leuk om een momentje te nemen daarvoor.
1: Ja? Ja, maar kijk, mijn kat is best wel een beetje kieskeurig. Dus die eet niet alles op. Als ik een pakje rookvlees of nou neerleg, dan vreet hij het niet. Maar zo'n liquid snack, dan zit hij.
4: Ja, dat klopt.
1: Dus die eet niet alles op. Als ik een pakje rookvlees of nou neerleg, dan vreet hij het niet. Maar zo'n liquid snack, dan zit hij.
4: Ja, dat klopt.

0: dan low calorie zijn natuurlijk. Het light.
1: Dat wel.
0: Het weer nog, trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. En verder af en toe de zon. En tussen de 16 en de 18 graden.
1: Dat zou zomaar eens 17 kunnen zijn natuurlijk.

0: zijn alcohol- en drugsverslaving ingeruild voor een golfverslaving. Dat is mooi, hè, dat je dat dan elke dag doet op zoek naar je volgende hit. En dit was zeker een hit. Poison bij Veronica.
1: Zing!
0: Zing naar de ping met €150 in een envelop. Valt hier te verdienen door te zingen. Het enige wat je hoeft te doen is een beetje goed tekst vast te zijn. Drie rondes gaan we spelen. Je mag ook naar elke ronde

0: Vandaag spelen we het met Hadewieg Kersens. Hallo Hadewieg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je gaat binnenkort verhuizen?
1: Ja, dat klopt.
0: Oh jee, waar woon je nu?
1: Ik woon nu in Haarlem.
0: En je gaat naar?
1: Amsterdam.
0: Oh. Oh jee. Ja. Oké, spannend. En wanneer gaat het gebeuren?
1: In juli. Half juli.
0: Nou, ik hoop niet dat we midden in de hittegolf zitten dan.
1: Nee, nou, ik zal wel meevallen. En mijn zoon helpt verhuizen, dus dat is niet
0: dat
1: erg.
0: Is helemaal, oh, dat is lief, hè?
1: Dat is
0: lief,
1: zeg.
0: Ja. Nou goed, nou, het weekend staat voor de deur. En het is, u wil maar één ding te doen, een beetje goed zingen. Nou ja, hoeft niet eens goed te zijn, als het maar een beetje klopt. Want je moest iets afzingen om je te kwalificeren. Dat hebben een hoop mensen natuurlijk weer gedaan. Ja, mooi hoor. En jij deed het als volgt.
2: Life is life.
0: Ja, ik kan gewoon meezingen schaamteloos, maakt niet uit. Nou, Hardwieg, ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Daar komt hij aan voor 50 euro.

0: Wonderwall Oasis voor 50 euro. Ga je door?
1: Ja, ik ga door.
0: Oké, okay, daar komt hij aan voor 100 euro.
1: When we're dancing on the ceiling.
0: Lionel Richie. Nou, je bent alweer iets richier geworden, want we zitten nu op 100 euro. Maar ga je door?
1: Ja, ik ga het lagen. Ja, zeker. Ja.
0: Oh, spannend. 150 euro, daar komt hij aan.

0: Oh, deze weet ik niet.
1: Nee.
0: Nog niet.
1: Oh, kut. Dan gaat iemand er helemaal uit de praten. Baby. Baby.
0: A nice living pleasure.
1: Ik laat nog één keer horen. Komt ja.

0: Oh, man.
1: Dat is niet genoeg.
2: Oh, zou ik hem laten horen?
0: Dat snap ik.
2: Je moest dit doen. Nee, ik geloof dat je niet de enige bent.
0: Oh, jammer.
2: Maar ja. We gaan hem dus draaien.
3: Nu. Ja, de volle 5 minuten, hè?
2: Oh, jongens toch.
0: Oh, nee.
2: Oh. Ja, ga je me nu omkopen?
0: Nee, ik zet hem wel zachter.
2: Ja, oké. Okay. Oh, hoe dan ook, nee. Je hebt een prachtige kurkentrekker gewonnen. Dan kun je sowieso in je nieuwe woning flink mee uit de voeten, want die komt jou toe.
0: Ja, dat komt goed uit. Dat is altijd goed, een kurkentrekker. Daar kan je nooit een baan vallen.
2: Oké,
0: ja.
2: Nooit een baan. Hij ligt ook nog lekker in de hand. Dus dat is mooi.
0: Nou, dat is prettig. Oké.
2: Dus ja, gaan we Celine Dion nu echt...
3: Ja, we moeten.
2: Dat zijn we.
3: Zo werkt het spelletje.
2: Zo werkt het spel. We draaien waar het fout ging. Nou, sterkte de komende 5 minuten en een heel goed weekend.
0: Nou, heel erg bedankt. Hè. Doeg.

Ja, er zijn twee kampen hoor. Er zijn een aantal mensen bij wie inderdaad al het voedsel van gisteren ineens weer terugkomt. So, come back to me now. En de andere helft zegt, ja, gelukkig zit ik alleen in de auto en kan ik dit schaamteloos mee blaren. Het is wel geinig om te vertellen, Siegfried und Joy. Misschien ken je die, misschien ken je die niet, maar ga maar eens naar Instagram en tik in Siegfried und Joy. Dat zijn twee goochelaars. Nou ja, goochelaars. Je moet maar even kijken, want niet alles is spectaculair, maar altijd begint het filmpje met Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Dus het heeft een nieuwe lading gekregen voor een hoop volgers in ieder geval. Het was de plaat die we moesten draaien, want het ging fout in het zingen de Pinkfestijn. Maar goed, dan hebben we toch weer een keer Celine Dion nuchter aangehoord.

0: historisch, maar dat even een tijd geleden. In de Dr. Pop praktijk. Op vrijdagochtend rond die tijdstip is het weer tijd om een muzikaal probleem op te lossen van een luisteraar. En heb jij er ook een, dan is de praktijk Wagenwijd voor jou geopend. Online via radioveronica.nl. Loes Groters uit Born aan de telefoon. Goedemorgen, Loes.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Jij zoekt iets en het is heel toevallig dat dat vandaag is.
1: Ja, vertel, waarom?
0: Nou, jij stuurde mij een mail. En het gaat namelijk om een jingle van Frits Spits. En nou is vanmiddag tussen 2 en 4 bij Stenders en Ekdom is het Stenders, Ekdom en Spits. Want Frits komt 2 uur lang.
1: Fantastisch.
0: Dus vanmiddag hier gewoon op jouw Radio Veronica hoor je hem. Want jij zoekt een jingle en het liedje daarvan.
1: Klopt.
0: Vertel, welke? Wat was het? Welke jingle?
1: Ja, het was uit Van Kruip in de Huid Van. Dat was de jingle begon met Kruip in de Huid Van. Een beetje een mysterieuze stem die dat al zei. En dan zat er een tune onder en dat had een heel opzwepend ritme. En het had iets met kinderen of zo te maken. En het voelde als een protestsong. Dat is wat ik er nog van weet. En in een paar woorden herinner ik me nog vaag. Even denken hoor. Because we are small was aan het eind van een van die refreintjes, geloof ik. Dat is wat ik nog een beetje weet.
0: Nou, ik ben een grote jingle-archief ingedoken. En Loes, dit is de jingle. En dan krijg je dit muziekje.
1: Oh man, ja.
0: Ja, dit is heerlijk, hè? Ja. Als je het hoort, dan meteen weer... Oh, ja. Daar hoort inderdaad een liedje bij. En ik zal hem even laten horen, want... dit is hem... Stereo. Het gaat om Paris, France, Transit. En het nummer heet Child.
1: Ja, dat zegt me wel wat.
0: Dat zegt
1: dit,
0: hè?
1: Fantastisch. Dit is hem, hè?
0: Dit is hem, hè? Eindelijk een keer een filler is een zingend instrumentaal stukje muziek. Hebben we toch, weet je, na al die jaren wat het is.
1: Gaaf.
0: En als ik niet had geweten, had ik het vanmiddag aan Frits kunnen vragen. Kijk, ja. Nu wordt er gezongen. Dat is wel interessant. Ja.

0: dat heb je sindsdien niet meer kunnen horen, dus dat is leuk. Die hebben we gewoon gewonnen. Heel goed, Loes. Ja, kleine moeite natuurlijk. Paris, Friends, Transit en Child. Zo heet het liedje van Kruip in de huid van...
1: Nou, het is een ander kaliber dan Celine Dion, maar net zo veel kracht op mij betreft.
0: Ja, dat kun je wel stellen, ja. Maar fijn dat we konden helpen en ik wens jou een heel goed weekend.
1: Geweldig en veel plezier met Frits Spits vanmiddag.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen vanmiddag dus, tussen 2 en 4. Gaat hij erbij zijn. Leuk.
1: Super.
0: Veel plezier en een goed weekend, Loes.
1: Jij ook.
0: Bye bye. En zometeen is het er weer tijd voor. Het top 3000 uur komt eraan.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
17: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Er blijven nog steeds onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie, maar vorige maand bleek dat er toch nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit is daarom uitgesteld, want de politiek wil die kans eerst goed onderzoeken. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, zo weet het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Hij liep zware brandwonden op en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben verboden afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt NOS. Iemand voegde in zijn eentje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. En ze zijn vannacht geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag dan afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Daar zijn geen fans bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas. En dat is tegen Japan. Het weer dan. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog wat regen. En verder gaan we af en toe de zon zien. En wordt het zo tussen de 16 en de 18 graden.
3: Denk 17.
4: Ik denk dat je daar best gelijk in kan hebben.
3: Ik bel je vanmiddag.
4: Dankjewel.
3: De vertragingen, het zijn er niet veel. Het zijn er maar 8, waarvan ik er 3 voorlees, want ik ben lui. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, daar sta je 12 minuten. Ook de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum, dat is dan iets verderop, 11 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland, dat is weer een stukje verderop, 11 minuten.
5: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: Let's go! Dit is Radio Veronica.
2: Gerard Ekdom.
1: Dit is Veronica.
2: Radio Veronica.
1: Het top 3000 uur.

0: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
1: Gerhard Fokkens uit Apeldoorn. Goedemorgen, Gerhard.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn al meteen aan het dansen geslagen. Robin S. met Show Me Love. Dat was jouw eerste single.
2: Ja, nee, ik zei over Make the Feel. Dat was mijn eerste plaat.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat het er bij deze stond. Oké, maar waarom dan Show Me Love?
2: Ja, daar heb ik over nagedacht. Want ik heb mijn lijstje ook even erbij gepakt. Ik denk dat dat... er zitten een paar nummers en wat veranderd in. Wat een verandering in mijn leven betekend heeft. Of in ieder geval andere muziek ging leuk vinden. Toen de belangrijke dingen in mijn leven veranderden.
1: Ja,
2: zo is dat een beetje gegaan, denk ik.
1: Het is mooi, het is een heel proces in het leven. De platen die je vroeger bij je ouders hoorde, vond je verschrikkelijk. En nu vind je ze prachtig. Dan denk je, oh, ik wil die LP.
2: Ja, ook dat.
1: Dat gebeurt allemaal, dat is muziek, ja. En dat is het mooie van muziek
2: herinneringen.
1: Herinneringen.
2: Herinneringen.
1: Want over herinneringen gesproken, jij gaat een mooi weekend tegemoet. Want je organiseert rallies.
2: Ja, ja. Dat is meestal in het weekend, ja. Dus we zijn het hele weekend druk met rallies.
1: En in wat voor auto ga je dat doen?
2: Ja, ik rij zelf niet mee.
1: Oh, je rijdt niet mee? Oké, je organiseert het alleen. Okay. En waar wordt er mee gereden dan?
2: Met klassieke auto's en bijzondere auto's. Ja, mensen bepalen zelf wat een bijzondere auto is, zeggen wij altijd.
1: Ja.
2: Over het algemeen zijn het klassieke van auto's vanaf... 1950 of zo, tot modern, maar dan wel heel bijzonder.
1: Leuk. Nou, dat is een goed weekend voor de boeg, dat klinkt lekker. En dan gaan we nu dan eindelijk naar je eerste plaat. Je was 14 jaar en je kreeg dit op je verjaardag.
2: Ja, ik kreeg Mink de Veel, Spanish Stroll.
1: En dat is altijd goed?
2: Dat album. Sorry, wat zei je?
1: En je vindt hem nog altijd goed, hè?
2: Ik vind hem nog steeds goed, ja, echt, ja. Ik kan hem ook naar blijven luisteren, heerlijk.
1: Oh, heerlijk. Ik had er ook zin in, Gerhard. We gaan hem draaien. Dankjewel.
2: Dan lekker draaien.
1: En geniet van jouw top 3000 stemlijstie.
2: Dankjewel.
1: Bye man. En veel plezier in dit weekend. Hoi hoi. Gerhard Fokkens uit Apeldoorn. Dit is zijn muzieksmaak dit uur. Leuk, hè? Leuk. Met een Spaans tintje. Het verhaal over de Spanish Snow. Oh nee, Stroll is het. Dat is een Mink.

0: dan zie je toch langzaam weer die zeehond over het strand heen kruipen als je deze hoort. Wat heeft wordt gebruikt voor een, goed doel project, laat ik het zo maar zeggen. Het kwam postuum uit op het album Made in Heaven. Het was Queen and It's a Beautiful Day. En dat is het. Het is de volle vrijdag van Radio Veronica. We hebben daarvoor Mink de Veel. En ik kreeg een appje van iemand. Zingt die nou Stik in je salade, Rosita?
1: Stik in salade, Rosita.
0: Potverdikke, maar zeg. Hij zegt dat gewoon. Nou ja, Spanish Troll. Het is het top 3000 uur van Gerhard Fokkens.

0: all over. Nou, het is weekend, dat mag. En daarvoor Mystical Magical. Het was Pens & Boon.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je... Dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
9: Vakantie natuurlijk, nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl.
10: Corendon. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
11: Thanks.
10: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Veronica Weerbericht. Vanochtend trekt een buienlijn vanaf het westen over het land. In de loop van de ochtend beperken die buien zich tot het oosten van het land. En ook vanmiddag komen de buien voor in het oosten al daar. En tussen de buien door is er af en toe ook de zon te zien. Dan wordt het een graad of 17. Er staan ook nog een paar vertragingen. Te weten op de A4 Amsterdam-Den Haag bij het Ringvaart-aquaduct door een auto met pech. 6 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot door een ongeval. 6 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens daar een kwartier. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland. 12 minuten.
14: Dit is Radio Veronica.

0: Veronica.
1: Het top 3000 uur.

Faith Evans. Maar dan in de Freemasons remix. En die vonden we lekker altijd. En nog steeds Mesmerized. En daarvoor, ja, elke minuut van de dag ergens op de wereld wordt er vast een album van Fleetwood Mac Rumors verkocht. Dat kan niet anders. Go Your Own Way. In het top 3000 uur. Waarin wij eigenlijk de muzikale smaak van de luisteraar even aan het vieren zijn. En in dit geval is het die van Gerard Fokkens uit Apeldoorn. Hij gaat het hele weekend druk bezig zijn met een rally. Met klassieke auto's. En als je dan toch hebt over klassiekers. Is een kleine stap van auto's naar deze plaat. Het zijn de Rolling Stones. Ze gaan weer op tour, hè? Is het gerucht? We gaan het afwachten. Dit is Sympathy for the Devil.

En dan wel weer lees horen zeggen dat het wat killer is buiten voor de tijd van het jaar. En dan komt deze plaat vanzelf boven borrelen. En Demski en Steel en Killer. 36 jaar geleden een hit. En daarvoor 124 keer wordt er gehoehoed in Sympathy for the Devil. Ik zal nooit meer vergeten, de Rolling Stones. En dan nu applaus voor Chris Stapleton en Dua Lipa. Think I'm in love with you.

0: Dat is er zeker. Dua Lipa, afgelopen weekend in het geheim getrouwd in Londen met Kellen Turner. Think I'm in love with you. In dit geval met Chris Stapleton.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Alweer voorbij, top 3000 uur, ja. Mooi lijstje hoor. Dankjewel Gerhard Fokkens uit Apeldoorn, want hij heeft ooit gestemd voor die lijst. En dit was zijn muzikale smaak. Achter de maandag pakken we weer een ander lijstje bij. En lijstjes kun je invullen trouwens. Het stemtool is al geopend. Via radioveronica.nl. Zometeen, helaas Marisa is er niet. Ze zit vast in een gestrande trein. Erg. Nou, gelukkig zometeen het programma Marisa Heutink met Wouter van der Goes. Aankomende maandag is het programma van Wouter van der Goes alweer gepresenteerd door Marisa Heutink. Ik laat je achter met Elle DeBarge. Who's Johnny? Yeah.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
18: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
17: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Het is niet de eerste keer dat deze site Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar maar weinig van aan. Gijs Tuinman, die in het vorige kabinet staatssecretaris van Defensie was, is geen lid meer van de BBB. Hij heeft een paar weken geleden zijn lidmaatschap opgezegd. Dat vertelde hij vanmorgen in het tv-programma van WNL, Goedemorgen Nederland. Tuinman is niet blij met Henk Vermeer als nieuwe partijleider van BBB en voelt zich meer thuis bij Mona Keizer. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden. Hij is neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. De verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is nog onduidelijk. James Handy speelde meer dan 100 rollen. Hij was 81 jaar. Het weer nog. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt dan de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden.
24: Dankjewel. Het is 3:10. Dit is de Radio Veronica Verkeersinformatie. Met nog een paar vertragingen. Op de A1 Hengelo richting Österbroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar staat een auto met pech. En daarom hebben heel veel mensen pech. Dat duurt 6 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heerhugowaard en Akersloot. Ook een ongeluk gebeurt 24 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 12 minuten vertraging. Flitsers zijn er ook. En die vind je in de app van Flitsmeister.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
27: Help!
28: GWC!
27: Help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
29: Laten we het proeven.
28: Opdrachten uitvoeren.
30: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
31: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
33: Kick it to the tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
34: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
35: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
34: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
36: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
37: Boost yourself.
38: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
39: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
40: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
41: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
42: Ik wil als dino.
0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: UB40. Voor de duidelijkheid, dit liedje gaat niet over rode wijn, maar over iemand die rode wijn drinkt. Red, red wine. Lieve mensen, goedemorgen. Mijn naam is Wouter van der Goes. Marisa verhindert voor vandaag, maar komende maandag is het er weer. Ik zorg wel vandaag voor de beste muziek aller tijden. Ik heb ook zin in deze radiodag. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat er een grote held langs gaat komen. Ik geef het je alvast even mee. Vanmiddag tussen 2 en 4 uur maken Rob Stenders en Gerard Ekdom samen het programma. En vandaag hebben ze 2 uur Frits Spits te gast. En als je het hebt over radiohelden van vroeger, of eigenlijk nog altijd, dan heb je het over Frits Spits. Vanmiddag is hij er. Bovendien nog een ander verhaal. Het WK kijken op de leukste manier is natuurlijk in een kroeg. En daarom heeft Radio Veronica haar eigen Radio Veronica Café in Breda. Als je wilt dat we op de wedstrijddagen met jou die wedstrijd kijken, een beetje voorpret hebben en je drankrekeningetje pakken, dan moet je jezelf even opgeven en je vrienden. En dat kan via radioveronica.nl.
1: Radio Veronica.
2: Join the club.
3: Woe. Hier, Suzanne. I joined the club.
4: Lekkere muziek erbij.
1: Veronica. De beste muziek

0: zijn van die liedjes waardoor je meteen zin hebt om op vakantie te gaan.
1: Hoe zou dat nou toch komen?
0: Douwe Bob en This World Is Our Home bij Radio Veronica.
2: Met nu Level 42 Hot Water.

0: Level 42. Met Mark King natuurlijk als basgitarist. Hij is verantwoordelijk voor dat heel typische geluid. En het mooie is dat zo'n basgitaar bespeel je voor een groot deel met je duim. En ze hebben wel eens uitgerekend, of laat ik het anders zeggen, er gaat een verhaal dat de duim van Mark King een waarde heeft van 3 miljoen. Voor 3 miljoen is hij verzekerd. De rest van zijn lichaam is geen reet waard, maar zijn duim is 3 miljoen waard. En dat is serieus geld, mensen. Mark King, Level 42 en Hot Water bij Veronica. Waar je zometeen Eternal hoort, deze...
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

0: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Pas je

0: Dit is de Radio Veronica Verkeersinformatie. Het is ietsje drukker dan ik eigenlijk zou willen. Het valt op zich ook wel weer mee. Het zijn geen heel lange files. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 5 minuten vertraging. De A7 Westerbroek richting Bremen tussen Ouderschans en de grens 7 minuten. Wel een lange op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heerdegewaard uit Geest 17 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 12 minuten. A37 knooppunt Holsloot en Meppen in Duitsland tussen de Nederlandse grens en Duitsland 6 minuten. En de laatste al A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 6 minuten vertraging. Controles, ze zijn er heus en je vindt ze in de app van Flitsmeister.
1: Wouter van der Goes.
0: Met Eternal en BB Winans. Dit is

0: Brothers and Sons en I Will Wait.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Wat is dat nou weer, het Radio Veronica Café? Dat moet je horen. Kijk, het WK komt eraan. We vinden het leuk om met zoveel mogelijk mensen naar de wedstrijd te kijken en een beetje voorpret te beleven. Dus we hebben dit jaar, dit WK, hebben we ons eigen Radio Veronica Café in Breda. Als je daar naartoe wilt tijdens de wedstrijddagen en je wilt dat wij je drankrekeningetje pakken, geef jezelf en je vrienden, want die zijn heel belangrijk, geef ze op via radioveronica.nl. Laat ons weten wie je mee wil nemen. En wie weet bellen we je terug en krijg je kaartjes. Anna Korver komt uit Heemskerk en wil graag haar moeder verrassen. Anna, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Waarom wil jij je moeder verrassen?
2: Ja, het leek me gewoon heel erg leuk om samen iets met mijn moeder te doen.
0: Dat is ook leuk. Dat is ook leuk. En houdt je moeder een beetje van voetbal en vooral een beetje van feest en gezelligheid?
2: Nou, ik heb een broertje en die is best wel fan van voetbal. Dus als er een wedstrijd is, staat hij altijd thuis aan. Dus dan worden we automatisch eigenlijk ook wel fan van voetbal.
0: Kijk. Dus jullie zijn zeg maar sfeerverhogend. Dat zit wel goed.
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, hoe heet je moeder?
2: Marlies,
0: oké. Okay. Anna en Marlies. Luistert en huivert. Jullie willen het liefst 14 juni komen, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Alright, bij deze geregeld. 14 juni, 2 kaarten voor jullie in het Radio Veronica Café. En leuk om elkaar daar te zien. We gaan daar vandaan ook uitzenden, dus te gek.
2: Ontzettend bedankt.
0: Ik zie je daar, Anna. Groet aan je moeder.
2: Helemaal goed, zal ik doen.
0: En iedereen die denkt, ik wil er ook naartoe. Nogmaals, het kan heel makkelijk. Geef jezelf en degene die je wil meenemen op via radioveronica.nl.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw.
1: Want dit WK juichen we voor Nederland.
0: En voor Curaçao.
1: In het Radio Veronica Café.
0: Alle info, radioveronica.nl.

0: zat even te denken, welke film was dit ook alweer? Maar volgens mij kwam dit uit Austin Powers, toch? Beautiful Stranger bij Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Bereid je voor op deze van de Pointer Sisters. Hoor je zo meteen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Kanteloepeloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Voor elke verfklus, Kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
22: Maar je moet gewoon je boekhouden.
21: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
0: Zeker. Hey Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wouter. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag... waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties bij zich. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team... dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensiestaatssecretaris Gijs Steinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. De leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terug deed... heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Steinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd... en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. In NAVO-land Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Daar raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar die van vanochtend vandaan kwam is niet bekend. En een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol komen. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel, dan krijg je je geld terug. Veronica weer nog. Alleen in het oosten vallen nog buien. Ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe wat zon bij. Het wordt 16 tot 18 graden vandaag.
0: Dankjewel. Dan Radio Veronica Verkeersinformatie. Nou, nog wel een beetje druk, maar het zijn korte files. De A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Deil, daar 8 minuten vertraging. De A7 Westerbroek richting Bremen, Oudeschans en de Nederlandse grens, daartussen 7 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 16 minuten, dat is de ene langste. A37, dat is knooppunt Holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland, 11 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfield en Bezel, dat is een pittige, 22 minuten. En de A76 Geleen-Keulen, Simpelveld in Duitsland... Daar 10 minuten vertraging. Controles, ze zijn er ook. Laat je niet pakken. En check de app van Flitsmeister.
25: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel. Voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
28: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
29: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: KPN Be Light TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
2: Voordat ik hier manager...

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

ik realiseer me heel goed dat er een hele generatie is die we moeten uitleggen wat MTV is. Ja, dat waren clips op televisie. Ja, laat maar. We vonden het toen heel tof. Het is een belangrijk onderdeel van Money for Nothing met Sting die het roept. I want my MTV. Dire Straits bij Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. La la la la la la la la. Er komt in heel veel muziek voor, maar soms heet ook een groepje daarna. Die hoor je zometeen. Maar

0: categorie lieve liedjes. There She Goes, de la. Bij Radio Veronica normaal gesproken zou je die Marisa horen. Die is er maandag weer, hoor. Don't worry. Mijn naam is Wouter en ik vind dat we helden moeten eren. Helden moeten we altijd met het grootste respect behandelen. En iemand kan al snel een held zijn. Bijvoorbeeld iemand die vroeger heel veel op de radio betekende en die ons muzikaal, nou, wat zeg ik, heel veel generaties muzikaal heeft opgevoed. Zo iemand, vind ik, is Frits Spits. En het leuke is, Frits Spits heeft een boek geschreven. En dat is aanleiding om vanmiddag 2 uur lang te gast te zijn bij Rob Stenders en Gerard Ekdom. En dan horen we dus de one and only Frits Spits hier bij Veronica. Vind ik heel erg leuk. Vanmiddag vanaf 2 uur.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Join the club.

0: on its way.
1: Dit is Radio Veronica. De wedstrijddagen hebben we een eigen WK-café in Breda. We vinden het leuk als je daar langskomt. Alle informatie daarover vind je op radioveronica.nl. En we draaien muziek, onder andere zometeen deze van Nickelback. Komt eraan.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis...
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Altap.
8: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
1: En het is best aardig weer. Een buienlijntje trekt over het land en tussendoor schijnt af en toe de zon. Ondertussen is dit Radio Veronica Verkeersinformatie. A1 Hengelo-Usnabroek tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. Daar 12 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans-Nederlandse grens 8 minuten. En de lange op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Wijkertunnel 20 minuten vertraging. Iets minder lang, maar wel pittig op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 18 minuten. En eens even kijken, dan staat er ook nog een hele lange op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Galder en Sint-Annabos 19 minuten. En de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland 13 minuten vertraging. Flitsers die zijn er natuurlijk ook. En die vind je in de app van Flitsmeister.
14: Wouter van der Goes.
1: Zorg dat ze je niet te grazen nemen.

0: Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Al lange tijd is zij niet meer onder ons. Veel te jong overleden. 48 jaar is ze geworden. Toch haalt ze nog steeds met enige regelmaat indirect het nieuws. Anderhalve week geleden nog. Er is een veiling geweest voor een goed doel. En een van de veilingstukken was een zwarte catsuit die Whitney Houston droeg tijdens de I'm Your Baby Tonight wereldtournee. En dat brengt dan toch echt nog wel serieus geld op. €42.400 als je het omrekent. €19.000. Nou, dat is niet verkeerd. Ongewassen. Wat dan was hij meer waard? Dus je moet hem nog wel heel even naar de stomerij brengen, maar dan heb je ook wat. Dit is Radio Veronica, daarvoor nog Nickelback en How You Remind Me. Allemaal onderdeel van de beste muziek aller tijden.
1: Radio Veronica.

Ed Sheeran bij Radio Veronica en Galway Girl. En nu wij het toch over Ed Sheeran hebben, wil ik je graag iets laten horen. Maar dan moet ik het er heel even bij pakken. Ja, kijk, dit wil ik je graag laten horen. Ik word daar best wel blij van. Dit is namelijk de nieuwe single van Ed Sheeran. Een samenwerking met niemand minder dan Martin Garrix.

Nou, deze kunnen we gewoon optellen bij de soundtrack van de zomer van 2026. Geloof mij. Ed Sheeran en Martin Garrix. De nieuwe track overigens heet Repeat It. En hoor je ze af en toe voorbij komen bij Radio Veronica. Gelukkig maar. Wij draaien de beste muziek aller tijden. Ook de Hooters en Satellites, die zitten daarbij.

0: onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar 6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: 10 tenders alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
27: Ja, het
0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Ze stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan de politiek en wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat medewerkers van pornosite Motherless ook zelf beelden van kindermisbruik zouden hebben geüpload. Hij gaat ervan uit dat justitie dat meeneemt in het onderzoek naar de site. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer vanwege verkrachtingsfilmpjes. En vaste bezoekers van de Apenhul gaan hem missen. Orang-oetang Kevin die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. De afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetang Kevin was 43 jaar. Dan nog het weer vanmiddag is in het noordelijke westelijke helft. De noordwestelijke helft van het land, daar is het droog. En daar is het ook vrij zonnig. En de rest is het vrij wisselvallig. Het wordt 18 graden.
28: Dankjewel, Joost.
14: Yes.
28: Er is ook een eerbetoon aan Orang-Oetang Kevin gaande op de A2. Daar rijden mensen wat langzamer om respect te betuigen. Tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch is dat. Vanaf Beest 18 minuten extra. Het gebeurt ook op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Ook mooi, 23 minuten vertraging. En op de A50, prachtige vorm van respect. Arnhem-Os vanaf de Tacitusbrug nog 14 minuten vertraging door een auto met pech. Waar het nog meer gebeurt, check dat vooral even in de Flitsmeister-app.
29: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
30: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
31: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
32: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
33: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
32: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
34: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
34: wonen. Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

Ze heeft nog steeds een zonnebril op. Anastasia en I'm Out of Love, daarvoor Big in Japan, Alpha Phil. En dat maakt weer een nieuwe editie van de Lunchshow op deze bonte vrijdag van Radio Veronica. Sowieso een hele goede reden om te blijven luisteren naar Radio Veronica als je dat niet al van plan was. Het is sowieso vrijdag, dus dat is lekker. Stenders en Ekdom vanaf 2 uur. Maar bij Stenders en Ekdom, alsof die namen nog niet groot genoeg waren. De OG van de Nederlandse radio. De OG van de Nederlandse taal. Ik ben heel benieuwd wat hij van de term OG zou vinden. Frits Spits vandaag te gast bij Radio Veronica. Vanaf 2 uur bij Stenders en Ekdom. 2 uur lang om te praten over zijn nieuwe boek. Zijn laatste jaar bij de radio. Hij is er mee gestopt. Ja, die man die zit vol met verhalen. En dat heeft hij dus in zijn boek geschreven. Maar daar gaat hij dus ook weer een kleine afgeleide van doen. Op Radio Veronica bij Stenders en Ekdom. Allemaal vanaf 2 uur. Leuk! Tijd voor een mooie verborgen parel van U2's Actoon Baby. Het nummer staat volledig los van Wild Horses van de Rolling Stones, terwijl de titel toch anders doet vermoeden. Maar het was wel een kleine knipoog, want op de B-kant kwam ik achter, staat dus een B-kant van de single, staat wel een cover van de Rolling Stones, maar dan van Paint It Black. Het is echt een heel ander liedje geworden. Nou, misschien had je deze nog niet gehoord. U2's interpretatie van Paint It Black.

0: Veronica.
1: Ja joh.
2: Dat is nog eens even lekker.
1: Helemaal happy met jullie.
3: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden.
5: One ticket please.

0: lijkt me een goed idee. Laat maar lekker lopen. Ik was het wel van plan Lighthouse Family onderweg en ook Girls Aloud op de playlist van Radio Veronica. Joe Jackson komt er zo meteen als eerste aan en daarna een liedje.
1: De Radio Crypto.
0: Daar kun je alvast even induiken. Je krijgt van mij een cryptische omschrijving. Als je weet wat ik ga draaien en je appt het goede antwoord door, dan maak je kans op dat fantastische cryptomunten prijzenpakket van Klenen. Zo leuk dat ze naast de muntdrop en pinpassen nu ook cryptomunten hebben. Super lekker, gisteren even een paar geproefd. Ja, ik moest die zakken, die heb ik snel aan Gert gegeven, want anders gaat die op. Dus een cryptomuntenprijspakket, ook met een prachtig kleine koekblik, want ze bestaan 150 jaar, dus een mooie collectors item zit allemaal in dat pakket. Kun je dus winnen als je deze weet? Deze filosoof laat je niet vallen. Deze filosoof laat jou niet vallen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Goedemiddag, vrolijke verkeerde flitsmeister. Dit zijn de drie langste vertragingen op dit moment. De A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Culemborg. Een 5 kilometer file, 20 minuten extra. De A12 richting Duitsland, 28 minuten voor de grens. Hier komen nog even 10 minuten bij. Bam. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Moergestel. 3 kilometer file en 18 minuten vertraging. De rest van de files zijn korter dan 18 minuten.
14: Dit is Radio Veronica.

Ik zit heel erg in de stopmuziek. Ik heb namelijk een dochtertje van bijna twee. En dan heb je op Spotify heb je allemaal stopdansen. Dus dat is dan, je hebt dan de apenstopdans en de voertuigenstopdans. En dat zijn allemaal verschillende liedjes. Gemaakt door iemand ergens in een woonkamer samen met haar man. Dat is echt heel grappig. Mariska heet ze volgens mij. En die maken allemaal liedjes.

0: En dat daagt je kind dan heel erg uit om te bewegen. En ze zingt dan de hele tijd. En stop. En dan moet je kind stoppen. En dan. En nu zijn we kwalletjes. En nu zijn we krabbetjes. Maak maar happetjes van je handen. En loop naar links. Nou, daar moest ik aan denken, aangaande deze Girls Aloud. Want dat stopte ook de hele tijd. En dat was bij mij meteen een Pavlov reactie. En ik zat weer in die vaderrol. Lekker bezig.
1: De Radio Crypto.
0: En stop. We gaan naar de oplossing van de Radio Crypto. Even kijken. Het is Rob uit Hezen. Hallo.
2: Dag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het, Rob?
2: Ja, goed zeg.
0: Lekker zeg, bijna weekend. Wat ga je doen?
2: Niks.
0: Lekker. Nou, daar is het weekend voor bedoeld, toch?
2: Ja, daarom. Hè. Lekker ditje.
0: Lekker. Je hebt in ieder geval lekker meegepuzzeld met de Radio Crypto. Deze filosoof laat jou niet vallen. Over welk liedje ging dat en ja, waarom eigenlijk?
2: Volgens mij was het PhD, filosoof, en I won't let you down. Ik laat je niet vallen.
0: Ja, nou, het is eigenlijk gewoon letterlijk vertaald. Het is helemaal niet de crypto, het is de vertaling. Maar het is wel goed. Heel leuk, want jij krijgt voor... daar kan je een heel weekend inderdaad lekker op kouwen. De kleine cryptomunten... Het kleine cryptomunten prijzenpakket. Hoe leuk is dat?
2: Goed zo, hartstikke bedankt.
0: Er zitten twee zakken drop bij en een mooie koekblik om je te bedanken.
2: Oké. Nou, dan wens ik jullie een heel fijn weekend.
0: Dankjewel, en ik ga die PhD even helemaal draaien, want die heeft zo'n fijne beginklap. Dus zullen we hem samen even aftellen?
2: Maar daar komt hij dan. 3, 2, 1. PhD. I will let you down.
0: Ja. Nog een aankondiging erbij ook. Heerlijk. Nou, mijn weekend is alvast begonnen.

0: ik krijg je geld echt wel terug, hoor.
1: What do you mean my credit's no good?
0: Living Color. En de Glamour Boys bij Radio Veronica. Ook nog Chef Special en Afraid of the Dark. Zometeen begin ik met een lekker danceplaatje.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
3: Veronica. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.

0: kinderen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ik wil als dino!
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the Tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden en de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Scheidsrechters in de Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En minister Van der Brink is duidelijk, als een gemeente weigert asielzoekers op te nemen, dan moet die daarvoor in gesprek met buurgemeenten om de asielopvang te regelen. Hij reageert op een besluit van de nieuwe coalitie in de gemeente Maassluis ten westen van Rotterdam. Die houdt vast aan 0 opvangplekken. Veronica weer. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het wordt zo'n 18 graden daar.
21: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment. A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Culemborg een half uur. De A12 richting Duitsland. Vanaf Duitsland richting Utrecht. Voor knooppunt Grijswoord 25 minuten vertraging door een ongeluk. En de A12 Ader is die richting Duitsland. 28 minuten voor de grens.
22: Oranje.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boekhouden.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

Dat is nou even toevallig. Ik draai Don't Shed a Tear van Paul Carrack op Radio Veronica. En daarvoor Genesis met natuurlijk Phil Collins. En ik zit ineens te denken, dat intro van Paul Carrack, dat is toch net een intro van, is het nou of Genesis of is het Phil Collins? Dit. Tadaa. Oh, welk liedje is het ook alweer? Tadaa. Ah, Jesus, he knows me. Pap, stop de tijd. Poeh. Ik ga het even aan jou laten horen. Jesus, he knows me. Zo. Dan heb ik toch even lekker klassikaal opgelost deze, hè? Want je hoorde dus net Paul Carrack. En ik zal die nog even een keertje aan je laten horen. Dan heb je dit. Oh nee, valt al mee. Een stukje waardeloze zendheid dit. Bijna weer.

0: om het weekend alvast even lekker een schop onder de kont te geven. Hoppa. Daarvoor had ik een kleine inzinking op Radio Veronica. Nou, kleine inzinking viel mee. Maar mocht je net inschakelen, ik dacht dat twee liedjes op elkaar leken. En ik liet ze naast elkaar horen. En dat viel wel mee. Maar Arjan die zegt, ja, in mijn hoofd klonken ze ook wel hetzelfde. Erik die zegt dan weer, dat leek op elkaar als twee druppels konijnenoor. Mooie uitdrukking. Helemaal Frits Spits waardig, denk ik. Die zo meteen op Radio Veronica te horen is bij Stennis en Ekdom. Ruud die zegt, bedoel je misschien No Son of Mine? Nee, die bedoel ik niet. Heb ik even net geluisterd. Arjan zegt nog drie kwartier standen bij de weekend. En Bert die zegt, of nee, toch niet. Tenminste, dat is denk ik de toonsoort die erbij hoort. En Noralie die zegt, jij hebt zoveel lol in je werk. I love it. Ja, nu de luisteraars nog. Dankjewel in ieder geval voor je appje. Zometeen nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel. En het lijkt me leuk als jij mijn kandidaat wordt. Dan maak jij kans op een tas vol prijzen. Wat dacht je van een Veronica platentas? Die win je sowieso als je meedoet. Daar kan een Veronica t-shirt in. Een Ekdom in de morgen kurkentrekker. En het spel Remember the Music. De nieuwste rage onder de muziekgezelschapsspellen. Het is fantastisch, we hebben drie verschillende versies. Als je daar kans op wil maken, moet je even jezelf kwalificeren voor de eindronde. Hoe doe je dat? Nou, welk liedje is dit? Laat dat even weten. Nou, dit is vrij weinig. Ik ga je nog één keertje laten horen, want dit was de Sound of Silence.
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, zeg eens ah. Ging dat te snel? Moet ik hem nog een keer laten horen? Ja, het is bijna weekend, hè? Misschien wel even sportief.
1: 1000 milliseconden.
0: Zeg eens A, zegt ze. Dat is leuk. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Als je het weet, laat dan even het goede antwoord achter via de Veronica WhatsApp. Misschien bel ik je zometeen terug en ben je mijn kandidaat in het top 3000 milliseconden spel.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: in de cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
8: Nou, dankjewel Corendon, want het is droog in de noordwestelijke helft van het land in ieder geval. Daarbij is het ook vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en ook wat buien. Het aantal buien neemt in de loop van de dag wel steeds verder af. Bij temperaturen tot 18 graden. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met de drie opvallendste vertragingen van dit moment. A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Culemborg een half uur extra. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 27 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel-West en Del 8 kilometer file. Weg is daar ook afgesloten door een spoedreparatie. 28 minuten extra.
9: Dit is Radio Veronica.

0: Get in line for the sunshine, dat is helemaal niet nodig, want de zon is er voor iedereen.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Maar helemaal voor Nicolien van Leeuwen, zij is namelijk aan het kamperen. Hoe lekker.
2: Ja, heerlijk.
0: Hoe is het daar? Waar zit je?
2: In het zonnetje. Ik zit in Stolwijk.
0: Kijk, en ben je dan echt helemaal kamperen, dus met een tentje? En of heb je wel iets van een caravan of een campertje?
2: Nou, beide. Maar ik sta nu in een heerlijke luxe caravan.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben eigenlijk aan het grasmaaien, want het is vrijdag grasmaaidag.
0: Oh, je staat echt vast,
2: maar ik
0: vaste
2: ook
0: plekken.
2: Met mijn tentje.
0: Ja, vaste plekken, ja. Daar zo, ja. Ja, dan moet je het bijhouden, ja, allemaal. Precies. Lekker.
2: Ja, zeker. Want ze komen zo langs, hè, om op gemaaid worden.
0: Ja, gaan ze dan, krijg je dat dan te horen van, hey, u houdt uw eigen vaste plekje niet bij zoals we dat hier op de camping graag willen? Wegwezen?
2: Nou, om eerlijk te zijn, wordt hier bijna elke week gemaaid. En ik doe dat één keer in de 3 weken, want de beestjes moeten natuurlijk ook gewoon in het groen kunnen zijn. Dus ja, dat kan gebeuren, ja.
0: Dus jij wordt eigenlijk een beetje met de nek aangekeken bij het toiletgebouw? Oh, dat is diegene die zijn gras met 1 keer in de 3 weken maait.
2: Dat kan gebeuren, ja.
0: Dus jij wordt eigenlijk een beetje met de nek aangekeken bij het toiletgebouw. Oh, dat is diegene die zijn gras met 1 keer in de 3 weken maait.

0: Nou, top.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik hoor Respect, dus ik denk James Brown. Maar dat dacht ik te horen.
0: Ja, nee, Respect is wel goed. Titel of artiest moet goed zijn en Respect is goed. Het is niet van James Brown, maar wel van...
1: Aretha Franklin.
0: Ja, ja, precies. Nou, Respect dat je dat nog wist. En hij is goed.
1: Mooi.
0: Betekent het echt om in de morgen keuken trekken? Nou, die is mooi voor in de caravan, lijkt me.
1: Zeker.
0: Dan een Veronica t-shirt om 's nachts, als je het heel koud hebt en je moet naar het toilet gewoon, dan kun je hem even aantrekken en dan heb je toch iets warms. Het Veronica t-shirt. Voor dit fragment.
2: 2000 milliseconden. Permission to live.
1: Ja, dat is rock DJ van Robin Williams.
0: Ja, nou Robin Williams. Robin Williams, ik weet niet of hij kon zingen. Hij kon in ieder geval heel goed acteren. Permission to live. Rock DJ is goed. Betekent ook een mooi Veronica t-shirt voor op de camping. Maar wat op de camping natuurlijk helemaal niet mag missen... is dat gezelschapsspel Remember the Music. He, als de zon ondergaat en je zit nog even lekker in de voortent... een beetje na te borrelen... dan kun je met wat campinggasten of met je partner... gewoon dat spel gaan spelen. Zet je bluetooth-speakertje zachtjes aan en lekker muziek raden.
1: Ja, leuk. Nou, ik ben benieuwd.
0: Wil je dan de all-time klassiekers versie, dus de beste muziek alle tijden... of wil je van eigen bodem of movies en series?
1: Nee, de all-time klassiekers. Leuk.
0: Oké, dan gaan we daarvoor spelen voor dit fragment.
2: 1000 milliseconden. Let's go!
0: Ja.
1: Die was wel heel kort, ja.
0: Die krijg je nog een keer te horen, want zo zijn we bij Veronica. Maar daarna wil ik wel een goed antwoord van je horen.
2: 1000 milliseconden.
1: Let's go! Oh, let's go hoor ik, maar...
0: De artiest alleen of de band is ook goed, hè? Maar...
1: Ja, jeetje. Nee.
0: Ik snap het, ik ga hem je laten horen. Let's go!
1: Another one bust the dust out! Oh, Queen, oh, wat erg.
0: Ja, dat is... Ja. Maar het was wel echt een moeilijk fragment hebben we er uitgeknipt voor vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat betekent toch een hele mooie tas vol prijzen... met de Veronica t-shirt en die Ekdom in de morgen kurkentrekker.
1: Nou, superleuk.
0: Ja, en maak er een mooi weekendje van daar, hè?
1: Dat gaan we zeker doen, dankjewel. En jullie ook, hè, daar.
0: Ja, en succes met het grasmaaien.
1: Ja, dank je.
0: Doeg,
1: okay. Hoi.

0: CFM.
1: En singing en dancing op deze vrijdag. Corner Shop en de Brimful of Asha. Natuurlijk in de Norman Cook remix. De enige echte versie die er echt toe doet. Ja, die andere leuk. Het is origineel, maar er is echt geen reet aan. Waar wel een reet aan is, is Frits Spits. Die is er namelijk zo meteen bij ons bij Radio Veronica. Hoe leuk is dat? De gast bij Stenders en Ekdom, 2 uur lang. Ja, een klein college van deze grootmeester. Veel plezier.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-invloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin,
4: mooi wonen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 2:00.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Voor de diefstal van Roemeense kunst in het Drents Museum krijgen alle verdachten bijna 4 jaar cel. Ook degene die geen deal met justitie sloot over het terugbrengen van de gouden helm en armbanden. De twee anderen deden dat wel. Justitie had een hogere straf geëist tegen de verdachten die niet wilden onderhandelen, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Oud-premier Rutte volgde in de coronatijd te veel de adviezen van medische experts in het OMT, zegt de toenmalige voorzitter ervan, Jaap van Dissel, tegen de coronacommissie in de Tweede Kamer. Hij noemt het kwetsbaar omdat het wetenschappelijke adviezen zijn waarna de politiek zelf keuzes moest maken. Bijvoorbeeld over het openen van restaurants of bioscopen. Van Dissel vindt het ook niet leuk dat adviezen al uitlekten voor het kabinet met beslissingen kwam. En gemeenten die geen asielzoekers willen opvangen moeten met dorpen en steden eromheen regelen dat er alsnog genoeg opvangplekken zijn in de regio. Dat zegt asielminister Van den Brink. Hij reageert op een besluit van de nieuwe coalitie in de gemeente Maassluis bij Rotterdam. Die wil geen asielzoekers opvangen, maar de burgemeester wel. Het weer dan, de meeste buien in het oosten en zuiden. De zon is juist te zien in het noorden en westen. Het is rond 18 graden vandaag. Morgen bewolkt met vooral 's middags buien en 19 graden. Verkeersinformatie dan, het is alweer vroeg druk, zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Ruim 40 files, dit zijn degenen die opvallen. De A15 Nijmegen-Gorkum voor knooppunt Del, 23 minuten. Door een spoedreparatie is de weg daar dicht en word je via de vluchtstrook geleid. Ongeluk gebeurt op de A15 Gorkum-Europoort voor Rotterdam-Sjaarloos. 12 minuten extra, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot ook een ongeluk op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht is je vertraging 25 minuten.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja?
15: Serieus?
14: Wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
20: Dat zeg ik.
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer.
10: voor maar 1 euro bij Burger King.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
24: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
25: Ah, nee hè.
26: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
25: Ja, weer eens.
26: Nou, of jij even?
25: Oh ja?
26: Ik heb net koffie gezet.
25: Lekker.
26: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
27: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
28: Streekt. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: in de agenda. Vanavond is het zover. Dan zien we elkaar weer. Kijken we elkaar zo. Schurken we tegen elkaar aan. En moet je over de touwen blazen, want dat is wat de bedoeling is, denk ik. I'm so glad that I see you tonight. Maar ook vanmiddag, hoor, want het is zover. Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. En Stenders en Ekdom zijn niet samen.
1: Nee, we hebben hem, hè. Paul McCartney.
0: We hebben gewoon Paul McCartney in de studio.
1: Paul McCartney. Ja.
2: Was dat maar waar.
1: Ja. Paul McCartney van de Nederlandse radio hebben wij Frits Spits. En Frits, deze tower, See You Tonight, is er eentje op jouw konto.
2: Ja, ik werd teruggeschoten naar het begin van de jaren 80. Ik heb hem, denk ik, 40 jaar niet meer gehoord.
0: Echt waar?
2: Ja, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. Ik kan het me nog wel herinneren hoe enthousiast ik was over deze plaat.
1: Steunplaat. En dan hoorden we jou zeggen, the power van Tower, See You Tonight. Helemaal gewoon in dat intro.
0: En dat is later nog een band geworden ook, hè? Tower of Power.
1: Dat is ook nog al, hebben ze ook al aan jou te danken.
0: Onvoorstelbaar, wat een invloed.
1: En dan gingen wij uiteraard keurig netjes, want dan hadden we van jou gehoord dat het goed was. En dan gingen we naar de platenwinkel en dan zeiden we, hoe moeten we Tower hebben, See You Tonight. En dan kocht je dat en dan,
0: Moest hij nog wel besteld worden eerst?
1: Jouw schuld.
2: Ja, het allemaal op mijn konto. Alsnog mijn excuses.
0: Het heeft een hoop geld gekost, Frits, maar dat is helemaal niet erg. Helemaal niet erg. Al ons geld ging op naar platen die jij aanprees. En je ziet, ik heb ze allemaal uitgestald achter je.
2: Het is ongelooflijk. Ja, ik weet niet of jij je luisteraars ooit hebt verteld waar jij woont.
0: Nee, liever niet.
2: Jij woont in een platenpaleis.
0: Ik woon in een platenpaleis.
2: En jij bent koning plaat. Ik werd helemaal stil van toen ik hier binnenkwam.
0: Een mooie Frits komt naar beneden. Ik zei, dit is de studio. En hij zegt, allemachtig, wat is dit vet.
2: Ja, nou, het woord vet heb ik niet gebruikt.
0: Woorden van gelijke strekking.
2: Ja. Maar ik vind het indrukwekkend. Maar ik vind het vooral, het bewijst jouw liefde voor de muziek.
0: Ja, dat zit er wel in, hè? Dat zit er wel in. Dus je kan uitzoeken wat je wil. En de platenwinkel-eigenaar zal hem op de draaitafel leggen. En hopelijk voor de mensheid draaien.
2: Heel goed.
0: Want je bent hier vandaag eigenlijk ook om een bepaalde viering te doen. Want je boek is uit.
2: Ja, ik heb over mijn laatste radiojaar heb ik een dagboek bijgehouden. Vanaf 1 januari tot en met 31 december. En ik heb werkelijk iedere dag geschreven. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik begon ermee klein. Ik denk, nou, ik zie wel. En op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien toch wel aardig voor een boek. Met mijn uitgever gesproken. En die vond dat ook een goed idee. En daar ligt een boek.
0: En het is ook een goede uitgever, die ken ik. Ik heb ook nog een boekje uitgebracht, dus we hebben een mooie connectie.
2: Jazeker.
0: En we waren ook bij het boekenbal samen, Frits. Dat is ook wel iets om over na te praten. Ben jij nog lang gebleven daarna?
2: Ik kan het me niet meer herinneren. Nee, ik heb daar geen levendige herinnering meer aan. Maar het was leuk.
0: Niemand die erbij was, mag er iets over zeggen. Nee? Wat hebben ze de boekenbal steeds daar?
1: Ja. Ja, dus nou, het laatste radiojaar, ik zal het al mijn ijdelheid zeggen. Jij was bij mijn 40-jarige radio.
2: Zeker.
1: En ik ben wel zo ijdel geweest. En dat vond ik eigenlijk best wel schandelijk. Ik denk, de geschiedschrijving van het laatste jaar, dat merk ik wel. Dat je dacht dat jij er was. Ik denk, eens even kijken of
0: 3 december,
1: ja. 3 december.
0: Het erg is, ik heb hetzelfde gedaan.
2: Ik heb het ook gedaan. Moet ik het even voorlezen?
1: Nee. Maar dank voor de eervolle verbeelding. Maar ik moest er wel om lachen. Enige ijdelheid is ons niet vreemd. Dat je dan toch meteen naar de datum gaat. Of je denkt, hoe zou Frits Spits dit beleefd hebben?
2: Ja. Dat is wel leuk. Nou, ik vond het een geweldige avond.
1: Ja, dat heb ik gelezen.
2: Dat heb ik ook opgeschreven.
1: Ja. Nou ja, fijn dat je er bent, Frits. Zijn er liedjes waarvan mensen denken, nou, dat zijn liedjes die wij typisch Frits Spits vinden? Meld je dan via de app van Radio Veronica, dan draaien we het. Ik heb in jouw boek gelezen dat jij Satisfaction van de Rolling Stones als eerste impuls hebt gehad.
2: Nou, dat was de eerste keer dat ik dacht, dat was op een marktplein in Haarlem. Ik was daar met een vriend. En toen was 1965, was het jaar waarin Satisfaction werd gemaakt en uitgebracht werd. Ik had het nog nooit gehoord. Mm-hmm. Ik hoorde het in een feesttent in Haarlem. En ik dacht dat mijn hart stil stond. Ja. Het was echt. En zo'n schok over een plaat heb ik daarna nooit meer gehad.
1: Dat is wel een beetje de basis.
2: Ja.
1: En als je de Rolling Stones, want die zijn nog net niet met pensioen, jij wel.
0: Ja, wie had dat gedacht, zeg.
1: Hoe vind je de nieuwe Rolling Stones?
2: Ook goed.
1: Ja?
2: Ja, ook goed, ja.
1: Ja. Want hoe kijk je ernaar? Want Paul McCartney, ik noemde je net toch de Paul McCartney van de Nederlandse radio, heeft ook een nieuwe plaat uit. The Boys of Dungeon Lane.
2: Ja, ook mooi.
1: Gehoord?
2: Ja, nog niet alles, maar wel enkele nummers. Wat ik vooral zo fantastisch vind, dat je de leeftijd bij die mannen vergeet. Mm-hmm. En je hoort alleen. Het gaat natuurlijk altijd om het liedje.
1: Ja.
2: Het gaat niet om Mick Jagger. Het gaat eigenlijk ook niet om Paul McCartney. Maar het gaat om wat hij maakt.
1: Ja.
2: En wat hij maakt en wat zij maken, dat heeft geen leeftijd. Ja. En dat is mooi.
1: Nou, die Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney deed mij aan dit boek van jou denken. Omdat het eigenlijk...
2: naar vroeger?
1: Ja, nou, mijn laatste radiojaar is natuurlijk dus aan het einde van de rit. Maar Paul McCartney kijkt terug eigenlijk op zijn periode voor de Beatles.
2: Ja. Ja.
1: En vertelt daar mooie verhalen over. En die verhalen, ondanks dat het laatste radiojaar is, kom je bij jou ook tegen. Weet je? Dus hij heeft het eigenlijk op muziek gezet, jouw boek.
2: Ja, dat boek is ook... Ook een soort radioprogramma, want ik heb bij iedere dag heb ik ook een liedje toegevoegd.
1: Ja.
2: Vooral Nederlandstalig, omdat ik natuurlijk met de Taalstaat op Radio 1... een taalprogramma maakte en Nederlandstalige muziek draaide. Maar er is langzamerhand ook af en toe wat Engels ingeslopen.
0: Elke dag heeft een plaat, het is elke dag een plaat van de dag. Dat is wel mooi.
1: Wat is de plaat van vandaag?
2: De plaat van vandaag is I Won't Complain van Benjamin Clementine.
1: Nou, heb je die toevallig?
0: Ik ga hem even opzoeken. Ik heb wat een nieuwe Stones klaarstaan.
3: Ja, is ook goed.
1: Is ook leuk.
0: In de Star stond het geschreven, dus dat moet wel.

0: We hebben de single aanpassen.
1: Ja,
0: hebben we toch druk vandaag. We hebben de inhoudsopgave nog niet eens gedaan.
1: Oh nee.
0: Nou, er zit van alles in. We beloven van alles en uiteindelijk hoor je niks terug. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.

0: soort rode draad, of moet ik zeggen witte draad in dit geval, door het boek van Frits. Cream.
1: Ja, als je jou, want je bent recentelijk volgens mij aangenomen als adviseur bij...
2: Adviseur en ambassadeur van Cream, ja.
1: Dat is een mooie zender, maar ik dacht dat zou wel een beetje toeval zijn. En ach, Frits verveelt zich. Maar het hele boek, jouw laatste jaar, mijn laatste radiojaar... Ja, bijna elke dag staat er wel een liedje in.
2: Nou, veel hoor. Het is begonnen in februari, toen ik Leon Raamakers en Renny Raamakers ontmoette.
1: Ja, de oude Mojo helpt.
2: De oude Mojo.
1: Oprichter van...
2: Ja, opgekocht. Geweldig veel gedaan voor de Nederlandse muziek. En doet nog steeds heel veel. En dat was bij een trieste gebeurtenis.
0: Begrafenis
2: van Diewertje Blok. En toen gingen wij praten over Cream. Ja. En ik ben daarna gaan luisteren. En in het begin dacht ik, ja, dat is wel aardig. Maar ik werd alsmaar enthousiast, totdat ik die Benjamin Clementine hoorde. Ja.
1: Heb je hem al?
0: Oh ja.
2: Heb je hem gevonden? Ja, ja. En toen dacht ik, dit is muziek die... Wat ik het mooie van die zender vind, dat hij iets toevoegt. Ja. Het is een culturele muziekzender, dus hij maakt de andere zenders niet overbodig. Hij vult wat aan en geeft iets van de muziek uit Zuid-Amerika, uit Afrika. Klassiek muziek, ze draaien echt alles door elkaar. Ja. En op de een of andere manier vind ik het prachtig. Ja. En toen ik die Benjamin Clementine hoorde, dacht ik... Ja, dit is een zender die er moet zijn.
1: Dat is mooi. En als je zegt, je bent straks adviseur daarvan, wat ga je dan doen?
2: Dat is nog de vraag. Ik ben net begonnen, dus daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar
1: we krijgen? Je bent onder vrienden.
2: Ja. Maar we willen die zender natuurlijk iets krachtiger nog maken. Maar hij is al heel erg goed. Ja,
1: mooi en breed.
2: Ja, dus mooi en breed. En we gaan er nog van alles aan veranderen.
1: Maar jij was dus eigenlijk al luisteraar toen je inderdaad bij de begrafenis kwam. En dacht van...
2: Maar niet van Cream.
1: Want je hebt bijna je hele laatste radiojaar... staan de referenties in aan de zenders Cream. Dat is toch mooi dat ook, bij elkaar komt?
2: Ja, zeker.
0: Precies, het komt allemaal weer bij elkaar.
1: Ik vind het een logisch huwelijk, te zeggen.
0: Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb de plaat gevonden, maar ik heb ook wat minder nieuws. Want het is natuurlijk commerciële radio, dus we moeten even naar de reclame.
2: Oké.
0: Komt goed. Ik heb wel de plaat gevonden, dus die gaan we straks zeker even draaien. En we hebben ook nog wat... het spelelement is ook nog daar, want we hebben natuurlijk straks ook weer iets te winnen.
2: Ja.
0: Want Gorgel Joke is terug.
2: Ja.
0: En Gorgel Joke heeft iets gegorgeld.
2: Ja.
0: Ik denk dat zelfs Frits het herkent.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik denk het wel. Zometeen hoor je hem.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Oh, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Het allerlaatste nieuws. Hier, dames en heren, is Steve Roskamp.
5: Goedemiddag. Bijna 4 jaar cel voor de mannen die begin vorig jaar de gouden Roemeense helm en armbanden meenamen uit het Drents Museum. 2 van de 3 sloten een deal met justitie om de kunst terug te krijgen, maar ze krijgen geen lagere straf. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden vindt minister Aartsen van Werk en Participatie. Bedrijven met veel personeelstekorten zouden dan 10.000 mensen extra in dienst kunnen nemen. En mei was een heel goede maand voor de bioscopen. Pathé had zelfs de drukste maand in 7 jaar met 1,3 miljoen bezoekers. Vooral dankzij de films The Devil Wears Prada 2, Obsession... Michael. En natuurlijk over Michael Jackson. Ja, de best bezochte film vorige maand.
0: Heb je hem al gezien, Stiet?
5: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Ja, joh, je moet even je Michael Jackson handschoen aandoen en je thrillerjasje... en dan moet je gewoon moonwalken naar binnen. Dat vind je echt een goede film.
5: Oh, ga ik dit weekend doen.
0: Nou, hier, vrije tijdsbesteding gevonden. We zetten hier nog aan het werk ook. En dan, och jongens, de vrijdagmiddagspits. Het weekend staat voor die deur. Het zal wel weer gezellig druk zijn. Waar heb je ze nou weer neergezet, Siet?
5: Oh, het is inderdaad alweer vroeg druk traditioneel op de vrijdagmiddag. Zo'n 60 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A15 Nijmegen-Gorkum voor knooppunt Del. Een half uur door een spoedreparatie is de weg daar dicht. Dan door naar de A17 Dordrecht-Roosendaal voor knooppunt De Stok. 25 minuten en op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor Utrecht zelf 40 minuten extra.
0: Dankjewel.

0: is een jaar of 96 inmiddels, Frankie Valli. Hij heeft afgelopen week toch heel even gezegd tegen de mensheid: ik stop heel even met optreden.
1: Ja. Oh ja? Was hij ja. Hij heeft misschien net als ik net verjongingswater genomen.
0: Dat zou het zijn.
1: En mijn haren beginnen ineens te groeien. Ja. Nu ineens. Al deze muziek hoor.
0: Even grease erin smeren.
1: Rimpels verdwijnen van mijn huid. Dus het is echt heel bijzonder wat hier gebeurt.
2: Heb je deze mooie woordspeling gehoord? Die zal bijna in jouw traditie passen.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, dit is in de Frits Pits traditie, had ik gezegd. Je haar is zo lang gegroeid, je kunt er weer grease in smeren.
1: Oh ja.
2: Imminent grease. Hè?
1: Of cream.
0: Ja, oh, dat hebben we ook al gehad. Nou ja. De bos. Ik voel een rode lijn, zeg ik eerder. De post. Even de post doornemen, Rob. We krijgen een hoop post via de Radio Veronica app.
2: Ja, Frits, de mensen vinden het leuk dat je er bent. Wij ook,
0: heel erg zeker.
1: En ik vind het ook leuk. Ja. Dus het komt goed uit.
2: Ik ben het helemaal met Frits eens. Wij worden al een half jaar lang iedere ochtend wakker met de muziek van Cream. Het is een beetje jammer, Gerard. Ik hoop dat het na 10 is.
0: Dan gaan we luisteren weer.
2: Dat is weer goed. Dit is echt een mooi Nederlands nummer. Ooit gedraaid door Frits Spits. Ik denk typisch Frits. Frans Halseman met het nummer Voor Haar. En ik vind
0: we hebben het net nog over haar gehad.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Blijf jij zo, Gerard?
0: Ik word dan het liefst met haar. Ja.
2: Ook jouw schuld, Frits. Mooi, Gerard erop. Ik luister graag naar jullie. Maar hey, het is de stem van Frits Spits die mij terugvoert naar mijn puberteit in de jaren 80. Afwassen werd gewoon weer heel erg leuk dankzij Frits Spits. Ik denk heel erg aan Binnen zonder kloppen van de Dijk.
0: Natuurlijk.
2: Ja, It's in the Stars, Albert. Ik heb inderdaad ook Binnen zonder kloppen.
1: Binnen zonder kloppen, ja.
2: Komt ook in jouw boek voor.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Hoi Rob en Gerard. Bij Frits moet ik altijd denken aan Talk Talk. Hij draaide op 1 april het hele uur één nummer.
1: Dat is een misverstand. Dat is een misverstand. Dat is Tom Blomberg geweest. Die heeft op 1 oktober Talk Talk een uur lang gedraaid. Ja. Dat is een wereldgrap.
2: Ja.
1: En daar wordt dus nog steeds over gepraat.
0: Mensen vonden het een schande.
1: Het is niet, mijn schuld. Het is Tom Blomberg.
2: Ja, okay. Martin Marks
1: alle eer toe.
2: Het is wel leuk, want het is toch kennelijk onthouden. Ja. Een typisch Frits Frits liedje is In the Air Tonight van Phil Collins. Kun je je nog herinneren, Frits, dat je hem 2 keer achter elkaar draaide aan het einde van de avondspits.
1: Zeker. Ik was helemaal weg van dat nummer,
2: En terecht ook, trouwens.
1: En ik weet nog altijd dat hij de drumsolo onderaan de trap in zijn huis heeft opgenomen. Dus hij woonde net als Gerard Ekdom.
0: in de drumstel. Muziek.
1: En heeft hij, zijn drumstel had hij onder de trap gezet. Ja. En die schitterende drumsolo in the Air Tonight, die heeft hij dus onderaan zijn eigen trap opgenomen. Ja. Dat heb ik altijd onthouden van dat nummer.
2: Boom Boom Mancini, zegt dat je nog wat? Want daar komt ook wel een paar keer binnen.
0: Ja, mooie plaat.
2: Ja, heb je daar nog een bijzondere herinnering aan? De luisteraars wel overigens. Die
1: de
2: zeggen,
1: naam.
2: Hoe Frits Spits dit aankondigde, heeft mij gewoon rechtstreeks de platenwinkel, dat zegt een andere Frits overigens, heeft mij rechtstreeks de platenwinkel ingepraat. Ik stond echt 5 seconden later al in de platenwinkel.
1: Overigens was dat nooit mijn bedoeling. Nooit mijn bedoeling om luisteraars aan te zetten om muziek te kopen.
0: Het is helaas toch gelukt.
1: Ja, het enige wat ik wilde was, wat ik mooi vond, te delen. Ja. Dat is toch het mooie van radio. Ja. Dat je vindt iets mooi en je deelt het met je luisteraar.
0: Ik probeer het elke dag weer.
1: En meer hoeft het niet te zijn, toch?
2: Nee, maar dat is toch ook wel mooi als zo'n artiest daar ook baat bij heeft.
1: Maar voor als maker van een radioprogramma moet dat niet de bedoeling zijn.
2: Nee. Oh ja, dat vind ik eigenlijk wel.
1: Dat hij gekocht moet worden?
2: Ja, niet per se vanwege commerciële, maar gewoon omdat dat is leuk ook voor een artiest dat
1: dat
2: heeft.
1: Dat is een reactie erop. Ja. Maar ik als maker, ik heb een plaat, Boom Mancini.
2: En je wilt enthousiast met delen.
1: En ik zeg, moet je nou toch, meer is het ook niet. Ja. Het is alsof je op een zolderkamer zit met vrienden. Zeg, luister eens naar deze plaat. Ja. En meer is het niet, toch?
0: Hoor nou, mensen. Dit moet je gehoord hebben. De sfeer van het nummer, de instrumentatie, alles. Ja. Het gaat om de passie, hè? Ja.

0: hoort nu dat, dat er toch wel iets van een stukje onkruid tussen een groef is gaan groeien, maar toch.
1: Maar toch, mag ik wat zeggen? Ik heb deze plaat 40 jaar niet meer gehoord. Oh. En dat zegt ook wel iets wat ik altijd gewild heb vooruit. Ik wilde altijd iets nieuws. Ik wilde naar de toekomst en ik wilde niet naar het verleden. En nu, door deze uitzending, word ik teruggeschoten naar het verleden. En dat raakt me enorm. Ik wist niet dat het me zo enorm zou emotioneren. En ik weet nog dat ik op mijn bol ging met die plaat.
2: Ja.
1: Ja, jullie weten dat nog. Ja. Maar ik weet het nu pas weer, nu ik het nummer hoor. Ja. Maar ik heb heel veel weggeduwd, omdat ik, wat ik zei, naar voren wilde. En nieuwe muziek wilde ontdekken. Mm-hmm. En een nieuw soort radio wilde maken. En dat heb ik ook altijd gedaan. Maar
2: heel af en toe. Hè?
1: En zo heel af en toe.
2: Maar kan het beste, hoor.
1: Ik vind dat het kan. En het is ook weldadig.
0: Ja. Het was heel mooi om te zien, Frits, dat je een klein traantje wegpinkte tijdens Red Sky. Even een gevoel van vroeger boven kan borrelen.
1: Ja, dat is ook zo. De avondspits was natuurlijk een heel bijzondere tijd waarin, dat was magisch, omdat je wist dat heel veel mensen luisterden en omdat heel veel mensen het programma waardeerden. Dat was prachtig. Ik denk er ook met heel veel plezier aan terug. Maar ik heb daarna altijd gezegd, dat was en nu vooruit.
0: Ja, precies.
2: Nou, vooruit dan maar.
0: Nou, vooruit, in dat geval moeten we dat ook. Want we hebben nog iets, we hebben wat prijzen. Want er valt altijd wat te winnen bij Veronica. We geven gewoon spullen weg en mensen willen spullen.
2: Ja. We hebben jouw kurkentrekker, toch?
0: We hebben de Ecto met de Morgen kurkentrekker. Daar heb je misschien zo vlak voor het weekend nog wel wat aan. Maar we hebben ook jouw Stenders Pop.
2: Ja, heb je ook twee keer aardig over zo'n bolletje aaien.
0: Hij doet het weer.
2: Ja, dan doet hij het weer. Ja. Nee, geen probleem. En we hebben natuurlijk de troostprei.
0: Ja, die zijn wel uitverkocht.
2: Oh, die hebben we dus niet.
0: Er was nog één exemplaar en die heeft een van mijn honden inmiddels als favoriete speeltje.
2: Oh, oké, goed. Nou, dan krijgen we aangevreten door jouw hond.
0: Aangevreten door mijn hond, troostprei.
2: Ja. En natuurlijk het hagelwit van de NOS, van Frits Spits, de avondspits.
1: Ja, dat was vroeger. Dat was het. De prijs, dat daar ging het prijs. Om.
2: Ja.
0: Nou, dat valt allemaal te winnen. We hebben we hebben het stiekem al over gehad.
2: Ja.
0: Maar Gorgel Joke is in de house. En Gorgel Joke, die gorgelt een klassieker. Nee.
2: Gorgel Joke is recentelijk nog bij een... Was het Lowlands of Pinkpop? Was het ook weer?
0: Ja, dat Lowlands volgens mij.
2: Lowlands.
0: Ja, dat is Gorgel Joke.
2: Gorgel Joke, maar
1: dit is Gorgel Joke.
2: Gorgel Joke. Ja, en die heeft een liedje waarvan wij denken dat jij het belangrijk vindt. Dus even kijken of onze luisteraars het in de versie van Gorgel Joke herkennen.
0: Nou, daar komt-ie.

0: Ik kan de luisteraars niet helpen.
1: Nee. Welke? Nou ja, als je dreigt te weten, zal ik even appen naar Radio Veronica. Heel makkelijk via de gratis app. En wellicht win je al die zojuist genoemde prijzen. Dat is toch mooi?

0: harmonisch stuk, hè, deze. Blijft gewoon goed. Sam Fender en Olivia Dean. Zij stond al in een uitverkochte Ziggo Dome. Komt ze nog een keer terug en we komen er niet in, Rob. We komen er niet in.
1: Nog nooit gehoord, dit nummer, maar ik vind het echt prachtig.
0: Het is een supermooi nummer.
1: Ja, het is heel mooi.
0: Een van onze lievelingsliedjes van het jaar. Okay. Nu al. Rain Me In. Het is ongelooflijk maar waar, maar ik denk dat we iemand hebben die het juiste antwoord zowaar heeft doorgestuurd via de Radio Veronica app. En hij doet misschien zijn achternaam wel eer aan de telefoon. Kees Winde.
2: Zeker.
0: Geen goed Nederlands, dat had een bon moeten zijn, maar dat geeft niet. Kees, goedemiddag. Dit zijn de Frits Spits, Rob Stenders en Gerard Ekdom.
3: Dag,
2: goedemiddag,
3: Kees.
2: Allen.
4: Hallo.
0: Wat ben je aan het doen vandaag, heer. Kees?
2: Ik ben net terug van vakantie en dus boodschapjes halen.
0: Oh ja, de koelkast is leeg. Er zit niks meer in.
2: Helemaal.
0: Ja. Nou ja, dan wordt het tijd om boodschappen te doen. En val je misschien nog met je neus in de boter ook. Want dat is ook op natuurlijk, dus die moet je ook kopen. Want Gorgel Joker heeft een klassieker ingegorgeld. Ik zal hem nog één keer laten horen, want ja, Joker is er nou toch. Niet verslikken, Joker, kom op. Nou, ik ben heel nieuwsgierig of je dit hebt weten te ontcijferen.
2: Nou, ik geloof dat Joker er niet genoeg van kan krijgen, maar het is I Can Get a Satisfaction van de Stones.
0: Ongelooflijk.

0: Ja, nu krijg je een hele bak met prijzen. Wat heb je ook allemaal weer gewonnen?
1: Ja, in elk geval een kurkentrekker van Gerrit Ekdom.
0: En Stenders Pop, die je af en toe even door zijn haar moet kroelen, want dat vindt hij lekker.
1: Ja, en het hagelwit van de NOS, de Avondspits, het Frits Spits t-shirt.
0: Oeh, hebben we die echt?
1: Ja,
0: we pakken gewoon een wit exemplaar.
1: Replica.
0: Een replica. Ook goed.
2: Dat knippen we uit, joh. Ja.
0: Veel plezier, Kees. En we doen er ook nog een verborgen boodschap bij.
1: Ja.
3: Nou, fantastisch.
0: Daar had je hem.
3: Dankjewel.
0: Daar had je hem.
1: Daar had je hem.
0: En zal ik dan, we hebben de Stones al wel gedraaid dit uur met de vorige single In The Stars. Wil je hem ook nog horen, deze Ike & Kenner? Ja.
1: Ja.
0: Frits vindt ook van, we moeten hem draaien.
2: Ja, zeker.
0: Bij deze. Fijn weekend, Kees.
3: Dankjewel. Aan de groeten aan Frits.
0: Frits, ik heb de groeten.
4: Dankjewel, Kees.

0: 1965, de wereld veranderde. In ieder geval Frits toen deze voor het eerst te horen was bij hem.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat een moment, hè, dat dit voor het eerst op de radio... Ik weet nog dat ook Lex Harding dat ooit gezegd heeft. Die zei, het veranderde allemaal toen de Stones met I Can Get No Satisfaction te horen waren.
1: Nou, daar heeft hij gelijk in.
0: Ook hij had het dus. Er was iets aan de hand bij deze, dat is mooi. Satisfaction, gelukkig, we hebben goed nieuws. We hebben zometeen nog een uur.
2: Blijf alsjeblieft zitten.
0: Blijf gewoon zitten. Ja,
2: even voor Koen nog, jongens, die geweldige plaat van daarnet. Red Skies, wie waren dat? Shazam herkende het niet. Anders ben ik de volgende klant bij Dr. Pop. Nou ja, om jouw volle wachtkamer te voorkomen... Boom, boom.
3: Boom, Man City.
0: Dus niet Benga Boys. Boom, boom, boom, boom. Nee, boom, boom, Man City. Tot zo meteen voor nog een uur. Stennis Ekdom en Spit.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
10: Mm.
11: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: 10 tenders alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan €8.
16: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
22: Welkom in Afrika!
21: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help!
24: GWC!
23: Help!
24: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
21: Tickets to the Tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 3 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De drie mannen achter de kunstroof in Assen vorig jaar hebben bijna 4 jaar cel gekregen. 2 van de daders sloten een deal met justitie over het teruggeven van de gouden Roemeense helm en armbanden. Toch krijgt de andere inbreker geen hogere straf, volgens de rechter, omdat bijna alles terug is. Nederland was niet voorbereid op de coronapandemie, zei de toenmalig coördinator voor de nationale veiligheid tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor het landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. En voor Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Monaco goed begonnen. De eerste training reed hij de derde tijd. Alleen de Ferrari-coureurs Leclerc en Hamilton waren sneller. Verstappens ploeggenoot Hadjar crashte tegen de muur op het beroemde stratencircuit. Het weer dan, in het noorden en westen veel zon. Buien vallen in het oosten en zuiden van het land. Het is rond 18 graden. Morgen bewolkt, maar eerst droog. Daarna buien en 19 graden wordt het. Verkeersinformatie dan op deze weer drukke vrijdagmiddag met al bijna 70 files. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Empel 3 kwartier extra. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht voor het vliegveld van Maastricht 34 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken daar dicht. Dan een spoedreparatie op de A15 Nijmegen-Gorkum voor knooppunt Del 20 minuten extra. Er is schade aan de vangrail. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. Door naar de A16 Rotterdam-Breda voor Rotterdam-Feyenoord 1 kwartier door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Tot slot toch een pechgeval op de A59 Den Bosch richting Zonzeel voor Maden. Een vertraging van 13 minuten.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
23: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
23: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
29: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
32: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
33: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
34: Ik wil als dino.
35: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
36: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: altijd weer lastig bij deze. Zit je in de auto en dan hoor je hem. Je rijdt recht op een rotonde af. Maar de drums komen. Wat pak je? De rotonde of de luchtdrums? Ja. Toch weer de luchtdrums. Heerlijk. Phil Collins was dit. En in the air tonight. Ja.
1: Maandag tot en met zaterdag. De
2: avond.
1: Vrienden van Avondspits.
3: Ja, ja. Toen zei ik altijd wat. Ja. Nee, toen zei ik eigenlijk niks. Want er kwam er een plaat.
4: Ja.
3: En als die plaat was afgelopen, dan deed ik de introductie van het programma. Ja, ja. Ik zei al, ik zit in een bad met verjongingswater. En ik heb dit de hele tijden niet meer gehoord. En ja.
4: Leuk toch?
3: Ja, ik vind het heel leuk. Ja,
4: het is een repertoire om heel trots op te zijn. Hoor je wel vaker, maar het is ook zo.
3: Ik ben er dankbaar voor dat ik dit heb mogen maken allemaal. En dat het zo gewaardeerd is in die tijd. En dat het nog steeds voortleeft. En dat vind ik wel heel bijzonder, ja.
4: Voor de mensen die nog steeds willen weten, waar komt dit vandaan? Iedere maandag tot en met vrijdag, welk muziekje zit erbij?
3: Dat weet jij, Central Park.
4: Ja, Let's Do That.
3: Ja.
4: Hebben we erg ons best gedaan om het nummer ooit te vinden. Dat was eigenlijk een geheim, hè? Over geheimen gesproken.
3: Ja, want ik heb het geluid van de snelweg.
4: Ja.
3: Dat is echt heel echt. Dat heb ik opgenomen met de A27 vlak bij Hilversum.
4: Je bent er gewoon met de cassette recorder.
3: Ik stond daar met een naga langs de kant van de weg. Dat kon in die dagen nog, jongens.
0: Er was nog geen geluidarchief, dus je moest het zelf opnemen.
3: Moest het zelf opnemen, ja.
4: Heerlijk. A27 wordt dus genoemd in de avondspits.
3: Dat is mooi.
4: Ja, Frits, er zijn heel veel ook mooie rubriekjes die je hebt gehad. De poplimerik, daar zie ik al een paar keer binnenkomen. Dat was een hele populaire.
3: Ja.
4: Hoe heette dat hondje ook weer? Was dat Tippy?
3: Tippy. Die schuifelde met zijn gezellige dikke buikje over de grond. Kwispelde hem net een staartje. Snuffelde met zijn neusje. En dan had hij weer een nieuwe plaat gevonden. Zoiets. Zo ging dat. Ja. En toen heeft mijn vader de historische woorden tot mij gesproken. Wanneer word je nog eens eindelijk volwassen?
0: Die herken ik.
4: Dat kennen we allemaal wel. En kijk eens wat beter om je heen.
3: Ja.
4: Weet je dat nog?
3: Ja, dat was over de natuur.
4: Ja.
3: Hè?
4: Ja.
3: Dat we daar een beetje zuiniger op moesten zijn.
4: Ja. En je had je favoriete liedje, dat was de steunplaat. En later kwam het steunfonds.
3: Steunfonds.
4: Nog slimmer was.
3: Ja, dat was heel leuk, want dan konden de mensen hun favoriete plaat instorten.
4: Ja.
3: En dan moest
4: ik stort!
3: Ja, precies.
4: Ja,
3: en, dan, en als hij dan 7 dagen in het steunfonds had gestaan, dan kwam hij op een lijst.
4: Ja.
3: En dan draaiden we aan het eind van het jaar de lijst met al die steun.
4: Dat was ook een goeie. Ja. En ik denk ook nog even aan Kruip.
0: In de huid van.
4: Dat moest je net doen alsof je iemand was.
3: Ja.
4: En je mocht ook overleden zijn. Dat was niet erg.
3: Dat maakt niet erg. Nee, het mooie van dat spel was, ik weet nog altijd dat ik het bedacht, dat ik op de rem stond. Want ik bedacht het terwijl ik in de auto zat. Ik stond op de rem. Ik denk, dit is bijzonder wat ik nu in mijn hoofd krijg.
4: Ja.
3: En toen belde ik meteen mijn baas van de NOS, Jan van Riemsdijk. En die zei, ga dat maar maken.
4: Ja.
3: Ja. En toen zijn we dat spel gaan doen. En dat was, ik zal nooit vergeten, een vrouw op zaterdag. En ik zei, met wie spreek ik? Ik moest dus in 5 vragen, als ze die goed hadden beantwoord, had ik niet bewezen dat zij degene niet waren waarvan ze zeiden dat ze dat waren. Dus er was een vrouw die zei op zaterdagavond, ik ben Goethe. En dan werd ik, dat ontroerde mij. Dat vond ik echt fantastisch.
4: Ja.
3: Dus ik stelde 5 vragen en ik had inderdaad alles wist ze.
4: Dus
3: heb ik met Goethe gesproken. Ja, ik kon niet.
4: Wie maakte dat mee?
3: Ja, ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik heb met Elvis gesproken.
0: Ja, fantastisch. Ja. Iedereen was in de show. Ja. Ik heb de jingle nog even, want die had vanmorgen iemand zocht dit.
3: Ja.
0: Die wilde weten welk liedje dit ook weer was. En dat was, weet je nog?
3: Ja, Transit, iets Paris Transit.
0: Paris, France Transit, met Child. Dat is het tunetje dat heel veel mensen hebben inderdaad. Vroeger bestond er geen Shazam, dus je moest maar zelf op jacht of mensen kennen die het wisten. Maar iemand zocht het mooi. Ik denk, ik pak het er even bij.
3: Ja, maar het is prachtig, prachtig.
4: Ja. Frits Spits. Nou, Frits, kom maar op met die vragen.
3: Ja.
4: Vraag 1.
3: Ja.
4: U spreekt nu met Frits Spits. Ja, kom maar.
3: Ja.
4: Ja. Ik ben hier met Frits Spits. Hallo, vrienden van Avondspits. Hallo.
3: Ja, hallo.
4: Heeft u een vraag?
2: Nee.
0: Nee. Ik zie het mooie wat er gebeurt. Ik start deze tune en ik zie Frits weer in een soort van emotie schieten van... dit hoor ik weer voor het eerst in lange tijd. Ja. Je hoort het met een koptelefoon op en een microfoon voor je neus... in een toch radiostudio. En er gebeurt er iets, hè?
4: Paleis, hè?
0: Oh, je paleis, wat jij wil.
2: Ja, ja.
0: Want we hebben natuurlijk ook een vraag gesteld aan jouw AI.
2: Ja. Ja.
0: Want als ik jou nou vraag, bijvoorbeeld, want je bent natuurlijk met pensioen. Je bent er, dit jaar is je eerste radioloze jaar.
2: Ja.
0: Verveel je je al?
2: Nee, ik ga weer een beetje werken, dus...
0: Oké, okay, zes dus. Hij is altijd bezig.
2: Bij
4: Cream?
2: Bij Cream, ja. Okay. Dus daar ga ik een beetje bij werken. Maar ik ga wel veel minder doen dan ik gedaan heb.
4: We hebben deze vraag ook aan de AI Frits Spits gesteld. Kruip in de huid van. Dus even kijken wat de AI Frits Spits zegt.
2: Nee, ik heb het. Ik heb ontdekt dat tijd iets anders wordt... wanneer je niet meer op de klok van een uitzending leeft. Er is altijd wel een boek, een liedje of een woord... dat om aandacht vraagt. Dat houdt een mens aardig bezig...
4: Nou.
2: Goed gesproken. Dus, maar dat komt er ook bij. Lezen en van muziek en kleinkinderen en familie en de liefde. Dus
4: jij schikt helemaal niet van die AI-stem die zoveel op jou lijkt.
0: Nee, dat is gewoon
4: helemaal aangepast aan deze.
2: Het lijkt wel of ik het ben.
0: We hebben nog wat vragen straks, dus dat komt helemaal goed. Ja. Een heel gezellig uur, nog tot 4 uur. Spenders, Ekdom en Spits.
4: Oh ja.
0: Gezellig op vrijdagmiddag, want dat is het, hè, op weg naar het weekend. Ik ruik hem al.

0: Lekker, Jerry Rafferty. De man van Steelers Wheel en later solo en City in the City, wat ook nog een band is geweest.
1: Ja,
0: weet je nog?
1: The Road Ahead.
0: The Road Ahead is easy. Klopt, ja. Oh nee, niet. Ja. Juist niet. Het was City to City, het nummer in dit geval. Het is daarvoor Licky Lee trouwens met I Follow Rivers. Het is de vrijdagmiddag met een bijzondere uitzending vandaag. Het is Stennis en Ekdom met Frits Pits. En eigenlijk is de aanleiding prachtig om weer eens een uurtje of twee bij ons te hebben. Want zijn boek is uit mijn laatste radiojaar, nu in de boekhandel. En jij hebt hem helemaal uit, Rob. Ik ben halverwege ongeveer.
1: Ja, nee, ik ben helemaal aan het einde van de rit. De Sweet Ballroom Frits wordt...
0: De Ballroom Frits wordt aangevraagd.
1: Jean-Paul de Ruiter. Ja, nee, mooi boek, sowieso. Het is toch wel grappig, want jij wist natuurlijk al eerder dan iedereen in Nederland dat je zou stoppen.
2: Ik had het eind 24 min of meer met mezelf afgesproken.
1: Ja.
2: En ik heb het pas later verteld.
1: Ja.
2: Maar ja, ik was bang dat als ik door zou gaan... De Taalstaat, wat een fantastisch programma is, is heel arbeidsintensief. En ik denk, als ik dat niet meer goed vol kan houden, dan is dat... Gaat ten koste van dat programma. Dus,
1: en dat voelde je een beetje aankomen?
2: Ja, was heel veel werk.
1: Ja.
2: En ik dacht, als ik dat niet meer op kan brengen, dan gaat dat ten koste van het programma. En dat moet niet gebeuren.
1: Dat wilde je voorkomen?
2: Dat wilde ik voorkomen, ja.
1: Maar waren er ergens signalen waarvan jij dacht, nou ja, ik denk dat ik het niet meer kan volhouden?
2: Nee, gelukkig
1: gewoon
2: niet.
1: Gewoon echt een soort van...
2: Ik dacht... Nu is het nog goed.
1: Ja.
2: En het is nog steeds goed, want Ronald Giphart heeft het overgenomen. En die doet het hartstikke goed.
1: Daar had jij ook een stem in, hè, toch?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb me daar niet mee bemoeid.
1: Je was wel blij met de keuze.
2: Zeker.
1: Ja, dat is mooi. Ik ben ook bij jouw laatste uitzending geweest.
2: Klopt. Ja, gelukkig wel.
1: Ja, en ik dacht wel ergens... Kijk, hij zit nu wel in de bibliotheek en dat is mooi. Want het zijn allemaal hele intelligente mensen. Maar hij zal de popjongens toch niet vergeten? Want hij is toch ook wel een icoon van de popradio? En daarom was ik ook heel blij dat je toen bij mij was. Want ik dacht, ik wil hem ook nog eens een keer op het podium.
2: Toen hebben we ergens een rock'n'roll
1: podium.
2: Natuurlijk, ik heb dat nooit verloochend. Nee. Tegendeel. Maar
1: je bent een van de weinigen toch die die werelden. Felix Meurders heeft dat ook al gedaan.
2: Ja,
1: voor de rest zijn er toch weinig mensen die beide categorieën...
2: In de jaren 80 vroeg Flip Vey, in de tijd werkzaam bij de NOS als eindredacteur van Met het oog op morgen. Hij zei, zou je niet eens dat programma ook gaan presenteren? Mm. En toen zei ik, nee, ik was ook bang van de wereld en bang van de journalistiek. Maar toen ik het een keer gedaan had, dacht ik, wat is dit prachtig.
1: Ja.
2: En toen ben ik ook de journalistieke kant op gegaan. Daar heb ik heel veel geleerd.
1: Ja.
2: En dat heeft mijn radio... beleving verbreed.
1: Ja.
2: En ik ben heel blij dat dat op mijn weg is gekomen. En in de Taalstaat kwam de taal, de muziek en radio bij elkaar. Ja. En dat is vind ik het beste programma dat ik ooit gemaakt heb.
1: Serieus?
2: Ja, dat vind ik echt. Ja. Ja.
1: Kan het niet zijn en? Want de Avondspits was natuurlijk ook...
2: Avondspits, jawel, maar dat was alleen popmuziek. En het was één manier van radio maken.
1: Ja.
2: En ja, ik heb dat met alle geluk van de wereld die in me was, heb ik dat gemaakt. Maar de Taalstaat was toch meer.
1: Ja.
2: Ja, dat gaf mij iets meer bevrediging.
1: Ja, serieus.
0: Wij
1: moeten dat allemaal nog
0: doen. Daar komen wij nog.
2: Jullie zijn net begonnen met je carrière.
0: We zijn net begonnen.
2: Dat gaan jullie allemaal nog beleven.
1: Dat is
0: jong talent.
2: Ja,
0: hopelijk tenminste.
2: Ja.
0: En wel leuk, Frits. Was jij eigenlijk, want Rob doet ook al sinds jaren dag de Bonanza.
2: Ja.
0: Jij bent daar begin jaren 80 al mee begonnen. Midden in de nacht.
1: Ja.
0: Midden in de nacht. Hier.
3: We kunnen nog één luisteraar verwennen. Die kan zijn favoriete plaat aanvragen via 035-11803.
0: Dat nummer werkt trouwens niet.
4: Oh, Bernice de Jong, boer. Je bent 17 jaar en je zit op het Atheneum, 6e klas.
5: Ja, inderdaad.
4: Ja, prima. Prima, Bernice.
5: Okay.
4: Dat verschaf je toegang tot dit programma.
5: Ja.
4: Zo grijpt alles in elkaar.
5: Ja.
4: Welke plaat wil je horen?
5: Slow Motion van de Dijk.
4: Dag Bernice.
5: Dag Frits.
4: En bedankt voor het luisteren.
5: Ja,
0: hoi. Kijk, er werd toen al gebonanzaat, zeg maar.
2: Ja.
1: Ook al uitgevonden.
0: Ook al uitgevonden.
2: Het valt mij op dat ik die erg zo overdreven uitspreek.
0: Dat hebben we allemaal gehad, denk ik.
2: Jongen.
0: Maar die tijd gaan we zo meteen draaien. Maar dan met de plaat die jou eigenlijk altijd achtervolgt. Binnen zonder koppen.
2: Dat is... natuurlijk een van de meest geheimzinnige platen uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Maar er gebeurt niets.
2: Want, nou ja, dat weet je niet. Zij komt binnen zonder kloppen en gaat weg zonder een woord. Precies. Maar er is wel iets gebeurd. Zij komt binnen zonder kloppen, dus ik denk, zij kent degene bij wie ze binnenkomt.
1: Ja.
2: Maar ze gaat weg zonder een woord. Dan is degene bij wie ze binnen is gekomen onaardig geweest of heeft niet met haar gepraat.
0: Ja,
2: en daardoor, er is iets gebeurd.
1: Ja.
2: En daardoor ging ze weg zonder een woord.
0: Het is een
2: minispeelfilm. Ik heb het vorig jaar in de Taalstaat aan Huub van der Lubbe gevraagd. Het was 40 of 50 jaar naar het album waarop het stond. En toen zei hij, ik heb een waarheid en jij hebt een waarheid. En laten we het zo laten.
0: Ja. Mooi.

0: is een mysterie wat er gebeurt in het nummer. Niemand weet het. Een kleine speelfilm die zich afspeelt.
1: Ja, dat is toch mooi?
0: Mooi is dat.
1: Ja, ja. Ik heb het met Huub van der Lubbe nog over gehad in de Taalstaat toen. Ik heb het er ook in mijn boek geschreven, in mijn laatste radiojaar. Dat het dus een geheim blijft wat precies het verhaal is van Binnen Zonder Kloppen. Vind ik, ja, dat is ook het mooie van muziekteksten. Dat je heel vaak niet precies weet wat de zanger of zangeres of de groep bedoelt.
0: Net als in die Airtonight van Phil Collins. Ja. Je hebt ooit gezegd, joh, ik vond die woorden goed bij elkaar passen. Ik heb geen idee wat over gaat. Ik heb niemand zien verdrinken. Er is niets gebeurd. Maak je geen zorgen. Het ging om de klank. Sorry, mooi. Maar het bracht ons wel dichter bij de hits in ieder geval. Ja, de hits zijn zometeen terug naar de reclame.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: We kregen alweer 4:07. Hij zit al 7 minuten klaar. Ja. Steve Roscoe met het allerlaatste nieuws.
6: Goedemiddag, mannen. In coronatijd miste Nederland iemand die snel knopen kon doorhakken. Daardoor liepen beslissingen vertraging op, waardoor misschien te laat werd ingegrepen. Dat zegt de toenmalige coördinator van de crisisplannen tegen de coronacommissie in de Tweede Kamer. Volgens hem was ons land niet voorbereid op zo'n grote crisis. Provincies grijpen liever niet in als gemeenten te weinig huizen regelen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Wel worden ze erop aangesproken, zeggen de provincies tegen het ANP. Ruim 80% van de gemeenten loopt achter, waardoor statushouders blijven zitten in de overvolle asielopvang. En Europese leiders vinden het een goed idee dat de Oekraïnse president Zelensky wil praten met de Russische president Poetin over vrede. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend met hem willen bespreken.
0: Het is vrijdagmiddag. 4:50 bijna. Het zal alweer gezellig zijn. Waar staan ze nu weer? Moeten we erbij gaan liggen, Siets, of valt het wel mee?
6: Nou, ik tel al bijna 100 vertragingen. Oh. Dus het is meer de vraag, waar staan ze niet? Dat ga ik niet beantwoorden.
0: Nee, durf maar niet.
6: Nee. 3 lange files die opvallen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 3 kwartier extra. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht voor het vliegveld van Maastricht 40 minuten. En de langste nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Kooimeer een vertraging van 56 minuten.
0: Och.

0: allereerste hit aller tijden. Katy Perry.
1: And I kissed the girl.
0: Oh, de post. Hoop post. De post. De post. Wat een hoop post. Ongelooflijk. De post. De post. Even een rondje door de brievenbus, want via de Radio Veronica-app komt er toch een hoop post. Frits, mensen vinden het wel heel gezellig dat
2: ja,
0: je er bent.
2: Ja, ik zie met een schuin oog dat zo is, Gerard.
0: Ja, mooi, toch leuk?
2: Ja, heel leuk. Ja.
3: Paolo zegt, wilt u meneer Spits vragen om dit één keer per maand te doen?
2: Aha.
3: Nou, meneer Spits, wat vindt u?
2: Meneer Spits neemt dit in beraad.
0: Goed, ja. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, zo iemand die ik goed ken gezegd hebben. Ja.
3: Wat toch wel leuk is, omdat je zei, Frits, ik deed het er niet om, maar wel leuk dat heel veel mensen zeggen, nou, deze plaat heb ik dankzij Frits Spits. Bijvoorbeeld, ik heb destijds de cd Long Road of Eden van Eagles gekocht. Ja. Dat weet ik ook nog wel, want jij was daar lyrisch van. Het was een soort reunie van de Eagles. En die dachten, we gaan een heel andere plaat maken.
2: Nog steeds, maar dat is in 2012 of 2013. Dat was een album dat laat. Dat heb ik in de strepen van Spits gedraaid. Ja, dat weet ik nog wel.
3: Ja. Piet zegt, ik had eigenlijk helemaal geen zin in nieuwe Eagles. Maar door het verhaal van Frits ben ik het gaan kopen. En dat zeggen toch wel heel veel mensen. Dan Jericho, zegt Mary.
0: Och, de Motif.
3: Ja, de Motif. Oh. Dankzij Frits Spits heb ik toch een goed... Ja, de Motif.
0: Een van onze favoriete platen alle tijden geworden door Frits.
2: Maar ik blijf het zeggen dat ik het enthousiasme gewoon wilde delen. Ja. En dat willen jullie volgens mij ook.
0: Ja, dat doen wij ook.
2: Je vindt de plaat mooi en dan zeg je tegen de luisteraar...
3: Dat is mooi.
2: Moet je eens horen. Ja. Oh, wat vind jij ervan? Ja. Niet van je moet het mooi vinden, maar...
0: Dat vind jij ervan.
2: Je mag het mooi vinden. Je mag het mooi vinden, ja.
3: Het geeft zo'n fijn gevoel, zoals deze man praat. Met zijn grote en fijne bescheidenheid. De rust, maar vooral passievolle energie. Een genot voor het oor. Ooit heb ik hem bij het nummer van Frank Sinatra, Love's Been Good To Me, gehoord. Ik luister hem een enkele keer per jaar en dan moet ik altijd denken aan Mr. Spits. Zo mooi.
2: Love's Been Good To Me, van Frank Sinatra. Ja. A Very Good Year.
0: It was a Very Good Year, ja.
2: Very Good Year is mijn nummer 1 alle tijden geweest.
0: Zo mooi. Zo mooi.
3: Ja. Ja. Staat ook in je boekje.
2: Ja.
3: Nou ja, Johan die zegt het ietsje harder dan Paula. Die zegt, hey Rob, Gerard en Frits, 1 keer per maand, vrijdag, radio maken. Nou, we hebben dat in principe ook aan de AI-versie van jou gevraagd.
2: Oh, en wat zei die?
3: Nou, dat gaan we eerst even aan jou vragen.
2: Ja.
3: Kunnen we je, want je bent al straks adviseur van Cream, dat ben je eigenlijk al op de burger aan begonnen. Maar gaan we je nog eens ooit horen op de radio?
2: Ik denk het niet. Misschien in Cream in korte teksten, dat misschien wel. Mm-hmm. Maar verder, nee.
3: Nee?
2: Ik heb echt vorig jaar besloten van ik moet stoppen. Omdat ik denk, het moet goed blijven.
3: Mm-hmm.
2: En als ik dat voor mezelf niet kan garanderen, wil ik daar geen luisteraar mee lastigvallen. Mm-hmm. Dat ik niet meer goed klink. Of dat ik geen goede muziek meer draai. Of geen goede verhalen meer vertel. Ik denk dat je op tijd moet stoppen. Met pijn in mijn hart. Ja. Dat wel. Ik hou waanzinnig van radio. Daarom heb ik dat boek ook geschreven. Ja. Om mijn liefde voor de radio. Het is vooral een liefdesverklaring aan de radio en aan de luisteraars.
3: Ja. Ja,
2: en daarom heb ik het geschreven. Maar ik heb deze beslissing wel overwogen genomen.
0: Maar we moeten je gewoon af en toe uitnodigen.
2: Als je me uitnodigt, dan kan ik altijd ja zeggen.
3: Ik kan altijd ja zeggen, ja. Wat zegt jouw AI-variant?
2: Ja. Nee, als vaste presentator is dat hoofdstuk echt afgesloten. Dat ritme van dagelijks programma maken op vaste tijden, met alles wat daarbij hoort, is een bewuste keuze geweest om los te laten. Maar radio is nooit helemaal een gesloten deur. Het medium blijft trekken en er kunnen altijd bijzondere momenten of eenmalige bijdragen ontstaan.
0: Ontzettend
2: in een andere vorm en zonder het oude schema.
0: Ja, joh. Ontsla die A1.
2: Ja, A1.
0: Of AI, wat is het? Ja, stuur hem de A1 op.
2: Ja, de A1. Ja, laat hem.

0: Ja.
1: Eerst is nog iets belangrijks te doen. Nee, ja, gisteren, ja, ja, we zijn nog niet helemaal klaar.
2: Vergeten, hij heeft eigenlijk volgens mij om 2:07 heeft hij al gezegd, die moeten jullie even horen.
0: Benjamin Clementine, luister even heel goed. Ja. Dit is zo waanzinnig mooi. I won't complain.

0: dan is het toch net alsof de tijd niet meer bestaat. Als je zo'n lied hoort, dan verdrink je toch in. Tenminste, ik wel.
1: Hier verdrink je in.
0: Ja,
1: ja, dat gebeurde mij ook.
2: Dit is een mooie, hoor.
0: Ja, mooi. Ja. Ja.
2: Gewoon kippenvel dat in 2026 Frits Spits mij weer verliefd kan laten worden op een plaat, zoals hij zo vaak heeft gedaan. Benjamin Clementine, zegt Erik. En Rob die zegt, oh nee, René zegt, hey Rob, die Benjamin Clementine, die heb ik jou een paar maanden geleden aangedragen. Ja. Maar ja, goed, wel luisteren naar Frits Spits. Schande. Nee hoor, die snap ik. Nieuwe tip. Ja, misschien wel een wat een mooie ego-tip. Dit is prachtig.
0: Ja, dit is maar ook het verhaal is heel prachtig. Ja. Dat hij ongelukkig is, maar toch weer gelooft in het goede van het leven. En dat alles wat hij heeft meegemaakt, en dat is nogal wat, hij heeft in Parijs op straat geleefd, dat hij niet klaagt en toch gelooft in het goede van het leven. Ja. Het is een, ik vind het echt een geweldig nummer. En ik vind die man ook heel goed.
2: Ja, het eens.
1: Prachtig. Ja, alle emotie in dit nummer is niet gelogen.
0: Nee,
1: uit, ja.
0: Maar dat is toch, als je muziek hoort, dit komt niet uit computers.
1: Nee.
0: Dit komt niet uit dat is, dat vind ik ook zo goed, jullie kiezen zelf je muziek. En zo hoort het ook.
2: Ja.
0: Het moet niet via computers of via algoritmes.
1: Nee, zeker niet. Nee, of,
0: en je moet het met je hart kiezen en dan komt het altijd goed met welke radio je ook maakt.
1: Het is ongelooflijk, maar er komt een einde aan dit programma. Ik vind het zo jammer eigenlijk. Het was zo leuk alweer 2 uur lang. Vliegt voorbij als je het leuk hebt. En ik dacht echt, staat nou echt Frits Spits voor mijn voordeur? Ja hoor, daar stond hij.
2: Hij is gesignaleerd.
1: Hij is gesignaleerd.
2: Door de spits heen. Hier helemaal
1: door de spits heen.
2: Ja, daar nog even een klein vraagje over eigenlijk. Ja. Frits, we hebben ook aan je AI-versie gevraagd. Maar waarom eigenlijk niet je ritmeester, je echte naam, maar Spits?
0: Ik heb die naam ooit bedacht, dat heb ik wel eens vaker verteld, toen ik een jaar of 11, 12 was. En een overbuurjongen die had een bandrecorder, dat was toen iets heel nieuws. En daar hoorde ik mijn eigen stem op. En ik was toen al helemaal gek van radio. Ik denk, god, daar kan ik een radioprogramma op maken.
2: Ja.
0: En toen vond ik de naam Ritmeester te lang. En toen is het Spits geworden. En dat is ook zo gebleven.
2: Ja. Even kijken wat je AI-versie hiervan vindt.
1: Ja. Even kijken of dat klopt.
3: Dat is omdat Spits op de radio net wat directer klinkt. Kort, krachtig en makkelijk te onthouden. En bovendien, een spits probeert iets te raken. Dat vond ik wel een mooie gedachte voor radio.
1: Dat is de AI, Frits, die dit zegt.
0: Ja, maar zo diep ging het niet, hoor.
1: Nee.
0: Het rijmde gewoon. Ja. Ik wist niet eens dat. En toen was er nog niet eens een echte avondspits. Dat woord bestond nog niet.
1: Nee. Ben je ooit benaderd door een verkade-achtige fabrikant om de Frits Sprits uit te brengen?
0: Helaas niet.
1: Gemiste kans. Had gekund natuurlijk. Frits, ik vond het fantastisch om je in ons...
0: Ik vond het geweldig om hier te zijn.
1: Kelder te hebben.
0: Ja.
1: Dit is onze vrijdagmiddagdomein. En het ECK-domein, zeggen ze ook wel boven. Dankjewel.
2: Gaan we die laatste vraag nog even stellen? Zijn favoriete nummer ever? Of zeg je, we zijn door de zendtijd heen?
1: We zijn door de zendtijd heen, maar we kunnen het wel aan hem vragen. Maar ik heb alleen geen tijd meer om het te draaien, dat is jammer.
2: Ja, maar dat kan straks na 4 nog, toch?
1: Kan het na 4?
2: Frank,
1: dat favoriete plaat aller tijden.
2: Ja, vragen we ook altijd aan de AI. En we weten, mensen die van muziek houden...
0: Mijn favoriete plaat aller tijden. Ja, dat is Sinatra. A Very Good Year.
1: It was a very good year.
0: Ja.
2: Even kijken wat jouw AI-versie hiervan vindt?
3: Eén favoriet is lastig, maar als ik iets moet noemen dat me altijd raakt, dan kom ik vaak uit bij A Day in the Life van de Beatles.
1: Ja.
3: Niet omdat het de beste is, maar omdat er zoveel in gebeurt dat je er steeds iets nieuws in hoort.
0: Deze man moet je ontslaan.
1: Ja, wij ontslaan de AI, Frits. Ja, absoluut.
0: Dus echt.
1: Ja. Frits, tof dat je er was. Hartelijk dank. Een groot applaus namens ons.
0: Dank jullie wel. En het was een zeer groot feest om hier te zijn.
1: Het was een feest.
0: In het Droompaleis van Gerard Ekdom.
1: Het Ekdompaleis, mooi is dat. Zometeen Wout
0: en Frank!
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Wat een geld!
14: 80.000, wat verdikken we.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
21: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
23: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
24: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
25: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
24: Ja, voor maar €6,99.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Yes, nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
24: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Radio Veronica.
0: met het nieuws. Het is 4:00.
1: Daar is Sint Roskam. Goedemiddag. Bijna 4 jaar cel voor de kunstroof van 3 mannen begin vorig jaar in Assen. Justitie sloot een deal met 2 van hen en kreeg de gouden Roemeense helm en 2 van de 3 armbanden terug. Toch krijgt de derde dezelfde straf. Volgens de rechter heeft de diefstal gevolgen voor alle musea.
2: Door het plegen van dergelijke strafbare feiten zullen musea mogelijk minder snel bereid zijn om belangrijke topstukken uit te lenen.
1: Omdat 1 armband nog steeds spoorloos is, is de schade aan de maatschappij volgens de rechter nog maar deels hersteld. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in maart. Het is een jongen van 16. De aanslag was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. De jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas was eerder een jongen van 17 opgepakt. En met het concert van rapper Kanye West worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht, denkt het pro-Israëlische centrum Sini. Waar ze bij het Gelredome in Arnhem moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was al een protest op de Dam in Amsterdam tegen anti-Joodse uitspraken van Kanye West. Het weer dan. In het noorden en westen is er nu veel zon. De buien vallen in het oosten en zuiden van het land. Het is rond de 18 graden. Morgen bewolkt, eerst droog, daarna buien. 19 graden wordt het. Dan de verkeersinformatie met al meer dan 100 meldingen. De meeste files in het westen en midden van het land. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 33 minuten extra. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht voor echt een kwartier. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor het knooppunt Ketelplein 24 minuten. En tot slot nog de A9 Amstelveen-Alkmaar. Na een eerder ongeluk is de weg weer vrij. File neemt dus af tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Kooimeer. Nu nog 36 minuten.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
29: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
30: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Oh. Goedemorgen allemaal.
32: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
33: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
23: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
34: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
35: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: maken.
1: Nou, daar is allemaal geen woord aan gelogen. Tot zover gaat het goed. Ik wilde heel even toch terugkomen op de afgelopen 2 uur radio.
2: Ja, dat was, trouwens, ze hangen nog, hè? Gerard, yes. Volgens mij hebben ze nog.
1: Ze zijn zoals even te
2: zitten. We kregen net een appje van Gerard. Ik neem aan dat hij hier dan nog op dat lijntje hangt. Gerard!
3: Ja, we zijn er nog. We zijn er nog.
1: Oh, wat leuk. Nou, Gerard die zit in zijn studio in Soest tussen al zijn platen. En wij zitten hier in Amsterdam op het hoofdkwartier. Mannen, ik heb de afgelopen 2 uur zitten luisteren in de auto. Ademloos.
3: Wat jij dat?
1: Ik vond het fantastisch. Het was zo, jullie hadden Frits Spits te gast.
3: Ja,
1: en
3: fantastisch.
1: Ja, ik vind altijd, helden moet je eren. En deze man was er zelf heel bescheiden onder. Maar is natuurlijk gewoon een radioheld.
2: Daar is hij.
3: Ja, absoluut. Maar wat er ook gebeurde was zo mooi. Want hij schoot 2 keer echt vol. Ja. Ik zie hem dus met een koptelefoon op en een microfoon voor hem. En hij hoort die pokkerherrie die we uitzenden. Die hij ooit als eerste heeft gedraaid in de avondspit.
1: Die man zien.
3: En hij had er. Ja, daar ging het echt de wateroverlast. Ja, ja, mooi hoor, om te zien.
1: Ja, wat goed, wat goed. Ik merkte ook wel, want Frits is er niet meer nu, hè, geloof ik bij jullie.
3: Hij is weg, ja, inmiddels.
2: We kunnen roddelen.
1: Ja. Nee, we kunnen roddelen. Maar ja, ik merkte ook een soort bescheidenheid bij Frits. Dat hij ook zoiets had van, ja, ik wil niet te veel worden vereerd of zo. Hij wil maar naar de toekomst blijven kijken.
4: Ja, dat is ook netjes. Maar we moeten hem vereren, want hij is een buitengewoon geniaal radiomaker. Zeer origineel en creatief.
1: Ja.
4: En zijn taal staat, daarvan zei hij, dat is wel echt mijn favoriete radioprogramma. En dat mag. Maar ja, wij denken toch stiekem die avondspit van.
3: Oh man.
1: Iedere maandag, dinsdag, woensdag.
3: Ja, precies.
1: Alle jingles kennen je nog. Ja, voor de mensen die,
4: alle disciplines was die gewoon goed en creatief.
1: Zeker. En voor de mensen die denken van, waar gaat het over? Nou, de avondspit was jaren 80, jaren 70, jaren 90 ook een stukje, geloof ik.
3: Ja, zeker. Tot midden jaren 90 ongeveer.
1: Het was een uurtje radio per dag tussen 6 en 7. En dat was legendarisch. En de grap van Frits was eigenlijk dat hij, het was muziek. En heel veel mooie teksten, dat was het. En dat paste perfect bij elkaar. Met allemaal mooie items, zeg ik het zo goed?
3: Ja, hij nam je mee. Echt op reis. Ja. Dat was echt mooi. Ja.
1: Genoten. Genoten, mannen. Wie staat er op jullie lijstje? Wie zou je graag een keer als radioheld bij jullie in de studio willen hebben?
3: Paul McCartney die staat uit.
4: Of, als het kan, Frank van het Hof.
3: Nou, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Daar kun je wel 2 uur mee vullen, hoor.
1: Nou, mannen, maak er een mooie middag van. Wij gaan nog even het weekend inluiden hier. En we hebben een bomvolle show vandaag.
2: Zeker, want morgen speelt het Nationaal Voetbalteam van Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Koert Westerman die gaan we even bellen. Die doet voor onze voorspelling. Dat was de vorige keer zo'n groot succes. Toen hij die voorspelling deed. Verder openen we binnenkort de deuren van ons eigen Radio Veronica Café. Straks geven we weer tickets weg voor dat WK-spektakel. Ga naar radioveronica.nl als jij er ook bij wil zijn. Verder spelen we Woordenjacht. En we hebben vanmiddag de gast. Geen Frits Spits, maar Tino Martin. Woehoe.
1: En uiteindelijk zijn we allemaal een voorspel voor een programma om 6 uur. Rob, meld je iets voor 6?
3: Oh, Rob is al weg.
2: Ja, dat is wel. Gin tonic die longte.
5: Wout en Frank. Iedere middag vanaf 4 uur. Bij Radio Veronica.

0: something happens.
1: Take your parachute. Take a parachute and jump. Wat op zich een heel goed advies is.
2: Ja. Nou ja, je moet het niet in de andere volgorde doen, want dan gaat het mis.
1: Heb je wel eens parachute gesprongen?
2: Ik heb nog nooit parachute gesprongen. Het lijkt me doodeng.
1: Ja?
2: Jij?
1: Ja, ik heb dat 1 keer gedaan.
2: En? Maar zo'n tandemsprong?
1: Ja, een tandemsprong. En dan ga je met iemand naar boven toe. En dan spring je uit een vliegtuig vanuit zo'n 1 of 3 kilometer hoogte. En er is halverwege een moment waarop ze je ietsje losser gespen. Want je zit heel erg vast aan die gast achter je.
2: Ja.
1: Maar dat was die van mij vergeten te vertellen. Dus op een gegeven moment zweven wij daar zo in die lucht. En die vrije val is dan geweest. En dan gaat die parachute uit. En dan hang je daar zo. Denk je, nou, het valt eigenlijk al mee. En dan maakt hij dat gespje, maakt hij zo 1 standje wat losser. Dus dan zak je een beetje naar beneden.
2: Nou, ik dacht, doodeng.
1: Gokrot.
2: Doodeng.
1: Ik dacht, ik dief zo naar beneden. Ik heb geen parachute. Ik heb helemaal niks.
2: Ja.
1: En toen zei hij, oh ja, was ik al vergeten te zeggen. En dan wil je omdraaien en iemand op zijn bek slaan. Maar je denkt, nee, ik moet nog landen. Dus
2: je
1: hebt het niet gedaan.
2: Nee, slim dat je dat. Maar jezus, dat zal. En dan hang je echt aan iemand vast.
1: Je hangt aan iemand vast.
2: Dus en het is buik tegen buik.
1: Nee,
2: rug tegen buik.
1: Ja, anders dan de.
2: Die vent zal uit zijn bek muren.
1: Nee. Ja, dan moet je. Maar dat is je minste probleem. Oh. Ik vond het wel heel leuk.
2: Ja.
1: Goed. Waar waren we?
3: Het Radio Veronica Café in Breda.
2: Ja, 14, 20 en 25 juni openen wij de deuren van ons eigen Radio Veronica Café in Breda. Samen moedigen we Oranje en Curaçao aan tijdens het WK voetbal. En het leuke is, je kan daarbij zijn.
1: Zeker.
2: Je kan het met ons vieren in dat café als je gaat naar radioveronica.nl. En als je je dan opgeeft en erbij bent, dan maak je ook nog eens kans op een reis naar Curaçao.
1: Valerie, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Valerie van Gorp.
4: Ja, klopt ja.
1: Jij zegt, onze vriendengroep kan het allerbeste juichen.
2: Oh.
4: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Zo goed dat ons gejuich helemaal te horen gaat zijn aan de andere kant van de wereld. Hoe komt dat? Heb je dat geoefend? Hoe weet je dat? Wat is het verhaal erachter?
4: Nou ja, ik hoor van iedereen altijd dat ik nogal een luide stem heb. Dus vandaar dat ik heel goed kan juichen. En voor het Nederlands elftal en voor Curaçao natuurlijk al helemaal.
1: Ja, wat niemand weet, maar Valerie is nu aan het fluisteren.
2: Ja. Maar dit, ik durf het bijna niet. Maar zou je eens willen juichen even, Valerie? Gewoon door de telefoon?
4: Ja, dat kan. Okay.
1: Ja.
2: Iets harder nog, iets harder.
4: Hup, hold up!
1: Nee, dit, iets harder nog, iets harder.
4: Hup, hold up!
1: Ja, dit is hard.
2: Te bedenken dat ze nu in de wachtkamer zit bij de huisarts.
5: Ja, mooi. Inderdaad.
1: We hebben ook een audio-appje van je gevonden waarin je met je vrienden bent. Luister even.
4: Nederland gaat het WK winnen! Hup, hold up!
1: Valerie, mogen we je uitnodigen om naar ons Veronica Café te komen? We betalen jullie drankjes, een paar bitterballetjes erbij. We hebben een leuk voorspel en uiteindelijk de wedstrijd Nederland en volgens mij ook Curaçao die avond. Ben je erbij?
4: Ja, klopt, ja. Ja, zeker, ja, uiteraard.
1: Dat vind ik. En neem die vriendengroep mee en juich lekker zo hard.
2: Lekker juichen.
4: Ja, komt helemaal goed.
1: Alright, top.
4: Dankjewel.
1: Doeg. Mocht je denken, maar wacht even. A, kunnen we juichen. B, we willen ook wel naar het Veronica Café. Je kunt je eigenlijk heel makkelijk met je vriendengroep opgeven.
2: En dat doe je via radioveronica.nl. Dat is onze site. Woo!

0: Golden Gimme, Gimme, Gimme. Het is bijna 4:30 geworden.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam, die gaat je vertellen wat je zo meteen hoort in het nieuws.
3: Jarenlange celstraffen voor kunstroof en Van Dissel ondervraagd over corona.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
4: Hit the B-square.
1: En deze.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Price 5 vakanties.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: schot. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
5: Veronica Weerbericht.
6: Dat is wel geinig, er zijn behoorlijk wat verschillen. Er is veel zon in het noorden en het westen van het land. Buien in het oosten en het zuiden. Het is rond de 18 graden. Morgen bewolkt, vooral 's middags buien bij 19 graden. Zondag vaker de zon en dan wordt het ietsje warmer, zo'n 20 graden. Het is 5:02. Dit is het nieuws met Siets Roskam.
7: Goedemiddag. Voor de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar krijgen 3 mannen bijna 4 jaar cel. Ook de enige die geen deal met justitie sloot over het teruggeven van de Roemeense gouden helm en armbanden. De rechter vindt ze alle 3 even schuldig. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden vindt minister Aartsen van Werk en Participatie. In totaal komen er de komende jaren dan tienduizenden mensen bij die personeelstekorten kunnen opvullen. En in de corona-verhoren door de Tweede Kamer was het vandaag de beurt aan oud-RIVM-baas en OMT-voorzitter Jaap van Dissel. Ja. Heel soepel ging het allemaal niet.
8: Nou.
7: Hij voelt zich niet verantwoordelijk voor de maatschappelijke gevolgen van alle maatregelen, alleen voor de medische besluiten. Volgens van Dissel werd hij te belangrijk gemaakt, ook door premier Rutte, die zijn adviezen heilig noemde.
9: Als adviezen gepolitiseerd worden, dan maak je alles kwetsbaar. Want als je dan tegen een advies bent, dan wordt het al heel snel... oh, dat is iemand die is tegen de wetenschap.
7: En daarom vond Van Dissel het ook vervelend dat de adviezen al uitlekten voordat het kabinet beslissingen maakte.
8: Maar daarmee geeft hij wel een beetje een schop richting Rutte. Want dit had hij natuurlijk ook ten tijde van die crisis kunnen benoemen. Van jongens, luister.
7: Nou, dat is deels dus ook gebeurd. Want uiteindelijk hebben ze besloten om die vergaderingen dus naar voren te halen. Want in eerste instantie hebben ze toen ook al gedoe gehad dat de ministers met elkaar in het katshuis zaten en zeiden van nou, we willen dit en dit en dit invoeren. En dan bij het OMT van jullie moeten even zeggen, dit is goed.
8: Ja.
7: En toen hebben ze het ook al omgedraaid. Dus er was toen ook al gedoe over wie wanneer welke beslissingen maakte en welke adviezen gaf.
10: Weet je wat ik dus wel deze week... Nou, mooi is misschien niet helemaal het goede woord. Maar ik zie dus de hele tijd op tv zie ik al die oude fragmenten terugkomen uit die coronatijd.
8: Ja.
10: Dus bijvoorbeeld vanochtend zag ik dat fragment van Jaap van Dissel, die dan hebben ze persconferentie en dan stoppen met handen schudden.
7: Ja.
10: En dan dat Rutte dan het einde van die persconferentie, die hand van Jaap van Dissel. Ik moest daar wel weer al lachen.
8: Maar ik begrijp ook dat vandaag bij Van Dissel dat er weer mensen aan demonstreren waren. Hè? Er stonden ook allemaal gasten met spandoeken en die zijn nog steeds boos.
7: Ja, die zijn nog steeds boos. Van Dissel zei trouwens ook, die persconferenties, ik had daar niet moeten staan. Het was niet het goede voorbeeld, want ik maakte mezelf veel te belangrijk.
10: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Avondspits is in volle gang. De meeste vertragingen in het westen en het midden van het land. Dit zijn de 5 vertragingen die opvallen. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Wessem en Echt. Daar 12 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en Avenhoorn. Daar 32 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot. Daar is een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. De vertraging is daar langzaam aan het oplossen. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en knoop het Kooimeer. Daar een kwartier vertraging. Dan de A12, daar is ongelooflijk druk. Arnhem-Den Haag, tussen Driebergen en de Meer. Daar een uur vertraging door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Lexmond. Daar 26 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je in de app van Flitsmeister.
8: Sterkte, succes met de drukte mensen.
11: Bye.

0: Huey Lewis en Zijn Nieuws en It's Hip to be Square.
1: Wout en Frank, Sportnieuws.
2: Het voetbalteam van Curaçao speelt morgen hun uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Voordat ze naar het WK toe gaan. Sportcommentator Koert Westerman die deed eerder voor ons een voorspelling. Als het ging om Oranje en Algerije, die wedstrijd. Die voorspelling was heel rakend. Laten we heel even luisteren.
3: Dit is wat Koert zei, luister.
4: Even Algerije, dat rollen we gewoon op vanavond, denk ik, hè?
5: Ja, zeker, zeker. Met grote cijfers. Ja. Ik denk 3-4-1.
2: Ja. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd. Het is helemaal niet uitgekomen. Het was helemaal geen 4-1.
3: Het was
2: 0-1. We hebben Koert overigens aan de lijn. Koert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, maar ik had wel 50% goed, hè?
2: Ja, zo kun je het ook zien.
3: Zo kun je het ook zien.
5: Die 1 van Algerije, die had ik goed.
3: Die had je goed, ja. Maar toch heel even, hè? Want ik bedoel, het is een supermooi WK waar ook Curaçao er meedoet. En daar zit een heel mooi verhaal achter, komen zo op. Hoe heb je die wedstrijd van de week eergisteren bekeken, 's avonds? Wat vond je ervan?
5: Niet om me gelijk te halen, want dat heb ik dus niet gehad. Maar het had wel 4-1 moeten worden als je de eerste helft zag. Wat voor kansen we kregen. Malen die over de bal struikelt. Malen die de paal raakt. Ik moet je zeggen, na de wedstrijd heb ik ook nog lang liggen malen in mijn bedje, ja, over al die kansen.
3: Ja.
5: Maar ja, dat is niet gebeurd. Dat kwam deels denk ik ook door dat ze die wedstrijd niet echt heel erg fanatiek hebben aangevlogen. Ik bedoel, ze komen met hun kinderen op. Het regent keihard. En het leek wel een uitwedstrijd. Want heel veel Algerijnen hadden de weg naar de Kuip gevonden. En er heerste alles behalve een uitzwaaisfeertje. Er heerste eerder een soort van vijandig sfeertje.
3: Ja. Nou ja, en ik had ook wel een theorie bedacht. Want ik moet eerlijk, na de wedstrijd dacht ik ook van hoe gaat dit nou het komende WK lopen? Later dacht ik, eigenlijk is het heel goed. Ze hebben gewoon, nou ja, gewoon nog lang niet alles gegeven. En dat moet je ook helemaal niet doen, nee, met zo'n uitzwaaiwedstrijd.
5: Nee, dat ben ik helemaal met jou eens. En tel daarbij op dat je nu ook ziet hoe belangrijk Denzel Dumfries eigenlijk is voor Oranje. En altijd al geweest is de laatste jaren. Hij was afwezig. Ik zag ook lichtpuntjes. Ik vond Kluivert vond ik echt een lichtpuntje in de tweede helft. Ja. En natuurlijk Summerville. Ik bedoel, als je straks Dumfries en Summerville aan de rechterkant hebt spelen. Ja, dat is wel even van een ander niveau, jongens. Dus ja, ik blijf gewoon positief, hoor. Niemand krijgt mij eraf.
3: Ik moest ook wel een beetje lachen, want we hadden natuurlijk van de week Koeman, die van zijn vrouw te horen had gekregen. Je moet een beetje vrolijk. Ja. Nou, hier hoor je een hele vrolijke Koeman.
6: Ik kan echt niet tegen mijn verlies. Ja, sorry, maar daar baal ik van.
3: Ik vond het wel mooi, want hij gaat er ook geen mooi verhaal van maken. Het is gewoon de pest dit. Nee. Gelijk heeft hij.
5: Nee. Ja, hij moet het ook zo doen. En hij weet natuurlijk precies hoe je dit soort dingen moet doen. Want hij heeft zo'n rijke carrière gehad als speler en als trainer. En vergeet ook niet, hij heeft natuurlijk gewerkt met mensen als Rinus Michels. Ja, de jongere luisteraar weet niet meer wie dat is. Maar dat was ook een hele norse, strenge man die alleen af en toe wat vrolijk deed. En wat ik vorige keer al zei, die vrolijkheid ga je zien gaandeweg het toernooi. Als het goed blijft gaan met Oranje en we de kwart en de halve finale misschien wel halen, dan ga je de echte Koeman zien.
2: Door van oranje naar blauw. Want daar jij gaat ook voor Curaçao natuurlijk. De Blue Wave speelt morgen een uitzwaaie wedstrijd in Willemstad. Doen ze tegen Aruba. En ja, voor mijn gevoel is het daar op Curaçao. Hebben ze

0: gevoel dat we al gewonnen hebben.
1: Ja, dat sowieso. Het feest is eigenlijk al geweest. Ik vond wel de gang van zaken met advocaat een beetje vreemd. Maar ja, ja. Die spelers die gaan voor die man door het vuur. Hè? En ook voor Cor Pot. Dus dat is wel heel belangrijk. Die chemie is terug. Nou zeg ik daarbij dat Curaçao het wel slim aanpakt. Want die pakken een tegenstander. Dat is de nummer 195 van de wereld. Met eigenlijk alleen maar amateurspelers uit Nederland. Die daar international van zijn. En Curaçao zelf is inmiddels 80ste van de wereld. Ook niet heel hoog, maar toch wel een groot verschil. En ja, weet je, die gasten gaan gewoon genieten. En als het sfeertje goed is, en ze pakken gewoon per ongeluk een keer een goed resultaatje, nou dan moet ik het nog zien hoor. Want je moet echt heel slecht zijn, wil je er na de groepsfase uitvliegen. Ja. En zo heel slecht vind ik Curaçao nou ook weer niet.
2: Nee, maar het maakt er niet uit. Want ze hebben de huldiging. Nee. Het feit dat u Curaçao meedoet, daarvoor zijn die spelers al gehuldigd. Dus de huldiging is al geweest. Het interesseert ze niet, joh. Ze vinden het fantastisch.
1: En ik vind ze gaan gewoon lekker tikken, lekker lachen en heerlijk, man.
2: Ik vind dat zo'n mooie inzet.
1: Er een documentaire van gemaakt.
2: Nou, ja, en die insteek zou er wel eens voor een verrassing kunnen zorgen ook. Dat denk ik. Ik denk dat het zo...
1: Maar dat,
2: sorry.
1: Ja. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen, inderdaad. Ja. Want het sfeertje, weet je wel, die gasten mogen elkaar allemaal. Er is muziek in de bus. Het is geweldig. Ja. Die gaan er een feest van maken. En dan weet je nooit hoe een Curaçaose koe een haas vangt.
2: Een Curaçaose haas vangt, zo is het. In dit geval Arubaanse haas vangt. Maar toch even kort, gewoon even om het recht te trekken. Tot slot, wat gaat het worden? Het is
0: 4-1.
2: Morgen of in de nacht
1: 4-1.
2: Van zaterdag.
1: Ja, 4-1.
2: Wordt het 4-1 voor Curaçao?
1: Zeker weten.
2: Hé, hey Koert, hou je telefoon maandag even bij de hand. Wil je dat doen?
1: Ik was er nog bang voor, jongens.
3: Liefde en Hollem Hart. Wat dit wat nou wel was. De middagshow met Walter Goes en Frankie.

0: de Spindokters en Two Princes bij Radio Veronica. Waar we zo meteen een leuk spelletje gaan spelen waar je ook nog eens heel veel geld mee kan verdienen.
1: Ja.
0: Het spelletje heet Woordenjacht. En als je mee wil spelen, dan stuur je nu even Woordenjacht naar de Radio Veronica app. En dan gaan we zometeen op jacht naar de juiste woorden. En kunnen we dat geld wellicht naar je overmaken. Is lekker voor het weekend, hè, hoor.
1: Toch?
0: Extra centje.
1: Ja, hoor.
2: Alles wordt alleen maar duurder. Van de week weer in het nieuws. Inflatie hier, prijs omhoog daar. Benzine wordt onbetaalbaar. Iedereen zegt dat het ergens moet nog komen. Wij zorgen dat het gat in de begroting voor jou een klein beetje wordt gedicht met Woordenjacht. Bovendien hebben wij vandaag natuurlijk op vrijdag onze Hollandse hoek.
0: Ja.
2: En ik vind het ontzettend leuk dat wij vandaag daar iemand hebben die we vaak hebben gezien, maar die we vandaag voor het eerst te gast hebben als vader.
1: Hij is papa geworden.
0: Dat is waar inderdaad, ja. Zometeen hier in deze radiostudio. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Ik heb hem hier al rond zien huppelen. Dames en heren, Tino Martin. Tino Martin.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
8: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak,

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
6: FOMAR, voor de markt, FOMAR, voor de markt.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek halen.
7: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: do.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Oranje fans op.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Elf!
4: GWC!
3: Elf!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
1: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
12: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
13: Goedemiddag. Een kritische enquêtecommissie in de Tweede Kamer over de coronatijd. Die kon geen goede reconstructie maken over hoe de gesprekken tussen het kabinet, topambtenaren en medische experts in het Catshuis gingen. Er zijn namelijk geen notulen van die bijeenkomsten. De coördinator van de crisismaatregelen zegt tegen de coronacommissie dat het geen schimmig proces was. Voor de aanslag op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Hij dook op in een onderzoek naar aanslagen op synagogen. Eerder werd al een jongen van 17 opgepakt voor de explosie op de Zuidas. Die was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van de Amerikaanse rapper Kanye West. Vanmiddag was er een in Amsterdam vanwege anti-Joodse uitspraken die hij in het verleden deed. Morgen wordt gedemonstreerd bij het concert zelf van Kanye West in het Gelredome in Arnhem. Daar worden zo'n 100 mensen verwacht. Bij de demonstratie dus. En dan de zeedrone die vanochtend ontplofte in een haven in Roemenië, die kwam uit Oekraïne. Dat land zegt dat de drone door Rusland van richting is veranderd. Oekraïne waarschuwde Roemenië al voor de drone, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Het weer dan ook vanavond in het oosten en zuiden nog buien. In het noorden en westen is het zonnig. Morgen bewolkt, vooral 's middags buien. Het wordt dan 19 graden. Zondag regelmatig zon bij maximaal 20 graden. Verkeersinformatie dan. Behoorlijk drukke avondspits. Zoals eigenlijk gebruikelijk op de vrijdag is die al vroeg in volle gang. En begint die alweer wat af te nemen. 91 meldingen nu. Dit zijn de meest opvallende. A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden een half uur extra. Dan de A12 Gouda-Hoop van Holland voor Rotterdam-Prins-Alexander 38 minuten. Daar zijn door een ongeluk twee rijstroken dicht. Dan de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 40 minuten extra. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland. De vertraging van 35 minuten.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Frankie Ouwboe, wie is onze woordenjager?
1: Natasja Buter hebben we aan de lijn. Ze is 31, komt uit Emmen. Natasja, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, een hele goede middag.
1: Hallo, gaat het met je?
3: Ja, goed. Verder. Ja. Dus net bij het weekend.
1: Ja, wat ga je doen dit weekend?
3: Ik ga nog een dagje uit morgen.
1: Oh, dan kun je dat geld wel gebruiken, dat je gaat winnen bij Woordia.
0: Waar ga je uit?
3: Nou, wie weet. Wij gaan naar Pantropica toe. Dus,
1: wat?
3: Dat is allemaal orchideeënhoeve.
0: Een orchideeënhoeve?
1: Orchideeënhoeve? Wat is een orchideeënhoeve?
3: Dat is een overdekte botanische tuin met dieren en dergelijke ook.
0: Oh, maar toen jij zei, we gaan uit, toen dacht ik, nou, je gaat de kroeg in, je gaat feestvieren of zo. Maar dit is dus meer een serie.
3: Nee. Dit is echt oude mensen dingen of zo.
0: Ik dacht, misschien kan we helemaal los gaan orchideeën tuin. Dan moeten wij daar ook een keer naartoe.
1: Ja, dat lijkt me fantastisch. Lekker papegaaien kijken. Ja. Hey, we gaan het spelletje woordenjacht.
0: Even lekker zuipen het Reptiele Huis van Artis.
1: Dat is fantastisch. Woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord en jij moet dat exacte woord raden. Gaat je dat lukken, Natasja?
3: Ja, ik hoop het.
1: Een minuut de tijd krijg je. Ieder goed geraden woord is 20 eurotjes waard. En na de pong, die hoor je nu. Dit is de pong. Ja, na de pong mag je het antwoord geven.
3: Helemaal goed.
1: Oké. Alright, zal ik beginnen?
0: Dat is goed, lieve Natasja. Jouw minuut gaat jetzt in. Frank mag beginnen.
1: Het komt
0: uit
1: een
0: bij.
3: Honing.
0: Hierin stop je
1: geld
0: of
1: sieraden
0: of
1: goud.
3: Kluis.
1: Is om je
0: bier
1: koud
0: te
1: houden
0: als
1: je
0: weg
1: bent.
3: Poolbox.
0: Hierin
1: staat
0: het hele
1: woord
0: en verhaal
1: van
0: Jezus.
3: Bijbel.
1: In
0: deze
1: soep
0: zit
1: erwten.
0: Ja, Jezus.
3: Erwtensoep.
0: Mijn god. Frank
1: heeft
0: dit
1: op
0: zijn
1: nagels.
0: Nee.
3: Ik heb echt geen idee.
0: Nee, het is ook niet helemaal waar. Want dat laatste was nagellak. Maar ja, nee, dit ging niet helemaal goed.
1: Nou ja, we begonnen lekker. Inderdaad, honing had je vrij snel. Vervolgens, het tweede woord was kluis. Dat zei jij in ieder geval. Maar het juiste woord wat wij bedoelden was schatkist.
3: Oh ja, nee, dat is heel wat anders inderdaad.
1: Ja, nou ja, het sluit redelijk op elkaar. Toen kwam je vrij snel met koelbox, bijbel had je goed. Ertersoep had je goed. Ja, die was ook niet heel ingewikkeld. En de laatste inderdaad moest nagellak zijn, had je niet goed. Ik tel 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Betekent 80 eurotjes!
3: Dan
1: kun je altijd nog gaaien voeren voor kopen, hoor, morgen.
0: Natasja, veel plezier en succes met de 80 euro.
3: Ja, super, dankjewel. Hè. Doei.
0: Voor de mensen die komende maandag of dinsdag of woensdag met Woordenjacht mee willen doen, doet iedere middag. Meld jezelf aan via de F Radio Veronica door Woordenjacht te sturen.

0: George Harrison. I've got my mind set on you.
1: Ik moet zo lachen om jou, joh.
0: Want?
1: Nou, ik moet Tido, goedemiddag. We gaan je zo meteen zo mee slepend aankondigen. Maak je geen zorgen. Maar ik vertel het zo mooi. Als mensen eens in de studio komen. En kijk, wij zijn alle twee. Ik ben kaal en jij bent redelijk kaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar jij zit tegen iedereen te vertellen van. Ja, kijk jongens, ik ga naar Turkije. Dan ga ik even haar laten bijschieten.
0: Ja.
1: Maar dit roep je al 16 jaar.
0: Nee, maar ik ga dit
1: jij
0: doen.
1: Durft dit helemaal.
0: Nee, ik ga dit wel doen. Ik ga dit in oktober doen. Alleen daarvoor vertelde ik tegen Tino. Ik zei, joh, maar ik ben wel heel erg bang voor naalden. Dus ik zie daar een beetje tegenop. En wat doet Tino vervolgens?
1: Ja.
0: Die zegt, nou, kijk, nee, het valt echt allemaal best wel mee. Ik heb ook wel filmpjes van gezien en zo. Dan gaat de naald helemaal onder je schedel. Ja. Ja, die tilt dan zo je schedel. Die zit me totaal bang te maken. Maar daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Want dat hele verhaal.
2: Ja, je moet daar wel doorheen. maar dat is hetgeen. Zeg maar. Die naalden.
0: Ja.
2: Dat is de verdoving. Ja. Zodat ze vervolgens 50.000 keer in je hoofd kunnen prikken.
1: Maar de grap is, de kans dat ze bij jou een been afzetten is echt nog groter dan dat jij ooit nieuw haar krijgt. Ik geloof er helemaal niet.

0: Hoekje.
1: Een mooie stem al. Het is een vriend van dit radioprogramma. Het is onze eigen vriend Tino Martin.
2: Hallo.
1: Vrijdagmiddag, bitterballetje erbij. Gezellig dat Tino Martin erbij is. Oh. En wat gebeurt er?
3: Nee,
1: ik pak er ongelijk zijn hand vast.
3: Ik vind het wel romantisch aan.
1: Oh, wat schattig.
4: Ja, ik zet hem altijd even wat harder.
1: Ja?
3: Vervelend is dat. Ja, ik wil mezelf graag hard horen.
1: Nou, dan kan Frank je vast helpen, want die kent dat.
3: Nee.
1: Luister, dames, iedereen bij Radio Veronica, geef even dit aan Tino.
5: Oh ja, we hebben nog cadeau voor je.
1: We hebben een cadeautje voor je.
4: Oh, kom eens hier, lekker.
1: Ja, we hebben een cadeautje voor jou. Nou ja,
4: het is eigenlijk... Is het duur?
1: Nee, dit was gewoon iets wat we nog in de kast hadden.
4: Ja, nee.
1: Ja, ik zeg het heel eerlijk. Ja. Het is wel wat het is.
5: Ongewassen ook.
4: Een vuile onderbroek.
1: Nee.
4: Ik maak het open.
1: Je maakt
4: het Veronica.
1: En wat is het?
4: Dit is een, ja leuk, dit is een, ik neem aan een rompertje.
1: Ja,
4: dat
1: klopt.
4: Van Veronica.
1: Ja, voor jezelf.
4: Voor je. Deze, ja. Nee, nee. Ik kan hem er wel mee afvegen.
1: Zeker. Nee,
4: dit
1: is voor jouw zoontje.
4: Het is wel een grote zeg. Ik denk dat hij over 2 maandjes of zo kan hij deze wel aan. Maar dankjewel, mannen.
5: Maar jouw zoontje is nu 2 maanden.
4: Dankjewel, mannen. Dankjewel, Veronica.
5: Ja, nee, geen probleem. Maar hoe oud is je zoontje nu?
4: Hij is nu 10 weken.
5: 10 weken, ja. Iets meer dan 2 maanden, ja.
1: Ik ga heel even toch naar de bekende weg vragen. Want wij kwamen elkaar vorige week even tegen. Het eerste wat jij laat zien is een foto van je zoon.
4: Ja.
1: Je bent verliefd, hè?
4: Ja. Dat mag.
1: Nee, dat mag zeker.
5: Fantastisch.
1: Maar hoe is het met jullie? Hoe gaat het?
4: Mijn meisje zei het gisteravond ook. Zei, ja, ik ben verliefd op hem. Ja, joh, schat. Natuurlijk, dat is waar. Ik ook. Het is zo'n lief kereltje.
1: Ja.
4: Ja, en we hebben. Het is alleen. Overal krijg je natuurlijk de vraag: hoe gaat het?
1: Ja.
4: En hoe is het?
1: Ja.
4: En hoe is jouw leven nu? En dan vertel ik overal natuurlijk, zeg maar, dat het goed gaat. En dat hij waanzinnig goed slaapt. Hij eet goed. En we hadden al binnen een paar weken hadden we het met hem. Jij hebt kinderen, hadden we het met hem op de rit. Dat we hem al snel, zeg maar, van oké, slapen is. In de slaapkamer maken we het donker, licht uit, gordijnen dicht. Krijgt hij nog 1 keer de fles. En dan een schone luier. En dan slaapt hij, zeg maar, 6-7 uur achter elkaar.
5: Maar dat is vrij uniek, hoor.
4: En dat, ja. Dat moet jij dan maar even vertellen, hoe uniek dat is.
5: Nou, nee, ja, die van ons is nu 8 maanden. Die heeft, denk ik, die begint nu pas een beetje dat hij 6-7 uur achter elkaar slaapt. Dus wat dat betreft mag je echt in je handen
4: Wij
5: krijgen,
4: zijn
5: hoor.
4: Allebei, ja, kijk, ook al op mijn pad had hij heel de nacht en heel de dag alles bij elkaar geschild. Dan was ik er ook voor hem geweest.
1: Ja.
4: Maar als je dan toch samen voor het eerst vader en moeder wordt en je krijgt dan zo eentje, zeg maar. Zo'n lief
1: ideaal
4: mannetje.
1: Dit gewoon.
4: Ja, is ideaal. Het gaat echt heel goed.
1: Weet je, ik vind het fijn dat het met moeder en met zoon goed gaat. Maar weet je wat me voor jou zo lastig lijkt? Want ja, goed, jij bent veel weg. Zeker ook de komende dagen, weekend. Dan moet je weg. Dan moet je uit die bubbel. Dat is toch niet te doen?
4: Nou, het is wel te doen. Maar het is inderdaad wel zo dat... Kimberly, die zegt wel vaak tegen mij... Ja, hij wordt zo snel groot. Dus dat het babytje, dat is er zeg maar... alweer bijna een beetje vanaf.
1: Ja.
4: Na een week of...
1: Je wil eigenlijk niks missen. Je wilde gewoon een beetje
4: naar boven blijven. Ik ben wel inderdaad dit hele weekend weg. En dan... hij wordt zo snel groot.
1: Ja.
4: Dat is wel inderdaad waar. Ja, ik mis wel wat. Ik kan niet elke dag bij hem zijn.
1: Nee, en ik zat me ook te bedenken dat... we kunnen meteen even toepraten dat een nieuwe single. Die heet Jong en Dom. Nou, ik denk dat we allemaal jong zijn geweest. En allemaal domme dingen hebben gedaan.
5: Ja, ik niet hoor.
4: Nee, ik heb nooit domme dingen. Ik had er eigenlijk achteraf de single Jong en Dom geweest. Moeten we maar. Ja. Want dat is natuurlijk wel even een wezenlijk belangrijk geweest. Maar nee. Want ik ben volgens mij 2 of 3 dagen terug ben ik nog heel dom geweest.
1: Wat heb je gedaan dan?
4: Ja, dat heb ik ook weer ergens een beetje gezeten.
1: Ja?
4: Nou, kijk, ja, ik ben 42, ik ben geen 89. Dus ik maak nog wel eens wat mee.
1: Maar je bent ook niet de type dat als eerste zegt, ik ga naar huis.
4: Nee, en kijk, jong en dom geweest gaat natuurlijk ook niet over mij. Maar ik weet wel heel goed waar het over gaat. Dus, wij vonden het, en als je de videoclip erbij ziet...
1: Ja.
4: Dan is het verhaal een beetje, ja, je hebt een soort hangover. Dus je wordt 's morgens wakker. Nou, dat heb ik dan niet meer. Maar aan de rand van de zwembad, en ik kijk om me heen. En ik zie allemaal mensen helemaal uitgeteld aan de rand van het zwembad liggen. Ja. En dat ik denk van, hoe ben ik hier in godsnaam beland? Oké, Volgens mij hebben we dat allemaal. Nou, ik weet niet of we dat allemaal maar eens mee hebben gemaakt. Maar iets.
1: Nee, we laten je even zwemmen nu.
4: Laat mij maar even zinken.
1: Nee, luister, het is een
4: Ik weet niet of we dat allemaal maar eens mee hebben gemaakt. Maar iets.
1: Nee, we laten je even zwemmen nu.
4: Laat mij maar even zinken.
1: Nee, luister, het is een we gaan er zo nog verder over lullen. Want het is een supergoeie plaat. Volgens mij iedereen.
4: Daar gaat het over in ieder geval.
1: En je kunt ook ouder, dom. En af en toe moet je gewoon dom doen. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we het zo wel over hebben.
4: Ja, laten we dat doen.
1: En die heet Jong en Dom. En dit is.

0: één groot feest der herkenning. Allemaal jong en dom geweest. Nieuwe single van Tino Martin.
1: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Tino blijft toch even gezellig zitten, vinden we leuk. Ja, hij heeft nog wat lekkers meegenomen ook.
2: Ja, ja, ik zie het, ja.
0: Rauwe sushi. Vis.
2: Ja, daar hou je niet van, hè?
0: Ja, ja, nee, daar kom ik sushi. Zo op terug.
2: Lekkere sushi, joh.
0: Maar...
2: Siets Roskam hier zometeen met het nieuws. Siets, wat heb je zometeen in het nieuws?
3: Coronacommissie tast in het duister en opmerkelijke vondst in klushuis.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de

0: beste last minute op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
8: Veronica Weerbericht.
9: Nou, ook vanavond buien in het oosten en het zuiden van Nederland. Op andere plekken blijft het droog, schijnt de zon zelfs. Het koelt vannacht af, graadje of 10. Morgen bewolkt, 's middags buien, 19 graden. En zondag meer de zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Kortom, het gaat de goede kant op.
10: Lekker toch?
9: Het is 6:04. Dit is het nieuws. Sint Roskam, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Er is maar weinig bekend over de coronagesprekken tussen het kabinet, topambtenaren en medische experts. Die kwamen tijdens de pandemie samen in het katshuis, waar geen notulen zijn gemaakt. Daarom zegt de enquêtecommissie in de Tweede Kamer moeilijk te kunnen reconstrueren hoe de besluiten over coronamaatregelen zijn genomen.
9: Is dat raar dat daar geen notulen van zijn?
11: Het waren informele bijeenkomsten, zoals het dan heet, dus dan hoeft het niet.
9: En wisten we dat toen ook al, of komt dat nu?
11: Ja, wel. Het waren een beetje van die zondagsessies, we komen bij elkaar, maar eigenlijk werden daar wel heel serieus beslissingen genomen.
9: Nou ja, de informele sessies, daar moet je altijd voorzichtig zijn.
12: Ja, precies.
11: Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder, is bij terugkomst op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme. Eerder werd de vrouw in Turkije vrijgesproken van deelname aan terreurgroep IS. En een opmerkelijke ontdekking in het net gekochte huis van een stel in Elspeet op de Veluwe, meldt de lokale omroep. Bij het verbouwen vonden ze overal in het huis verstopte flessen drank.
9: Zo.
11: Ongeopend en ook aangebroken. Meer dan 160 in totaal, onder de vloeren, in het plafond, op zolder. Sommige flessen zijn wel €500 waard.
9: Nee joh, maar wat voor drank was het dan?
11: Ja, gewoon een hele goede drank.
9: Wauw.
11: Maar ze weten niet wie het verstopt heeft.
9: Nee. Wat een verhaal.
12: Fantastisch. Ja, nou ja, je moet het maar, je zal maar dorst hebben. Dan weet je in ieder geval dat elk plekje van het huis.
9: En wie heeft het verstopt ook? En waarom?
11: Ja, mooi, hè? Ja.
12: Fantastisch verhaal. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Drukste moment van de avondspit. Spits ligt achter ons. Maar nog altijd staat er best wel wat file. 378 kilometer in totaal. Dit zijn de vier met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam, Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiderberg. Daar een kwartier vertraging vanwege een kapotte auto. Rechte rijstrook is daar dicht. De A7 Afsluitdijk Heerenveen tussen Jouren en Heerenveen. Daar 3 minuten door politieonderzoek. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten, Oost en Woerden. Daar een kwartier door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A29 Bergopzoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Daar 5 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Overige files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
9: Thank you.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu.
13: Wout en Frank.
14: Met

0: klagen over de kosten voor de kinderopvang. Dus het is gewoon hartstikke duur. Dus Tino die zegt net, ja, in principe kun je kind ook gewoon naar de Van der Valk brengen.
1: Ja. Het is Van der Valk inclusief ontbijt 120. Of
0: de kinderopvang is ook 120 euro per dag. Ja. Even kijken. See
2: ja, en clap your hands bij Radio Veronica in de studio. Inderdaad, Tino Martin.
0: Met lekker hapjes.
2: Maar wel, jongens, jullie hebben dan alle twee kinderen.
1: Ja.
2: Ja, ik heb echt helemaal niks meer. Jullie zitten alleen maar over die kinderen te lullen, joh.
0: Ja, maar het is toch ook wel leuk.
2: Vroeger was dat lachen, weet je. Nou, Tino had je verhalen over dit. Maar nu is het alleen maar over die kinderen gaat het.
0: Nou, Tino vertelde net toch dat hij hele wilde avond had afgelopen week. Dus wat dat betreft, er zijn ook gewoon echt wel coole vaders, hoor.
2: Dat is wel. Ben jij een coole vader, Tino?
1: Ja,
2: laat ik het anders zeggen. Vind het belangrijk om. Wil je gewoon wel een beetje doorgaan met alles? Of zeg
1: ik weet niet, ik hoop dat ik een coole vader ben, maar ik merk wel dat ik de laatste tijd mijn borsthaar niet meer scheer. ik scheer mijn borsthaar niet meer. En ik weet niet hoe dat is, maar dat was vroeger gewoon standaard douchen. En dan pakte ik mijn mesje.
2: Ja.
1: En dan deed ik mijn borsthaar. En de laatste tijd maakt het me ineens niet meer zoveel uit.
2: Nee.
1: Of zo. Dus ben ik
2: maar
1: dan
2: daar begint het mee, hè?
1: Ja, daar begint de aftakeling mee. Ja. Dus ik ga wel weer gewoon even.
2: Hey, luister.
1: Aan de gilet.
2: Er is een nieuwe single, die hebben we net gedraaid. Jong en dom.
1: Ja.
2: En we hebben het veel over je zoon.
1: Wat een heerlijke achtergrondmuziek ook.
2: Ja, toch?
1: Moet je de tijd van het jaar.
2: Ik heb ook een...
0: Hier. Stop op de piste staan.
2: Ja, dat is wel beter, ja. Ik was even nieuwsgierig, want dan ben je vader. En dan moeten we over jouw zoon ophouden, hoor. Want er is veel meer om te bespreken. Maar toch even, zeg maar, wat is het belangrijkste wat je jouw zoon wil meegeven? Kijk, kinderen moeten van iedereen moet fouten maken.
1: Nou, zou ik
2: maar welke fout zou je willen behoeden?
1: Nou, dan ga ik even iets leuks stellen. Ik was van de week bij... collega's van jullie, een andere radiozender. En toen kwam ik even zo in contact met Ronald Koeman.
2: Ja.
1: En die vond het leuk dat ik kleine jongen, of ik dat wilde zingen voor hem. Want dat vond hij mooi en ik was daar live met de band.
2: Ja.
1: En toen vroegen ze later mij, maar wat heb je precies met het nummer? Ik zei, nou luister, kleine jongen is eigenlijk het lied waarin alles staat over het leven. Alles is waar. Wat erin staat. Ja. En dat maakt het liedje natuurlijk ook super speciaal. Daarom is het ook een van de mooiste liedjes van André Hazes.
2: Ja.
1: En inderdaad, wat zou je dan aan je zoon willen meegeven? Nou, ik zou hem bijna de tekst willen... Als ik zodra die kan lezen, zou ik de tekst aan hem willen geven. En dan zou ik zeggen, luister...
2: Je speelt het op met blokken, maar uiteindelijk...
1: Alle wijsheden, alle levenslessen... Die, als je dat leest... als je daar wat mee doet... Kijk, ik heb ze ook wel eens gelezen. Ik heb er niet altijd aan gedacht.
0: Je bent op deze wereld, dus je zal moeten vechten net als ik.
1: Nou, kijk even met je mee.
2: Ja,
1: ja dus...
0: Je speelt nu met blokken, maar dat duurt niet lang. Nee, dat klopt wel.
1: Er is zo weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Maar het is ook... doe het wel verstandig en maak de mensen blij. Dat vind ik ook trouwens een hele belangrijke.
2: Ja. Dus, mensen blij maken.
1: Zorg dat je in je leven ervoor zorgt dat alles en iedereen om je heen... Dat je daar goed voor bent. En dat mensen het leuk vinden om met jou te zijn. En zorg goed voor elkaar. Ja, nu wordt

0: Nee, maar ik vind het wel mooi.
1: We are the world.
0: Nee, maar
1: we are the children.
0: Moet je goed luisteren. Ik begrijp dat wel een klein beetje. En laten we eerlijk zijn. Ja, Hazes is niet voor niks de basis. Dat komt onder andere door dit soort liedjes. Maar
2: en nogmaals, om antwoord te geven op je vraag. Als je iets aan je kind zou willen doorgeven, dan zou ik zeggen, ja, eigenlijk...
0: Maak de mensen blij.
2: Kleine jongen, ga dat maar eens lezen. In plaats van naar luisteren. Ja, dat is ongelooflijk wat daar allemaal in staat.
0: Wij vroegen ons nog iets anders af. Hij heeft niks met kinderen te maken. Maar we zagen toevallig een filmpje van jezelf waar je heel kunstig allemaal champagnefles op elkaar aan het stapelen was.
2: Ja, gisteren.
0: Heel cool. Maar toen dachten
2: dank
0: we.
2: Dank je.
0: Je hebt nu Bas Smit, die heeft zijn eigen wijn. Ja. We hebben Jan Smit zit in de wijn. Frans Duits, die zit in de drankjes.
2: Ja.
0: Wordt het niet eens tijd voor een Tino Martini of wat?
2: Nou.
0: Hey,
2: je noemt.
0: Hey,
2: ik ken heel veel mensen met een eigen wijnmerk.
0: Ja.
2: Maar die zijn ook allemaal eigenlijk mislukt.
0: Oké. Dus jij zegt, nou, laat maar zitten.
2: Nee, ik vind dat wel heel leuk voor je. Dat zal je ego wel stelen. Alhoewel ik denk dat Bas Smit er op de een of andere manier wel voor zorgt dat hij er wel echt stinkend rijk van wordt.
3: Ah, Jan heeft ook een wijnmerk.
0: Onze eigen Gerrit Ekdom zit ook in de wijn. Ah, ja, als het grote voordeel is, er is altijd wijn bij hem.
2: Weet je, ik hou het er gewoon bij. Ik drink wijn van een ander. Is dat,
0: ja, dat is mooi.
2: Dat is mooi, hè?
3: Vaak ook het beste om te doen.
0: Hé, hey, luister.
3: Goedkoopst ook.
0: het is te gek dat je weer even langskwam.
2: Wat een goeie,
0: altijd
2: zeg.
0: Fijn. En we hebben eigenlijk nog wel even een liedje dat we gaan draaien.
2: Even trouwens over de sushi nog.
0: Ja. Oh ja, de sushi.
2: Want
0: wat goed dat je dat meegenomen.
2: Dat moet je me even... Dat moet je mij, ik weet niet of we nog veel tijd hebben, maar...
3: Zeker.
2: Mij werd verteld, er wordt verwacht dat de artiest iets meeneemt naar de studio.
3: Correct.
2: Dus ik dacht, nou, sushi lust iedereen.
3: Ja.
2: En lekker makkelijk. Want dat is gewoon om 4 uur laten bezorgen. Daar ben ik hierin gegaan.
0: Ja.
2: Maar ik was al even benieuwd. Wat neemt de artiest zoal mee, zeg maar?
0: Nou, we hadden Mart Hoogkamer. Die had laatst...
3: Die gaf ons een Ferrari cadeau.
0: Ja.
2: Oh.
3: En
2: twee gouden klokken.
0: Nee, maar het is pas net. Maar die had echt meegenomen wat hij thuis nog had staan.
3: Kaasblokjes,
0: alles en zo.
2: Helemaal uitgedroogd.
0: Ja, we hebben al bitterballen gehad.
2: Ja, die doen het niet door sneeuw.
0: We hebben nu gewoon... Je staat wel op 1 nu.
2: Ja, je doet het wel goed.
3: Je staat wel op 1. Jij lust het helemaal niet, man.
0: Nee, maar dat maakt niet uit.
3: Ik sta te eten alsof mijn leven ervan hangt. Maar jij
2: lust het niet. Oh,
3: hij houdt allemaal niet van vis. Krijgt die uitslag van.
0: Ik heb nog geen vis.
2: Dan eet jij toch alleen de rijst.
0: Ja, zo is het ook. Dames en heren, Tino Martin. Hé, luister. Maar je bent met of zonder eten altijd welkom bij ons. Tof dat je was. En ik dacht, omdat je echt wel een mooi verhaal had over wat je je kind wil meegeven, is er eigenlijk maar 1 liedje dat we nu moeten draaien.
3: Ja,
0: tuurlijk.
3: Ja,
2: dit vind ik geweldig.
0: Ja. Want dit is gewoon een hele mooie plaat. En dit is ook gewoon een hele wijze les. En, maar wat fijn dat je er was. Het gaat goed met je. Dat vind ik mooi. Dat vind ik te gek.
2: Ja, dit raakt me. Ik vind het super mooi. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Dankjewel.

0: plaat, hè?
1: Wat een plaat.
0: Ja, ik vind dit heerlijk.
2: Nou, en helemaal, als je het verhaal van Tino daarvoor hoorde, dan, nou ja, dan is de tekst nog begrijpelijker.
3: Ah, ja, dit is wat eigenlijk je kind wil meegeven en daar heeft hij helemaal gelijk in. Kleine jongen André Hazes hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank.
2: Maar wij gaan zo meteen weekend vieren.
3: Oh.
2: En dat weekend beginnen we met het Pub 40 met Rob Stenders. En ik zit even te kijken of wij al verbinding hebben met... Nou, we hebben sowieso al verbinding, maar ik weet niet of hij al terug is van boodschappen.
3: De weekendboodschappen.
2: Robin! Nee, het blijft stil. Nou, dat wordt spannend zometeen. Maar ik weet wel wat hij gaat doen, hoor. In de Pub 40 zometeen de lijst van... wat is het? Juni 1988.
3: Weet je het zeker?
2: Ja, dat weet ik zeker. Maar dat zag ik op zijn Instagram.
3: Ik ga het nu checken op zijn Instagram.
2: Juni 88.
3: Wout, de lijst die Rob gaat doen zometeen...
2: Ja?
3: Dat is de top 40 van juni 1988.
2: Nou, dat zeg ik toch. Jongens, maak er een mooi weekend van. Veel plezier zo in de Pub.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Dit is Radio Veronica.
5: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en maandag hoor je Gerard Ekdom tussen 6 en 10. Veronica.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
12: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex Double Decker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
3: Moeten we dat boek mengen? Ah! Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
5: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Met de nieuwe Europese regels voor asielzoekers verwacht asielminister Van den Brink geen extra problemen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Aanmeldingen worden via een nieuw systeem behandeld en niet meer in Budel, waar normaal elke dag tientallen asielzoekers binnenkomen. Het Europese Migratiepact is de grootste verandering in het asielbeleid in jaren. Asielzoekers die al wat langer in ons land zijn en een verblijfsvergunning hebben of bijna krijgen, moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden vindt minister Aartsen van Werk en Participatie. In totaal komen er de komende jaren dan tienduizenden mensen bij die personeelstekorten kunnen opvullen. Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en trouwde met een IS-strijder is opgepakt bij haar terugkomst op Schiphol. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar werd toen niet veroordeeld. In ons land wordt ze nu verdacht van het voorbereiden van terrorisme. En Europese leiders vinden het een goed idee dat Oekraïnse president Zelensky wil praten met de Russische president Poetin over vrede. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend ook met hem willen bespreken. Dan het weer, ook vanavond in het oosten en zuiden nog buien. In het noorden en westen is het zonnig. Morgen bewolkt, vooral 's middags zijn er buien. Het wordt 19 graden. Zondag regelmatig zon bij maximaal 20 graden. Dan snel minder files. Het zijn er nog bijna 40. Dit zijn de meest opvallende. A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muidenberg 11 minuten extra. Dan de A2 Utrecht-Den-Bosch voor Zaltbommel 24 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Weidewormer en Avenhoorn 33 minuten. Dan een afsluiting op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Vanaf Oude Haske kom je tot aan Heerenveen. Niet verder. Door een politieonderzoek is de weg daar dicht. Waarschijnlijk nog tot zo'n 9:30 vanavond. Omrijden dus richting Groningen via Leeuwarden over de A32 en dan de N31. Door naar de A27, Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 19 minuten extra. En tot slot ook op de A27, maar dan Utrecht richting Breda. Voor Werkendam een vertraging van 23 minuten.
24: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep. Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
1: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Want we hebben vanavond een heel speciaal jaar.
1: Op Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Top 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
0: En jij als voetbalfreak, Dennis Hoebe, weet onmiddellijk over welk jaar we het hebben.
2: Ja, dat moet 1988 zijn.
0: Ja, toen hadden we een heel klein voetbalsuccesje. De uitzwaaiwedstrijd geeft nog niet zo heel veel hoop, maar misschien dat deze lijst een hele hoop geeft. 5 juni 1988 stellen wij opnieuw samen. En je mag meewerken via de app van Radio Veronica, maar ook via de socials. Want daar staat de officiële top 40, de officiële tipparade. Kijken een heel klein beetje in Engeland, Amerika, de verrukkelijke 15 en de flipparade. We hadden hem al gehad, een paar jaar eerder. Maar in 1988 kwam er een remix uit en dat werd opnieuw een hit. We hebben hem vandaag op nummer 1 gezet. Officieel in de hitparade komt die binnen op nummer 22. New Order en Blue Monday.
1: De top 40.

83, ook al een hit in de oorspronkelijke uitvoering. De eerste 12 inch die in de top 40 genoteerd stond in 88 in de remake. Weer een hit, nieuw binnen op nummer 22 in de officiële lijst. Maar we vinden hem vandaag toch gewoon nummer 1. Cornelis, die kwam er net mee aanzetten, die heb je toch wel op 1 staan. En dat Geert zei, staat toch wel op nummer 1, dus die hebben we op 1 gezet.

ook aan Michael Jackson, hè? Ruig nummer ook. In de originele hitlijst van 24 naar 13. We hebben hem al meteen op nummer 2 gezet. Want bijna niemand is zo populair als...

0: En Diana zei, wat vreselijk dat je dat nummer niet speelde.
1: Ja, ik wilde het toch niet spelen. But it's my favorite song. Oh, I'm sorry, I'm sorry.
0: Hoe vond je met Michael Jackson?
2: Echt supergoed.
0: Bedankt. Nummer 3, Fleetwood Mac. Here's Everywhere. Can you hear me?

S.S. Express in de originele hitlijst van 7 naar nummer 2. We hebben hem op nummer 4 gezet. En heel klein beetje hebben ze deze sample geleend. Heel klein beetje maar. Ze waren er ook eerlijk in. Ze hebben ook de componisten erbij gezet. Rolls Royce en Is It Love You're After. Nou ja, hier is uit 1979. Die kunnen we niet helemaal draaien. En die hadden het dan weer geleend. Is It Love You're After van Spider Turner. Maar dat mag je wel weer vergeten hoor. De originele nummer 30, nieuw binnen, staat nu op 5. Tracy Chapman.

0: Tracy Chapman, Fast Car. Komt onmiddellijk een suggestie binnen om nu de race te draaien van Yellow, dat is goed. Maar ik wil met mijn Fast Car graag naar Alphabet Street. Maar ja, ik moet wel zeggen, de inham is een beetje...
1: No!
0: Maar ik kom er wel doorheen, hoor.

0: Dit is toch Prince? Yeah, yeah, yeah, yeah. Alphabet Street, nummer 6 in de originele hitlijst. En bij ons ook, als we de lijst opnieuw samenstellen, weer nummer 6. Een oude alarmschijf, Alphabet Street. Heerlijk liedje trouwens. Dennis, hoe is het met het postvak hier? Want we proberen het allebei een beetje in de gaten te houden.
1: Ja, dat gaat hartstikke lekker. Ik zie sowieso al wat mensen die hebben nagedacht over het blokje erg. Want Johnny Lyon alleen in Dallas komt een paar keer al binnen als suggestie.
0: Ja, ja, ja. Maar het is geen blokje erg, hoor.
1: Nee, dat vinden wij ook niet. R&D, de Haan mogen we overslaan. Dat zie ik hier ook binnenkomen.
0: Ja, vuile huigelakers inderdaad. Wel een goede voor het blokje erg, ja.
1: Voor het blokje erg. Nou, Dennis van Houten die zegt... Hey Veronica, juni 1988, eindexamens net achter de rug. Het hele leven lag nog open als we toen eens wisten wat we nu weten. Maar het is wel een heerlijke vrijdagavond aan het genieten. En Yvonne van Beek die heeft 2/3 van haar top 3'tje al voorbij horen komen. Namelijk op nummer 3 heeft zij gezet Ziggy Marley, Tomorrow People. Op nummer 2 Dirty Diana van Michael Jackson en I Wanna Be With You Everywhere van Fleetwood Mac staat bij Yvonne van Beek op nummer 1. Dus zij zit te hopen op Ziggy Marley dat die nog voorbij gaat komen.
0: Ja, dat gaat wel lukken.
1: En Monique die zegt... Ja, dit was echt wat mij betreft vakantiewerk. En dat gaat dan over het nummer van Prince. Ze had de cd en mocht hem van de ouders niet draaien... want er stond een naakte Prince op de voorpagina. Ja, of op de hoes, de voorpagina, ja. De hoes.
0: Voorpagina. Ja, ja. Ja.
1: En het was ook wel, ik kan me ook wel herinneren... ik heb die cd ook ooit gekocht, wat later. Maar er zaten geen nummertjes bij. Er was één lang nummer, je moest spoelen. Ja. Dat was irritant.
0: Ja, ja. Ik had één voordeel. Ik werkte bij de radio... En de commerciële afdeling van de platenmaatschappij had bedacht... ja, die mensen van de radio moeten wel een exemplaar hebben... waar wel die nummertjes apart stonden. Ah. Dus die heb ik nog en die staat voor heel veel geld te koop. Dus als ik ooit nog eens in de financiële problemen kom... dan zet ik hem gewoon op eBay enzovoort, ja. Over verkoop gesproken, we gaan even naar de reclame. Daarna gaan we terug naar de lijst van 5 juni 1988. Als je een bijdrage wilt leveren, je bent van harte welkom via de app van Radio Veronica. Ik zou zeggen, tot zo.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl... in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Rob Stenders. Met de

0: Shit van Salt and Pepper. Deze van Sting krijgt al onze bijzondere aandacht. Die staat toch ook heel vaak in de voorkeurslijstjes, Dennis?
1: Ja, absoluut. Wordt veel opgestemd. En dat gebeurt onder andere, ik zit er meteen een ventje bij te pakken, Mirjam Simons, die heeft hem op nummer 3 gezet in haar lijstje.
0: Ja. Ja, het is in principe gewoon, als je er naar luistert, denk je, ja, het is gewoon waar. En in welke fase je ook zit van je leven, het is gewoon waar. Het is soms onrechtvaardig, en soms gebeurt het je omgeving. Waar je ook zit van je leven, het is gewoon waar. Het is soms onrechtvaardig, en soms gebeurt het je omgeving.

altijd vrijer dan je denkt. In de originele lijst van 11 naar nummer 10. Oude alarmschijf. Sting and Fragile. Michael Jackson is in 2026 een ultieme bonusheld. Dat was hij ook in 1988. Dirty Diana hebben we gehad. Hij had ook nog een duet met Stevie Wonder. En ook een classic van hem werd geremixed in 88. Here is I Want You Back.

ongelooflijk. De tijdloosheid van de Michael Jackson. In welk tijdperk je ook in de plucht, het maakt niet uit. Het is altijd populair. Hè? I Want You Back was dit. De echte officiële top 10 van Nederland. Op nummer 10, Fragile van Sting. Op nummer 9, ik heb er wel zin in vanavond hoor. Ja. De Gypsy Kings en

0: verminkte jeugdherinnering mag die echt nog wel één keer, hoor. In de officiële Nederlandse hitparade nummer 1, vandaag de dag in 1988, Glenn Medeiros. Wat is er gebeurd met Glenn Medeiros? En Nothing's Gonna Change My Love For You. Maar ik vond nog wel even het origineel kwijt.
1: The music goes round and round and round.

0: Van hem kan ik het hebben, hoor. Originele versie is van George Benson. Ik wil eerlijk zeggen dat Clem Medeiros de beste goede kopie van gemaakt heeft.
1: Nou, vind ik precies hetzelfde.
0: Ja, maar ik kan van George Benson ook wel meer hebben, zo is het. We gaan straks verder met de lijst van 5 juni 1988. Tot zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop... Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Hello! GWC.
13: Help.
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: Wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
19: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
23: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
22: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar die hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de derde tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De twee waren ook al het snelst in de eerste training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het.
10: Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 4 vertragingen. De top 3. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar is een ongeluk gebeurd. 13 minuten langer doe je er daarover. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Door grenscontroles daar 12 minuten vertraging.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
17: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Radio Veronica.

0: Ziggy Marley, Tomorrow People.
1: Ladies and gentlemen,
2: the Book Theater.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: 5 juni 1988. Tomorrow People. Ziggy Marley, de Melody Makers in de officiële hitlijst van 8 naar nummer 7. We hebben hem nu op nummer 12 gezet. Hoe oud was je eigenlijk, Dennis, hoe ben je toen de Nederlandse elftal EK 1988 won?
3: Even denken hoor. Even rekenen. Weet even niet meer. Weet niet meer precies.
0: Ja, doe je best, doe je best. 17, 18, 19, 12,
3: jonger.
0: 1, 3, 4.
3: Ik kom daar later op terug.
0: Ja. Ja, het is toch zo jammer dat je niet durft te vertellen hoe oud je bent. Want je ziet er nog zo jong uit, Dennis Hoebe. We zijn de lijst opnieuw aan het samenstellen van 5 juni 1988. Alsjeblieft, doe met ons mee. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica.

0: Iron Maiden en Can I Play With Madness. Van 22 naar nummer 34 in de officiële lijst. Maar wat een ongelofelijke hoop post kwam hier al binnen. Dus ik dacht, die moeten we even meepakken, die Iron Maiden, Dennis.
1: Ja, absoluut. En het is een liedje dat misschien nu wel meer gewaardeerd wordt dan het destijds gedaan werd. Want destijds werd het gewoon gezien als keiharde hard rock. Tegenwoordig kunnen we iets meer hebben. Maarten, die vond het een heel erg lekker nummer. Hoopte dat hij in de lijst terecht zou komen. Hey Rob en Dennis, te gek dat jullie hem draaien. Zegt Vincent, Can I Play With Madness, mag niet ontbreken. En misschien is het ook nog wel even leuk om... we willen natuurlijk niet opvoeden, want daar is de radio niet voor. Maar toch even wat extra uitleg geven. We doen niet het hele jaar 1988, hè, vanavond. Oh ja. We doen het echt deze week, in juli, in 1988. Ja. Dus liedjes die verder dat jaar voorbij zijn gekomen, die komen een ander keertje aan de beurt. Ja, misschien leuk om even te vermelden. Patrick van Meurs zit met een koud biertje en hij zegt, ik ben ineens weer helemaal 19. En Arjan van Beek, daar moest ik wel om lachen, die meldde zich ook. Die zegt, juli 88, brommer gepoetst, alsof het een Ferrari was. kan ik me eens bij voorstellen.
0: Ik ook. Had jij een brommertje eigenlijk, of niet?
1: Nee, ik heb dat nooit... ik heb wel een keer stiekem een brommertje gehad. Ja. Maar die parkeerde ik dan drie blokken verderop. En daar reed ik dan, als mijn ouders het niet zagen. Ja.
0: Bijna net zo illegaal. Nee, ik ook niet. Bijna net zo illegaal is de vraag, heb je al een rijbewijs?
1: Die heb ik nog niet.
0: Weten we dat. Can I Play With Madness stond in de lijst van 5 juli 1988 inderdaad. Want dat is de lijst die we opnieuw aan het samenstellen zijn. We kijken een beetje naar Engeland. We kijken een beetje naar Amerika. Een beetje naar de verrukkelijke 15. Een beetje naar mijn eigen flipperade. In de lijst van Nederland stond de One More Try van George Michael op nummer 5. Maar vandaag de dag op nummer 1 in Amerika. Diezelfde.

0: is het mogelijk dat ik in 1988 helemaal niet door had hoe ongelooflijk goed dit nummer is. Nu wel hoor. Als we de lijst opnieuw moeten samenstellen van 5 juni 88 staat die er uiteraard in. George Michael van 4 naar 5, officieel in de Nederlandse hitlijst. En in Amerika, vandaag de dag op nummer 1, het prachtige One More Try.
1: Ja, ik heb er nog wel wat aan toe te voegen eventueel.
0: Ja, dat stuurde je net per app. Dus ja, nee, ik dacht, nou ja, dit is alle ruimte voor mijn Dennis.
1: Nou, bij deze. Voor de fans van George Michael. Hij deed natuurlijk eind jaren 80 de V-tour, waar dit album op staat. Daar zijn toen opnamen van gemaakt. Verschillende locaties. Helemaal professioneel met 100.000 camera's. Kluis ingegaan, nooit meer wat mee gedaan. Nu komt die film in de bioscoop. Einde van het jaar. De V-tour, George Michael. Wereldwijd wordt die gereleased. En er wordt nog een kleine mini-documentaire aan toegevoegd. Door Mary McCartney. De dochter van Paul McCartney. Ja, die heeft hem destijds gevolgd. En zij hadden ook wel wat met elkaar. Paul McCartney en George Michael hebben ooit nog een duetje opgenomen ook. En dat wordt allemaal aan elkaar gemonteerd. Er komt een albumpje uit met de live registratie. Dus nieuw materiaal van George Michael met One More Try daarin.
0: Ja. Jij als Paul McCartney fan, hoe heb je eigenlijk The Boys of Dungeon Lane ontvangen?
1: Dat weet jij. Dat heb ik jou verteld. Ik vind Paul McCartney een hero. Ik vind het absoluut held. Maar de laatste 20 jaar klinkt hij natuurlijk niet echt meer goed. En dat vind ik ook op het album te horen. De liedjes zijn best oké, maar de stem is niet meer oké.
0: Nee, je moet dat best oké. Dat is even vanuit mijn visie, hè. Even vervangen. Je moet het gewoon nog een keer luisteren. En nog een keer een beetje in de tijd plaatsen ook. Hè. En dan is het, het meeste werk, dat weet je nooit. Dan moet je altijd een paar jaar afwachten. Maar het is echt een heel mooi album, Dennis Omeen. Ja, als Paul McCartney-fan, je moet hem gewoon wat meer credits geven. Ja, dat gebroken stemmetje, daar zit er wat in. Maar het gebroken stemmetje wordt ook gebruikt in de liedjes. En het gaat over zijn verleden, net voor de Beatles. En als je dat allemaal beluistert, dan moet het je ontroeren. Want anders ben je geen Paul McCartney-fan. Is mijn stelling, hè? Ja. Goed, maar daar hebben we het niet over, want we zitten eigenlijk op 5 juni 1988... en ik heb een ander referendum, dat is deze.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het Radio.
4: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. De Gypsy

0: De Gypsy Kings en Bamboleo, laat het weten via de app van Radio Veronica. Een ja of een nee? Een Bamboleo? Bij Bamboleo of naar jou?
1: Hey Rob, wie bepaalt eigenlijk de horen van nu?
0: Ik.
2: Rob Stenders.
1: Onze curator.
3: Alone.
1: Voor de

0: stiekem tegenwoordig nog veel meer waardering voor Sade. Paradise, in de lijst van 5 juni 1988 stond hij trouwens ook al op nummer 30 in de tipperaden. We hebben hem veel hoger gezet, namelijk op nummer 15 van onze lijst. Tot zometeen voor meer Pub 40. Tot zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Correndon.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Correndon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Correndon.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
15: Rob Stenders.
16: Met de beste muziek aller tijden.
17: Dit is Veronica.
16: Nummer 6.

0: The Church. En Under the Milky Way tonight. Het radio.
1: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Jepsy Kings en Bamboleo. Hoe gaat het, Dennis? Ik zit ook een beetje te turven postvak, maar volgens mij is het een beetje 50-50, hè?
3: Het is, ja, het is wel best wel 50-50. Ik denk een kleine meerderheid, ja. Maar als je een beetje zo de reactie ziet, Dominique die zegt nee, geen Bamboleo. Even kijken, Martin, nee, Berry die zegt dat was destijds al niet heel veel. Stefan die zegt ja met een uitroepteken. Michel, Jepsy Kings, ja. Hanni Bozenwinkel, ja. Bamboleo. Gea Manlief zegt nee. Leo Tien vond ik leuk. Die zegt we rijden door de stromende regen, stapvoets over de Ring van Antwerpen. Het enige dat onze dag beter maakt is de zon van de Gypsy Kings op de radio. Al was Sade ook fijn, vonden ze. Marjolein zegt nee, maar Emily die zegt juist weer ja. En Menno zegt weer nee. En Nanda die zegt ja, superleuk nummer. Ja, ik denk 55% ja momenteel.
0: Zeg je, het is al voldoende om hem te draaien, of zeg je, doe nou even wat anders is?
3: Hij kan in principe met 55%, ja. Zou ik zeggen. Als het op school was geweest, had ik het een voldoende gevonden.
0: Oké, ik zoek hem even snel op, want ik had wat anders staan, maar...
4: Ja.
5: Castagneta. Ja.

0: hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen.
1: En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde.
2: Dit is de Parallele Universum Parade.
3: De Pub 40. Nummer 18.

0: 15. We hebben er op 18 staan. We hebben er op 18 de Toto weer gevuld. Stop Loving You. Dennis Hoebe, daar is iemand te horen op de singleversie van Stop Loving You. En wie is dat? En ik geef je een hint.
1: Yes. Yes.
0: Dat is mijn hint.
2: Yes, John Anderson.
0: John Anderson. Ja, ja. Dat is inderdaad waar. Die deed mee met Stop Loving You van Toto.

0: En hij staat op nummer 19 met een Hold On To Love. Even diep ademhalen, Dennis Hoebe. Ik zit te genieten van de muziek van 5 juni 1988... toen we bijna Europees kampioen werden. En wat komt er allemaal via het postvakje binnen?
1: Nou, ik zie Linda van Rijn, die was ontzettend aan het genieten van John Anderson. Ze zegt, ja, het brengt me een beetje terug naar die veel te warme slaapkamer onder een schuin dak. En Erik de Vos, die zegt, ik was destijds aan het sparen voor een cd-speler die ik eigenlijk niet kon betalen. Met van mijn ouders wat geld geleend om hem alsnog te kunnen kopen. En heb er toch heel wat jaren mee gedaan. Het was de uitvinding van de eeuw voor mij. En Marco, die ging ieder weekend vroeg op, want die werkte toen in een bakkerij. En dat zijn dan die liedjes die je dan nu weer terug hoort, waardoor je weer aan die tijd moet denken, zegt die Marco van Dalen. Groetjes, ga zo door jongens. Veronica, de Pub 40 is fantastisch.
0: Nou, dat is een fijne aanmoedigingspremie. En voordat jij je zo meteen weer gaat zeuren, Dennis. Ja, hier Rob, weet je het nog van Stennis en Van Inkel? Ja, weet ik heus wel. Weet ik heus wel. Ik kon het kennen alles, maar ik weet het heus wel. Dat is allemaal.

0: noemden ze het een regenjas. Ja, ja. Tegenwoordig noemen we het de Stenders en Van Inkel Plastic Tax.
1: Ja! Wij proberen ons best ook te doen, Dennis Hoebe.
2: Ik hoor het, ja.
1: Eet was uitgebroken en wij voelden onze verantwoordelijkheid.

0: pedagogisch waren we verantwoord, Dennis Hoebe. Ja,
1: ik hoor het zeggen.
0: De plastic tas, ja. We Bubba Go represent Pace. Zometeen meer muziek uit de lijst van 5 juni 88. Tot zo.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
6: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Goedemorgen.
9: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat
12: een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
20: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Boekhouden leuk?
1: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
0: Persoonlijk waar het telt.
1: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis in, mooi wonen.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 8 uur.
26: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19.
27: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen zijn er. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Budel en Weert-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. 9 minuten vertraging heb je daar. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Ook een ongeluk. Vertraging is daar 7 minuten. En de laatste, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Dan doe je er 9 minuten langer over.
28: 10 tenders, alsjeblieft.
29: Ja, dat is dan €8.
28: Hè? 8? Oké. Okay.
30: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
31: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
32: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
33: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
34: Sorry, maar het is WK!
35: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
32: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
36: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
37: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek houden.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Domme. De Puk 40.
1: One night and one night only.
0: Rob's parallele universum parade.
1: The stage is yours.
0: Op Radio Veronica.
2: Het was een tamelijk geëngageerd nummer. Zou het ooit een hit kunnen worden in Nederland? Eigenlijk niet. Maar we zaten daar met een mannetje of acht en twee dames aan de tafel. De grote Veronica-tafel. En we zaten te vergaderen en we hadden iets van: wat zal onze alarmschijf worden deze week? En Midnight Oil was een kandidaat. En iedereen stemde voor Midnight Oil en de Bats.

Ze moesten een opvolger hebben voor Wedding for a Girl Like You. Dat werd deze. I don't want to live without you, a foreigner. Lou Graham moest het inzingen. Die vond er helemaal niks aan. En die dacht bij zichzelf, ja, weet je wat, ik ga het gewoon vernaaien. Dus ik doe niet mijn best. Dus ik doe gewoon... En zelfs als Lou Graham niet zijn best deed, klonk het nog geweldig. En het werd een hit. En dat baalde hij eigenlijk van Lou Graham. En toen kregen ze nog veel meer ruzie, Foreigner. En ik geloof als je tegenwoordig naar een optreden gaat van Foreigner, zit er niet één origineel bandlid meer bij.

piesa Yabara. En de oorversie van Jekke Jekke. Ja. Ja, hè? Duurt even, ja. Bembaya Yaz was voorbodykant, hè? En die maakte ook dat Jekke Jekke wat duidelijker. En dat leidde tot dit. 1988, Jekke Jekke, Marikante. Extra lang op schijf, officieel van 2 naar 4 bij ons op 23.

0: Mari Kante. Dat is toch altijd wel leuk van Nederland. In de Nederlandse hitparade staat altijd alles. Dat was in 88 ook zo. Jekke Jekke staat in de lijst op nummer 23. Hoe gaat het met de post? Dennis, hoe ben je?
1: Nou, gaat goed. Vincent die meldt zich naar aanleiding van dat stukje Ik ben Jan en ik kan er wat van. Fate van de Wee Papa Curlwerpers. Die zegt, is juni 1988 de tijd van Stenders en Van Inkel?
0: Dat zou zo maar eens kunnen.
1: Hè? Dat idee had ik ook al. Ja. Jekke Jekke daarvan zegt Mariska, dit was echt mijn eerste zomerliefde. En ik zie mezelf nog op het strand staan in Italië met die gozer. Hartstikke fout natuurlijk, maar het liedje is nog steeds hartstikke leuk. En Ralf die zegt, ik zat toen net op kamers. Veel gezelligheid, weinig meubels. Kun je ook wel iets bij voorstellen als je net op...
0: Ja, toch? Ja, dan heb je niks op de bank staan, maar met een beetje mazzel nog net wel een bank staan.
1: Ja, precies. En Rita die zegt, ja, dat klinkt nog steeds heerlijk. Ik ben aan het genieten van de Pub 40. En ga zo door, jongens. Radio Veronica is de beste. Petra, die meldde zich ook nog even. Die zegt, jongens, zijn jullie nog wakker? De radiorebus, de live radiorebus, gaan we die vanavond nog krijgen, ja of nee?
0: Ja, het is altijd goed dat iemand zich meldt en zegt, gaan we het nog krijgen, ja of nee? Jij stelde wel iets heel makkelijks voor, hè?
1: Ja, precies. Twee letters dacht ik aan.
0: EK, dacht jij.
1: Ja, precies.
0: Ja, je weet wel dat wij waarschijnlijk naar het WK toe gaan dit jaar.
1: Ja, maar we zitten nu in het jaar...
0: 1988.
1: Precies, dus het jaar van
0: toen
1: WK.
0: Toen deden we het best goed bij... Ja, op het EK, ja. Ik ga er nog even over nadenken, Dennis Hoebe, over deze suggestie. Maar een live radio-radio-gegevens komt er zo meteen zeker.

0: Tyler Lane en Prove Your Love. Als een knaller van de hit in 1988. Prove Your Love stond deze week zelfs op nummer 8. We hebben hem een heel klein beetje gedegradeerd. Staat op nummer 24. Ja, het is weer de periode van het Eurovisie Songfestival 1988. Dennis, hoe ben je? Even uit je hoofd. Wie ging er voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival en was heel gespannen of hij de hoge noot wel of niet haalde?
1: Oh, dat kan er maar één zijn dan.
0: En dat is?
1: Gerard Joling.
0: Gerard Joling.

0: zitten. Alles was hier veel hoger gekomen. Nu weet ik niet meer precies.
1: De Pup 40.
2: Ja, Puppet. Rob Stenders.
1: Veronica.
0: Nou, heel laag was het er ook niet, want dat deed het toch best goed voor ons, Gerard Joling. Dat ik dat nog eens openbaar aan iemand zou vragen of die dat even wil uitzoeken. Bruce Springsteen, just one step up.

Dankjewel, Dominique. Dominique zegt, hij werd nummer 9 op het Songfestival. Gerard Joling en Shangri-La, One Step Up. Ella Dekker zegt nog, hey, heerlijk deze van Bruce Springsteen. Ik was hem helemaal vergeten. Typisch een echt Springsteen-nummer. Heerlijk om deze weer eens te horen. Dat is fijn als je de lijst opnieuw samenstelt van vandaag de dag 1988. We zijn bijna Europees kampioen, alleen we wisten het nog niet. Over Bruce Springsteen gesproken trouwens. Van al zijn successen kon hij een heel mooi autootje kopen. Bijvoorbeeld...

0: Natalie Cole. Het is Nat King Cole, Natalie Cole, Nat Bruce Springsteen. Die gaan we draaien na de reclame. Tot zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins Vrij Vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu.
12: Rob Stenders.
13: Met de beste muziek aller tijden.
14: Dit is Veronica.
15: We zitten lekker. Grote vraag, even kijken of die hebberig is of niet. En of hij zijn pink Cadillac eventjes wil uitlenen aan Natalie Cole. Dat moet wel een beetje langzaam op gang komen, hoor. Maar als je hem helemaal op gang hebt, even intrappen, dan gaat hij dan.
16: Ja,
15: daar gaat hij.
16: Ja.
15: Oeh. Bruce Springsteen is de bijrijder. Natalie Cole zit op de bestuurdersplek. Driver's seat. In de echte lijst op nummer 25, bij ons nu op nummer 26. Hier is haar Pink Cadillac.

0: Zijn we het B-kantje van Bruce Springsteen, een A-kantje van Natalie Cole.
1: Universum van Radio Veronica. Zo had de lijst eruit moeten zien. Nummer 27.

Michael Walden te zeggen, maar Corné Klein hoor ik dan in mijn achterhoofd. Die zei ooit, nee Rob, die heet Narda Michael Walden. Ik hou zijn visie aan, Divine Emotion. Nummer 27 in onze lijst. 5 juli 88. Er waren andere lijsten. In 1988 was er ook nog de verrukkelijke 15 op de VARA dinsdag. Het zou nooit echt een officiële hit worden in Nederland, maar wat een heerlijk nummer. Het was trouwens ook VARA's parkeerschijf deze week. Daar zeg ik verder niks over. Patti Smith, People Have the Power. Volle namen. Ja. Parkeerschijf.

0: Het is een fraaie. Patti Smith and People Have the Power. In principe, Dennis, heb ik hem, als je zou willen.
1: Ja. Ja?
0: Ja. Ja?
1: Klaar doen? Voor.
0: Doen?
1: Zeker.
2: Okay. Komt-ie, de Rijmes! Oh.
0: Ik zal mensen nog even de gelegenheid geven pen en papier te pakken. En of hun telefoontjes. Zodat ze zo meteen mee kunnen doen met de Radio Rebus. Geef je een seconde of 10.
1: Spannend.
0: Ja. Altijd een beetje koud op het dak natuurlijk, snap ik wel.

0: woord van 6 letters. Maar die letters die krijg je niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen. De eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van de achternaam van de coach van het Nederlands elftal.
1: Oké. De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
2: One step away, two steps back.
1: De derde letter.
0: De derde letter, dat is de eerste letter van de titel van deze plaat van Fleetwood Mac.
1: De vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van de man die Jekke Jekke dit parade inzong. Deze dus. Hoe heet die ook alweer? We want. Ikanten.
1: De vijfde letter.

0: zesde en tevens laatste letter.
1: Dat is de eerste letter van de naam van deze legendarische band. Begint je wat te dagen, hè?
0: Ik heb een woordje, hoor. Ik heb een woordje staan. Ja.
1: Een woord van zes letters. Als jij deze letters ook tot één woord hebt weten te vormen, laat het dan weten via de app van Radio Veronica. Vertel ik je straks al wat je allemaal zou kunnen winnen.
2: Veronica. Club 40. De muziek van toen met de oren van nu.
1: Veel beter dan je denkt. De Nederlandse George Michael. In een kruising met de Nederlandse Elvis Presley. Het resultaat is René Schumann, zijn beste. Sweet Lovin'.

to let you know I can really shake them down.

0: Jackson zorgde voor de hit van het jaar met I've Had The Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. En deze komt er ook vandaan. Volgende week komt hij binnen in de tipperaden, de Contours. Dan heb je de contour alvast van de tipperaden voor volgende week. Nu al op nummer 30, Do You Love Me. Zometeen meer liedjes van die lijst van 5 juni 1988. Tot zo.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo.
16: Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moesten demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien.
23: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 3 vertragingen. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Buddel en Weert-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 6 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Raasdorp en Bad Oeverdorp. Er is de oprit dicht. Die wordt omgeleid en doet er sowieso 5 minuten langer over. En de laatste, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Vertraging van 6 minuten.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
25: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
26: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
27: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
28: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
29: Ik wil als dino.
30: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
32: Welkom in Afrika!
31: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
33: Help!
34: GWC!
33: Help!
34: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
35: Laten we het proeven!
34: Opdrachten uitvoeren.
36: Moesten we het boek mengen? Dit is een grap.
34: Maar wie het best integreert?
37: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
34: Wordt tot ere Himba gekroond.
38: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
39: Pick it to the tribes.
34: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
40: Ben je ook nieuwsgierig?
0: secondlove.nl.
1: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: de grote stemmen zijn van enkel Radio Veronica Studio ontvangen. Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. De opvolger daarvan heette Get Lucky. Was echt nog wel een serieuze hit. Ging in de hitparade van 18 naar nummer 12. Hebben wij gezet op nummer 31. Het liedje is overigens best wel geinig om te weten. Geschreven door twee beroemdheden. Eén was de Simon Climie. Die zou je kunnen kennen van Climie Fisher. Rise to the Occasion. En dit is de andere schrijver, Errol Brown. Ja, die van Hot Chocolate.
1: Oh.
0: Beiden hebben dit nummer geschreven voor Jermaine Stewart, Get Lucky. En dan was hij inderdaad nog één keer en daarna was hij helemaal weg.
2: Ladies and gentlemen.
3: De Puk 40.
2: One night and one night only.
3: Rob's parallele universum parade.
2: This stage is yours.
3: Op Radio Veronica.
0: Zolang het kan. Het is de lijst van 5 juni 1988 die we opnieuw samenstellen. Ooit werden we Europees kampioen. Dus we dachten, dat is misschien wel een aanmoedigingspremie dit, hè. Om deze lijst nog een keer uit te zenden. 5 juni 1988 en een van de jongens die met Nederland kampioen werd, Ruud Gullit, zou ook in deze top 40 staan. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Dat deed hij samen met Revelation Time en South Africa. Sterker nog, dat was de alarmschijf van deze week. Maar laten we eens even hebben over nummer 32. Daar is heel veel opgestemd via jullie persoonlijke top 3'tjes. Zou vandaag binnenkomen op nummer 24 in de tipperaden. Maar dankzij Max Verstappen is het een grote klassieker geworden in 2026. The Race. En die is van de Yellow.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Yellow and the Race. Zullen wij Dennis Roubaix maar even gaan quizzen?
2: Ja, goed idee.
1: Ja. Want volgens mij zijn we er klaar voor. We zijn klaar voor deel 2 van...
3: Daar komt ie, de Rijbus!
1: De Rijbus! Joep Otten, hallo. Goedenavond, Joep.
4: Goedenavond.
1: Hallo. We hebben een woord van 6 letters, maar die letters krijg je niet zomaar.
2: Daar moet je wel wat voor doen.
1: De
2: eerste letter.
1: Dat is de eerste letter van de achternaam van onze bondscoach.
4: Koeman. Ja.
1: Ja, even luisteren naar hem.
5: Dat we deze wedstrijd gewoon moeten winnen, want we hebben de kansen daarvoor gehad. Alleen maak je ze niet af. Ja. Dan kan er dit soort vervelende tweede helften ontstaan in een wedstrijd waarin zij zich prettig voelen.
1: Ja, precies.
5: En wij slordiger worden.
1: Ja. Joep, wat denk je ervan? Hebben we kans dit jaar?
4: Geen idee.
1: Geen idee.
4: Laat het open, hè?
1: Laat het open, ja. Dan zijn we in onze radiorebuswoord bij de...
2: Tweede letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer. One step a man, two steps back. Nou, Joep.
4: Ja, dat was een lastige.
1: Hè? Dat was een lastige.
4: Ja.
1: Ja, slaan we hem even over.
4: Goed.
1: Slaan we hem over even.
4: Ja, dat kan.
1: Ja. Ja, dan gaan we naar de...
2: Derde letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
4: De E.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Oh, sorry. Ja,
1: ja, daar heb je.
2: De vierde letter, wou ik zeggen.
1: Dat wou ik ook zeggen. Dat is de eerste letter van de naam van deze artiest.
4: Morikante.
1: Morikante. Dat is goed. Dus een M, dan zijn we bij de...
2: Ja. Vijfde letter.
1: Dat is een hele erlevenis, hè? De naam van deze band, de eerste
4: A.
1: letter.
4: Ja, de A van A, hè?
1: Dat is de erlevenis, dat is waar. En dan zijn we bij de...
2: Zesde en tevens laatste letter.
1: Dat is de eerste letter van de naam van...

0: Dan lossen we nog even deze op. Bruce Springsteen. En dat je heet One Step Up. Dus dat is een Maar volgens mij ben je een heel eind met alles wat je verzameld hebt. Waar ben je gebleven? Joep, wat is het woord?
1: Dat was een Koeman.

0: Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
1: Dat is een goede vraag. In principe heb je een popje voorbij gewonnen. Twee keer per dag iets aardigs tegen zeggen. Een beetje door zijn haak hoelen, dat is prima. Je krijgt de keurige trekker van Gerard Ekdom. Je krijgt een Veronica t-shirt. Je krijgt het hagelwit van NOS van Frits Spits. Vandaag speciaal omdat wij hem vanmiddag op visite hadden. Ter beschikking gesteld. En ja, Dennis Hoebe. Ja. Ik weet niet hoe jij gaat met je rijbewijs. Maar in principe moet jij iets uit de achterbak van je auto halen. Als je ooit het rijbewijs haalt.
2: Precies, precies. Ja, ik ga iets heel moois ga ik daarvoor regelen.
1: Ja, ja.
2: Ik weet nog niet wat.
1: Ja, maar Joep, dat kan dus pas over 10, 12, 13 jaar ineens binnen je binnenkomen. Dat je denkt, wat is dit? Want dan weet je, Dennis Hoebe heeft nu zijn rijbewijs.
3: Ja, ja, maximaal geduldig af.
1: Ja, dat is goed. Joep, mag ik jou hartelijk danken. Inderdaad, Koeman was de goede oplossing. En hoe ver komt het Nederlands elftal volgens jou?
3: Laten we hopen op de eerste plek.
1: De eerste plek.
3: Zodat we daar duimen met z'n allen.
1: Ja, ik vind dit in principe wel heel optimistisch. Maar ik doe met je prognose mee. Dat klinkt goed. Ja. Dankjewel Joep. Fijne avond.
3: Ja, hetzelfde.
1: Oké, hoi hoi.
4: Bub 40. Veronique. Hitlijsten van toen, samengesteld met de oren van nu.
1: Zij was een van de prinsetters. Prince produceerde haar. En schreef dit liedje. Verder hebben we nooit meer wat van haar gehoord. Want wat een ongelooflijk lekker liedje is het. Hier is...

0: Dat zijn eigenlijk Dennis Hoebe. Ja, ik wil het wel eens vragen aan alle detectives die bij ons werken. Maar misschien wil jij even zoeken naar wat is er gebeurd met Dale Simon. Simon, wat een heerlijk liedje is het.
1: Ja, ik zit even te zoeken inderdaad. Ik heb dat laatst ook wel eens een keer opgezocht. Dale Bozzio heet ze eigenlijk. Ze is 71 jaar.
0: Nee!
1: En ze leeft nog steeds. Ja, ja.
0: Nee, ze is geen 71.
1: Ja, ze is 71 jaar. Even kijken, ooit Playboy Bunny. Wat doet ze nu? Ja, het houdt een beetje op qua carrière dingetjes ergens in de jaren 90.
0: Ja, nou ja, ze was in elk geval een van de meisjes van van Prince.
1: Ja.
0: 71, echt waar? Ja,
1: 71.
0: Ja. Ze was part-time in dienst ook bij Prince. Je zou kunnen zeggen deel. Tijdarbeid.
1: Deeltijd.
0: Ja. Simon, we hebben het liedje gezet in onze lijst op nummer 23. We moeten straks weer gaan voetballen. Het Nederlands elftal, het komt eraan. 1988 hadden wij een onverwacht succes. We werden Europees kampioen. En wie was daar mede verantwoordelijk voor?
1: Ruud Gullit.

0: In 88 had iedereen een Ruud Gullit pruikje op. Nu zou dat culturele toe-eigening heten. Revelation Time en Ruud Gullit en Zuid-Afrika, nummer 34. Alarmschijf van deze week, 5 juni 1984. Dennis, jij hebt me net en je zegt... Zo, ik heb nog wel een verhaaltje gevonden over die Dale.
1: Zo, inderdaad. Zij is in...
0: Is Dale Jill?
1: Dale Jill is het inderdaad. Zij is in 2009 is er veroordeeld tot 30 dagen gevangenisstraf... en 250 uur taakstraf. Dat komt allemaal door dierenmishandeling. Ze had namelijk allemaal een speciaal soort rattensoort had ze thuis. En die heeft ze eigenlijk allemaal gewoon aan de lot overgelaten. En ze zegt, dat is allemaal gebeurd... omdat degene die ik had ingehuurd om dat te doen... om die te verzorgen, die beesten, die is niet komen opdagen. De rechter die vond het een onzinverhaal... en die heeft er dus veroordeeld eigenlijk. Uh-huh. En een paar jaar geleden werd bekend dat ze een auto-immuunziekte heeft... en dat komt door lekkende borstimplantaten. En toen heeft ze een GoFundMe opgezet, een fundraiser... om uiteindelijk zich te kunnen laten opereren... om die te grote borsten er weer uit te laten halen. En nu wees ze op 71-jarige leeftijd een relatief rustig leven.
0: Dillhouse Rock. Ja. Nou, jij had het net over Zuid-Afrika, Revelation Time en Ruud Gullit. De apartheid was er nog in Zuid-Afrika. Dat moest bestreden worden. En we hadden nog zo'n liedje van Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Zetten we vandaag op in...
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.

0: Cary Grant.
1: Gimme Hope, Joanna. En ja, tuurlijk heeft Van der Gijpen daar een variant op gemaakt. En volgens mij heeft hij er, anno ligt hij, vandaag toch, heeft hij er gewoon weer een nieuwe versie van gemaakt. Ja, ja. Gaan we er straks even over hebben, maar wat doen we met dit liedje? Cary Grant, gaan we hem zo meteen weer helemaal draaien. Gimme Hope, Joanna, of niet, we horen het zo meteen wel via de app van Radio Veronica. Zullen wij maar naar de reclame gaan? Want dan moeten we, denk ik.
2: Ja.
1: Even geld verdienen, zijn we zo weer terug met de lijst van 5 juni 1988. Tot zo.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Dance Valley. Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
12: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Rob Stenders.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
14: We hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen.
17: En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde.
18: Dit is de Parallele Universum Parade.

0: ons even vragen aan drie mensen uit Duitsland. Of ze weten de namens van deze band. Ja, kunnen we goedkeuren. Aha, en Stay on These Roads.
1: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Stay on my lane. Ja, Van der Gijp had ook een versie natuurlijk. Yo Manda, met de blauwe jurk. Richting Tiel. En dan ging het goed met je. Geef me open, Jomanda. Er is weer een moderne versie van... De... Je hebt hem opgezocht, hè, Dennis van Jus?
2: Ja, Lanterfantje en Noise Cartel en Jerry. Geef ons hoop, oranje, geef ons hoop. Oranje, geef ons hoop. En pak een keer die cup. Geef ons hoop, oranje, geef ons hoop.
0: Rij me een rij van... Oranje, breng die beker mee terug. Ja. Laten we zeggen, hoe gaat het met Eric Grant op dit moment? Ja. Een ja of een nee, of een halve ja of een halve nee?
2: Een dikke ja, verrassend goed gaat het. Mensen hebben echt zin in Give Me Hope, Joanna.
0: Okay. Nou, je krijgt nog een minuut of zo de kans om een andere bijdrage te leveren. Moet hij wel of moet hij niet? Eric Grant en Give Me Hope, Joanna. Is het een krant? Of niet? Dat willen we even van je weten. We zijn bezig met de lijst van 5 juni 1988 opnieuw aan het samenstellen.
3: We hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde.
0: Zo is het.
3: Dit is de Parallele Universum Parade.
0: Ja, John Coltrane. Vraag jazzliefhebbers wat de beste jazzplaat aller tijden is. De kans is aanwezig dat ze zeggen John Coltrane met The Love Supreme. In 1988 had onze generatie daar een variatie op.

0: Will Downing en de 1988 versie van A Love Supreme.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Blijf een beetje hangen, maar Dennis heeft de trend omtrent Grant zich voortgezet.
3: Ja, zeker. En zoals Ed het zou willen omschrijven, de hoop is nog niet vervlogen. Ook een jaar voor Eddie.
0: Hope Joanna. We laten de versie van René van der Gijp maar even.

0: The Grant uit de Bob. Eddie Grant. En Gimme Hope Joanna. 5 juni 1988 in onze hitlijst op nummer 37. Ik heb niet helemaal het toevallige tuntje gestart van Dallas. Ah. Want er is een... Ja, jij kijkt er ook naar uit, hè?
1: Ja, heel erg.
0: Ja, daar is best wel een cultetje uitgekomen. Er stond in de tipraden van 5 juli 1988. Het was Johnny Lyon. Die zou je kunnen kennen van The Lords. Samen met Rob de Nijs heeft hij een behoorlijke carrière gehad. Maar zijn meest beroemde liedje was... zij dronk Ranjan met een drietje. Mijn Sofietje. Johnny Lyon. En ineens was hij daar in 1988 met een best verrassend liedje. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Vandaag in de tipraden op nummer 17. Laat deze leeuw niet in zijn hepje staan. Daarom staat hij op nummer 37. Johnny Lyon. Ik was er.

0: en Rietje, mijn Sofietje in 1988... had Johnny Lyon het over Alleen in Dallas. De man was zo lang dat het wel leek alsof hij bleef opstaan. Ja, het is een genialetje. Het is niet origineel overigens van Johnny Lyon. Als jij Alleen in Dallas zou moeten vertalen, waar zou je dan uitkomen, Dennis?
1: Only in Dallas?
0: Only in Dennis.
1: Dallas.
0: Nee. Nee, de originele versie gaat zo. Getting so excited.
1: Leuk.
0: Ja. Van de ene Lee Cosman. Het weerbericht.

0: je erf.
1: Ja, je zal het niet geloven, maar ik heb dus deze jongens daarin geparkeerd. Dat zijn twee hele grote namen, Michael Jackson en Stevie Wonder. Ik heb het idee dat dit echt niet zo goed is.
2: Ja, dat idee heb ik ook.
1: Ja, hè?

0: Is die goed genoeg, toch?
1: Ik denk dat Daniel het wel goed vindt.
0: Ja, ja, precies, ja. Michael Jackson en Stevie Wonder. En je brengt deze beide krachten bij elkaar en je komt tot dit. Get it. Hebben we toch wel even het blokje erg gezet. Net als deze, alhoewel ik daar wel op moest lachen toen ik het een stukje hoorde.

0: Ja, geinig. Zou uiteindelijk nog op nummer 13 komen. Extra Langemschijf begon voorzichtig op nummer 40. Echt waar. De echte nummer 40 van vandaag. Pancha Cantar, José Feliciano. Vanaf morgen 3 uur is die op de XXL Standard Stream. Helemaal te beluisteren zonder reclame. En vanaf aanstaande maandag ook op heerdis/standards. En dan voor de eeuwigheid en ook zonder reclame. Ik zeg tot ziens. Zometeen Jannes Drop.
1: Tot ziens.
0: En Daniel. En misschien is de Rob Standards er ook nog. Tot zo.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
2: Au.
3: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
19: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
18: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
0: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. De voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan 4000 euro per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee, de vorige keer 32. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

0: Volgens mij is er nog wel wat over uit 1988.
1: Ja, toch?
0: Ja, er is nog wel een kleine tipperade. Ik heb het lijstje hierbij, maar we gaan er even doorheen spitten.
2: Het gebeurt bij Radio Veronica.
3: It's Friday. Oh yeah.
4: Thank God it's Friday.
0: Hoezo staat deze er niet in? Oh, wat een plaat is dit. Die stond ook in de lijst, hè, deze week.
1: Ja?
0: Niet in de punt.

0: Stond ook echt in de tipparade op nummer 9 in 1988.
1: Ha, jongens.
0: Hoezo staat het er niet in, Dennis Oubé?
2: Ik zou dat even aan Rob Stenders vragen.
0: Ja, dus is die blijven liggen.
3: Er is nog wel een lijstje binnengekomen, ook van Vincent onder andere.
0: Ja, Vincent die heeft goed zijn best gedaan. Die heeft ook nog de Engelse top 40 erbij gepakt. Ja. En gaat altijd 1 minuut over 10. Als de pub klaar is, dan stuurt hij de platen door. Die ben je vergeten. Maar goed, jij hebt de overblijfsels ook links. Kunnen we nog eventjes doorgaan, zeg maar.
2: Ja, er zitten nog wel hele leuke liedjes bij. Toch?
0: Ja, toch? Engelse top 40, bijvoorbeeld. Daar stond de Hot House Flowers stond daarin met Don't Go.
3: Oh.
0: Ja, die moeten we dan maar even draaien, toch?
3: Leuk!
0: Don't Go. We zijn nog in ieder geval tot middernacht bij je. Misschien wel langer, hè?
2: Misschien.
0: Misschien wel, ja.
2: Misschien.
0: Misschien, hè? Hey Dennis, hoe ben je ze nog? Dat is ook echt
3: goed, hè? Gaat de trein niet?
2: Zelfs.
3: Nee, wel.

0: Hot and Flowers Don't Go, tipparade in Engeland. Is Rob nou een snurkje jouw geurkje doen of niet? Is het zover al? Het is voor het eerst dat we voor half elf de ding moeten instarten, Daan. Denk je dat
1: ja, ik denk dat er... Nee, daar is geen voetbal op. Oh, ja. Ja, nee, het is echt waar.
0: Ja, ik denk dat hij gewoon snurkje op doet.

0: op te eten. Simply Irresistible. Dennis Oebé.
1: Ja, goedenavond.
0: Nu je er toch bent.
1: Nou. Ja.
0: Staan er nog plaatjes die je graag had willen horen in deze publijst die niet aan de orde zijn gekomen?
1: Ja, nou, daar kan ik wel even naar kijken.
0: Kijk er even naar kijken.
1: Ik weet niet hoeveel tijd je hebt verder. Maar...
0: Ach, nou
2: bij een hele hoop.
0: Wij hebben nog tot 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts.
1: Ik zit even te kijken.
0: Jij
1: hoor.
0: Moet de trein halen, geloof ik.
1: Ergens. Ja, ik moet uiteindelijk wel een treintje gaan halen. Maar kijken of ik die lijst nog ergens kan vinden ook. Hè?
0: Ja, ik heb hem hier openstaan. Zal ik je helpen of niet?
1: Ja.
0: Ik heb Valley Road van Bruce Hornsby in the Range hier nog staan.
1: Oké.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was hem even vergeten. Ik heb hem net heel eventjes ingestart. Toen dacht ik, oh ja, dat ken ik toch wel. Even zien hoor, wat hebben we nou nog meer? Oh ja, Tatjana met Chica.
2: Cubana. Dat zijn ze wel helemaal hip, toch?
0: Ja, en we hebben ook nog in het blokje erg zou daar moeten staan Blijf maar hier van André Hazes.
1: Ik weet er eentje.
0: Oh, je weet je er
1: die
0: eentje?
1: Die vind ik, ja. Daar zijn wij niet aan toegekomen. Was nieuw binnen de tipperade deze week op nummer 27. Misha Paris. My One Temptation.
3: My One Temptation?
1: Ja, okay, ik begin meteen te lachen, maar dat is gewoon een heel leuk liedje hoor. Ik hoor het dan wel eens op de Engelse radio, die draaien dat gewoon nog.
0: Ga ik nu hier instoppen en dan gaan ze even kijken. Oh ja, natuurlijk.
1: Dit is een hartstikke leuk liedje, toch?
0: Ja, dat is hartstikke leuk dit. Het is het begin van de elektronische muziek.
2: Ja,
1: Kees Casio.
0: Was nog 8-bit. Maar dat maakt helemaal niks uit. Mika Ferris, My One Temptation. Tipparade, juni 1988. Dennis Hoebe, tip.
1: Yes.
0: Veronica.
1: Veronica.

0: Annette die is er ook blij mee met deze Micah Paris en My One Temptation. Zij heeft toch een tijdje bij de BBC volgens mij ook een soort soulprogramma gepresenteerd, als ik mij niet vergis. Micah Paris.
1: Ik vind er een hoop Brits in dit programma zitten tot
0: Brits?
1: Nu toe.
0: Ja,
1: de UK, Britse top 40. Ja, en,
0: We moeten maar snel een beetje weer draaien naar Amerika. Ik denk dat we wel door de tipparade heen zijn. Wat mij betreft mag alles nu doorkomen waar je zin in hebt.
1: Nou, er kwam ook nog een belangrijke vraag kwam er binnen.
0: Gaan we straks even behandelen.
1: Oké.
0: Ja, geef je platen door via de app van Radio Veronica. Tot zo.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: baby, here I am. Come on.
1: Ja, yeah, af. Ja, Mark zegt, draai deze er ook maar achteraan. Foxy, dus, hè?
2: Oh ja.
1: We toch in het get-off-thema zitten.
2: Twee voor de prijs van één!
1: Twee voor de prijs van één!

0: Hele goede, Mark.
1: Deze Get Off achter Prince natuurlijk. Ja, Get Off.
2: Heb jij, wat vind jij van de... Er komen nu weer nieuwe singles uit van Prince. Ik geloof dat binnenkort ook een album uitkomt.
1: Ja, dat hoor ik, ja.
2: Er zijn nu 2 singles uitgekomen. Ik heb een beetje de reacties zitten lezen. En die gaan echt van links naar rechts. Van onder naar boven.
1: Oh ja.
2: Ja, wat vind jij ervan?
1: Ja, nee, goed, kijk, weet je, ik snap het wel. Die man die heeft in zijn kluis meer muziek liggen... wat nooit uitgebracht is dan muziek die hij wel uitgebracht heeft. Dus ik snap wel dat er mensen zijn die daar iets mee willen. Ik vind het in het geval van Prince wel een beetje ingewikkeld, geloof ik. Want die man die is natuurlijk zo ongelooflijk met zijn stempel... en precies hoe hij het wil enzovoort. Dus dat in een kluis ligt, dat is even de reden, denk ik.
2: Nou ja, en dat is wel inderdaad ook wat veel fans zeggen. Ja,
1: dat vind ik ingewikkeld.
2: Van, ja, hij zou er echt niet achter gestaan hebben zoals het nu uitkomt. Dat weet je natuurlijk niet helemaal 100%.
1: Dat weet je nooit 100% zeker. Maar dat is wel een ding dat je denkt... ja, daar zit een risico aan als je dat allemaal gaat uitbrengen. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen... van dit is, dit lacht er nog, dit heeft hij ook gemaakt. Maar ja, weet je, het is voor een artiest natuurlijk... Ik heb dat nooit zo gerealiseerd. En toen sprak ik een keer een artiest en die zei van... ja, het moment dat je zo'n liedje uitbrengt, dat is heel spannend.
2: Dat is een bevalling.
1: Nou ja, het is niet zozeer een bevalling, maar het is ook... dan is het niet meer van jezelf.
2: Ja.
1: Je schrijft een liedje, dat is heel lang in jouw hoofd. Gaat dat ding, tenzij je het met meerdere mensen schrijft natuurlijk. Maar dat is iets van jou. En op het moment dat je het de wereld inbrengt, is het niet meer van jou. Dan gaan de mensen allemaal ideeën over hebben. Dan gaan ze er iets over vinden. Dan gaan ze iets over zeggen. Ze gaan hem in de haal, of misschien wel gecoverd, weet je wel, in allerlei versies. Maar als jij dus inderdaad 200 liedjes nog van Prince gaat uitbrengen, die nou eigenlijk nu alleen van Prince zijn. Het is wel iets persoonlijks natuurlijk.
2: Ik zat van de week zat ik een album te luisteren van een Italiaanse artiest. Ik kom even niet meer op zijn naam, maar...
1: Eros Ramazzotti.
2: Maar daar luisterde ik op een gegeven moment een album en ik denk, dit klinkt anders dan de rest. En toch ging ik eventjes wat onderzoek erbij halen.
1: Ja.
2: En dat waren demo's die na zijn dood postuum uitgebracht waren.
1: Precies dat.
2: En dat, maar dan ga je dus luisteren op een manier van, oké, dus ze waren nog niet af. Maar weet je, dan ga je het op die manier ga je het ook beluisteren. En dat kan ook heel mooi zijn.
1: Ja, maar heel eerlijk. En dat, ik bedoel, nu ga ik echt.
2: Ga je echt eerlijk zijn?
1: Nu ga ik echt vloeken in de Prinskerk. Want, maar er zijn natuurlijk ook echt wel. Ik bedoel, Prince is echt geniaal. Is een van mijn favoriete artiesten aller tijden. En hij heeft een miljard goede platen en een goed liedje uitgebracht. Maar hij heeft ook wel wat experimentele dingen gehad. Waar die echt nodig waren om, zeg maar, zijn briljante creaties te doen. Maar die had niet per se.
2: Eruit hoeven komen.
1: Nee.
2: Je durft het niet te zeggen.
1: Nee, ik durf het niet te zeggen. Weet dat ik nu heel leger Prince-fans die dingen naar de radio aan het gooien zijn. Dus, nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Dus de grote vraag is, hij heeft die dingen met een reden in die kluis gelegd. Dus wie zijn wij om daar eventjes door te gaan grasduinen of zo? Ja, nou goed, dat vind ik. Aan de andere kant, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig wat er in die kluis ligt.
2: Ja.
1: Ja, misschien zit er net wel even weer zo'n briljante plaat tussen. Het zou maar zo kunnen.
2: Ja, en het is ook bij... ik hoop dat er niet mee gebeurt dan, met alle respect. Maar er waren nog wat oude demo's gevonden van Ramses Shaffy bij Lisbeth List.
1: Ja.
2: Op haar zolder. Nou, daar zijn Aquasi, Claudia de Breij en weet ik veel wat. Ja. Aantal artiesten zijn ermee aan de haal gegaan. Ja, dat moet ze er niet mee doen.
1: Nee, maar...
2: Dat niet, weet je, maar...
1: Ja, ik vind het in het geval van Prince vind ik het echt ingewikkeld. Want die man is zo eigen en hij heeft zo'n mening over ook... Ja. Over het zoveel gezeik ook met al die maatschappijen die dit allemaal gingen uitbrengen. En hij had daar zo'n mening over. Dus als je dit gaat uitbrengen, ja, dat zou ook wel eens kunnen doen. Maar goed, ik weet niet, ik ben wel nieuwsgierig aan de andere kant.
2: Je gaat weer luisteren.
1: Ik ga het wel luisteren, ja. Dat vrees ik wel. Ja, ik denk dat ik wel...
2: Dat vrees je van wel.
1: Ja, ik denk dat ik niet het kan bedwingen om uiteindelijk toch eventjes die knop aan te zetten. En dat is even rustig te gaan beluisteren. Maar goed, aan de andere kant, hij bracht ook wel echt alles uit. Hè? Alle bootlegs van alle feestjes die hij
2: deed. Ja, waarom niet?
1: Concerten. Nou, goed. Dit was ik ook even helemaal vergeten. Strawberry Switchblade uit Engeland. Since Yesterday.

0: Romantics and What I Like About You. Is er voetbal vanavond, Daan? Of
1: nee, is, nee, is nee, er is geen voetbal vanavond, geloof ik. Nee.
0: Is dat de reden dat Sanders er niet is? Dat hij is gaan slapen. Want in de zin was er genoeg van.
1: Nou, ik, ja,
0: zoveel willen bespreken op het Rob. Hij stond namelijk met Frits Spits in de studio natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja. En dat was heel mooi.
0: Dat was heel mooi, ja.
1: Dat was heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Maar misschien is hij daar ook wel kapot van.
0: Oh, dat zat ze, ja.
1: Ja, die man is wel een beetje een dagje ouder natuurlijk.
0: Frits Spits, ja, dat klopt. Oké, okay, plaatjes komen binnen, die stromen binnen. Dat is een goed idee, dat is een goed teken. Het betekent dat iedereen nog wel wakker is aan de andere kant van het radiotoestel. En dat wij gewoon plaatjes draaien totdat iedereen in slaap is gevallen.
1: Zeker.
0: Annette die wilde deze horen. Looking Out for Number One vind ik een heel goede keuze. Backman Turner Overdrive.

0: doet hier altijd heel veel mensen een plezier mee. In dit geval, in ieder geval, Annette van den Broek. Die vroeg hem aan Bergman Turner Overdrive. En looking out for number one. Er komt heel veel post binnen.
1: Ah, joh.
0: Even op de valreep voor we de reclame ingaan.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Ik zie Martin hier met Real Mother for You, Johnny Gieter Watson. Goede keus. Bianne die vraagt zich af of wij iets van Amy Winehouse of Norah Jones hebben.
1: Ja, ik heb dus gekeken inderdaad wat ik
0: hebben had. Hebben iets van Amy Winehouse of Norah Jones?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zullen we dat zo direct ook eventjes
1: lijkt me een heel goed idee.
0: Even kijken hoor. En Vincent Keizer die haakt eventjes in op Frits Spits bij Rob en Gerard vanmiddag. Die zegt een van de eerste steunplaten, Run for Home van Lindisfarne. Dat is echt een goede plaat.
1: Ja.
0: Dat vind ik een hele goede keuze, Vincent. Dat gaan we straks ook eventjes draaien. Ja, je kan je platen blijven doorgeven via de app van Radio Veronica. Het is vrijdagavond, dus jij betaalt.
1: Je betaalt ook. We sturen een tikkie.
0: Jij bepaalt wat er op de playlist komt staan. Ik start het alleen maar in. Zo simpel is het ook, toch?
1: Ja.
0: Tenzij er zelf nog een soort hersenspinsel af en toe in ons hoofd zit. Dan draaien we dat eventjes stiekem een beetje tussendoor. Dat alles na het nieuws van 11 uur. Dan zijn wij terug met nog veel meer vrijdagavond. Tot zo. Veronica.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika.
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Elf.
5: GWC.
4: Elf.
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment... BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt-het-vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust.
0: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
20: Echt serieus?
7: Oh,
20: wat een geld.
7: 18.000.
23: Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
27: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: The Real Mother For You. Wie kwam die ook weer? Martin.
1: Martin, ja. Martin, die stuurt ook nog een foto stuurt hij erbij.
2: Oh, echt waar? Wat een foto.
1: Ja, waar die breed glimlachend met een biertje in zijn hand staat.
2: Oh, echt waar? Ja,
1: dus
2: kijk.
1: Zo blij is hij met de plaat.
0: Kijk, dat zijn de betere foto's op de vrijdagavond natuurlijk. Dankjewel, Martin. Dankjewel voor het delen en dankjewel voor deze plaat natuurlijk. Johnny Guitar Watson, Real Mother For You. Ja, dat is de vrijdagavond. Je kunt gewoon platen aanvragen. Het is al een tijdje geleden, Daan.
1: Pardon?
0: Nou, het is al een tijdje geleden dat het op deze manier... We hadden een paar weken basispakket. Ja, en we hadden vorige week de Canonet basispakket plaatjes. Hoe blij zouden ze daarmee geweest zijn? Dat we nog eventjes 6 uur door zijn gegaan.
1: Ja, het basispakket van volgend jaar. Dat bestaat, dat gaat 6 weken door.
0: Ja, nee, precies dat. Nee, ik was... vorige week kwamen we om 11:15... kwamen we erachter dat Carole King nog niet in de lijst stond.
1: Ja.
0: Dat was toch echt wel... daar kwam Arnoud mee aan. Die zei, volgens mij staat er nog helemaal niks van Carole King in het basispakket. En jij hebt het 26 keer gecheckt en er stond inderdaad nog niks van Carole King in.
1: Nee, er zijn een paar mensen op non-actief gesteld binnen dit bedrijf.
0: Ja, dat is, ik had het er de dag later nog even met Rob over. Die zei, ja. Ik zag dat ook al gebeuren. Ik heb er stiekem nog wat meer in gesmokkeld. Zo links rechts in het Spotify-lijstje in ieder geval. Oh. Maar goed, we hebben geen lijstje meer. We hebben geen pakket meer wat we hoeven te draaien. Dus we kunnen draaien wat we willen. En vooral draaien wat jij wil thuis. Deze vrijdagavond op de bank. Dus geef het door via de app van Radio Veronica. Het is echt eigenlijk heel simpel.
1: Ja.
0: En wat we normaal gesproken altijd deden tussen 12 en 1... hebben we de illegale zendtijd. En in de illegale zendtijd kunnen we ook draaien wat we willen. Maar dan wel met een thema. Dan maken we de illegale 13. Dat is meestal een actueel thema. Dus daar kunnen we ook alvast een beetje over nadenken.
1: Ja, niet hard van stapel lopen, Jan.
0: Echt zo'n totaal leegte in je ogen.
1: Maar dat is gewoon... ik bedoel, dat is mijn persoonlijkheid.
0: Oh, dat is
1: maar,
0: je persoonlijkheid.
1: Nee, kijk, ik bedoel, het is 10:50, Jannes.
0: Ja, ik weet
1: 11:50.
0: Maar ik bereid de mensheid pas vast voor.
1: Maar gaan we nou nadenken over wat we gaan doen?
0: Nee, we gaan er straks over nadenken. Dat gaat helemaal goed komen. Ik zeg alleen maar dat deze avond voornamelijk uit publieksparticipatie.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat is een beetje wat het is. En je mag thuis meedoen. Sterker nog, je moet thuis meedoen.
1: Ja.
0: Want je kan ook gaan luisteren. Dat is ook, meedoen, vind ik ook meedoen. Maar als je dingen wil aandragen, dan kun je het gewoon aandragen via de app van Radio Veronica. En dan draaien wij het gewoon. Het is hartstikke simpel. Vrijdag.

0: kut.
1: Pardon?
2: Ja, dus weet het allemaal waar dit... Cold Hearing and the Devil Made Me Do It. Dat gezicht van jou.
1: Nee, maar Jannes, als iets niet bij jou past... is het op deze manier in één keer zo gaan vloeken midden in je uitzending?
2: Nee, dat kan natuurlijk. Maar zo heet het allemaal 1982 was het nummer.
1: Met een C dan?
2: Ja, met een C.
1: Ja, oké.
2: Devil Made Me Do It. Ja. Dat gezicht van jou.
1: Ja, ik denk, jezus man, je bent net gedumpt door je vrouw of zo.
2: Nee, helemaal niet.
1: Je autovelgen zijn gestolen. Het is,
2: luister, wij kregen een appje binnen van Lianne. En die was redelijk duidelijk, maar ook wel algemeen. Want ze wilde iets van Amy Winehouse of Norah Jones horen. Toen kozen wij snel voor Amy Winehouse.
1: Ja.
2: En als ik aan jou moet vragen, Daniel... wat is de allermooiste plaat van Amy Winehouse? Dan zeg jij...
1: Dan zeg ik Some Unholy War.
2: Oké. Okay. Ja. Dat komt van het...
1: Ja, dat is van Back to Black.
2: Album Back to Black.
1: Ja.
2: En dat gaat volgens mij over dat zij altijd achter haar man staat. Die, hoe heet die gast ook alweer? Blake
1: Junkie. Die haar Blake eigenlijk Fielder. Een beetje... Ja, precies.
2: Ja, precies. Dat was helemaal geen goede man voor haar. Maar ik heb wel het idee dat dit liedje gaat volgens mij heel erg over het...
1: Ja, ja.
2: Zal ik het gewoon instarten?
1: Ja.
2: Dat is speciaal voor Lianne. Dus Some Unholy War van het album Back to Black. Niet de allergrootste hit van Amy. Wel heel mooi.
1: Wel heel mooi.
2: Luister maar. Goed luisteren.

0: mooi dit hoor. Amy Winehouse, een Some Unholy War speciaal voor Lianne.
1: Van haar hoop ik dat er misschien toch nog wel wat demo's ooit een keer. Ja, ik vind...
2: Maandag tot en met zaterdag.
0: Dat er nog wat demo's uitkomen.
1: Die... Ik wil niet door Frits Spits praten, dat snap je.
0: Snap ik al. Frits was te gast bij Gerard en Rob vanmiddag. En Vincent die zei, misschien moeten we een van de eerste steunplaten draaien. Dat vind ik echt wel een heel goed idee. Lindisfarne. Het liedje Run for Home was inderdaad een van de eerste steunplaten van Frits Spits. Vanmiddag nog op de radio bij Gerard en Rob. Als je dat niet hebt gehoord, probeer dat nog even ergens terug te luisteren.
1: Ergens.

0: Radio Veronica, Lindes Farm Run for Home. Een van de eerste steunplaten van Frits Spits in de avondspits. Hij was vanmiddag te gast bij Rob en Gerard. Overigens, Rob die is ons nu een keer een geurtje doen, denk ik.
1: Ja.
0: Hele ingewikkelde dag natuurlijk voor hem.
1: Ja, zeker. Een van zijn radiohelden op de radio.
0: Dus, dat zou ik ook. Het is mooi geweest natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Slaap. Maar het zou zomaar kunnen zijn, het schuifje staat open. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij zich straks nog gewoon meldt. Dat kan gewoon, hè?
1: Ja, Rob kan dat.
0: Even een pizza aan het eten is of iets dergelijks. Jeroen wilde deze horen. Martika en Martika's Kitchen. Kwam niet uit Martika's Kitchen, maar uit de kitchen van Prince.
2: Oeh. Here we go.
0: Goeie keuze, Jeroen. Schuif je platen door via de app van Radio Veronica.

0: Martika, Martika's Kitchen. Geproduceerd en geschreven door Prince. Daar is hij weer.
1: Dus, je hoort dat ook wel een klein beetje.
0: Hoort het ook een klein beetje. Ergens in de verte hoor je wel een klein beetje de invloeden van Prince, inderdaad. Wina Bude die wilde deze graag horen. Zou jullie graag Funking Fort Jamaica van James Brown? Nee. Tom Brown wilde hij.
1: Dat is een broertje, toch?
0: Broertje van Prince. Vast super bedankt. Bij deze.

0: Tom Brown was niet de zanger of zangeres van deze plaats. Ze was de trompetist. Dat was niet trompetist. Funking for Jamaica. Daniel.
1: Ik ga naar strop.
0: Ja. Nou, er komen genoeg dingen binnen, dus dat is fijn. We kunnen nog een half uur vullen, hoor, denk ik.
1: Jazeker.
0: Ja, en ik denk ook nog wel een uur daarna. Maar we moeten ook een klein themaatje verzinnen straks voor de illegale 13. Ik denk dat het ongeveer wel de tijd is dat we daar zo langzamerhand een klein beetje aan kunnen beginnen.
1: Klein beetje aan beginnen.
0: Ja. Gaan we straks doen, na dit. Tot zo.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Stel voor dat het thema van de illegale 13 voetbal zou zijn, dan zou deze kunnen, de shirts.
1: Ja, dan zou deze wel leuk zijn.
0: De shirts, die zou zomaar kunnen.
1: Ja,
0: dus laugh and walk away.
1: Maar goed, over die thema's moeten we het toch eventjes hebben, inderdaad.
0: Daar moeten we het inderdaad even over.
1: Want Rogier, die riep dat inderdaad al. We gaan voor goud op het WK, misschien is dat een thema.
0: Ja.
1: Ik appte hem terug van nou, zijn er ook iets over dat je na 3 wedstrijden thuis bent? Arnoud die appte naar aanleiding van het album van Golden Earring, wat kut heette,
0: ja.
1: C-U-T.
0: Ja.
1: Ja, alle 13 kut.
0: Ja, ik had ook, ja.
1: Dan ga je dus meer dan een uur ga je slechte muziek draaien. Lijkt me geen goed idee.
0: Ja, of niet. Je kan natuurlijk ook platen die over knippen gaan doen. Maar ja,
1: Almost Cut My Hair.
0: Almost Cut My Hair, ja, zou zomaar kunnen. Scissor Sisters.
1: Oh ja.
0: Voorbij
1: ja,
0: kan ja, ja, goed. Ja. We moeten er even over nadenken. Ik zag ook nog een mailtje binnenkomen van Joost. Die zegt, mijn zoon van 14 is weer thuis naar schoolkamp in de Ardennen. Een goede reden om zijn favoriete nummer te draaien. Fill My Little World op van The Feeling. Dat is echt Y2K. Zeg maar, dat is nu een term onder de jeugd. Hè?
1: Is dat zo?
0: Y2K is helemaal Y2K.
1: Y2K.
0: Mijn dochter roept ook de hele tijd, ja, het is heel erg Y2K.

0: Ed.
1: Ja.
0: Een Edje dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Mannen, Marilyn Monroe is afgelopen week 100 jaar geworden.
1: Nou.
0: Songs die betrekking hebben rondom haar persoon of iets breder trekken. Film, foto, model, actrice. En hier komt het. Moeten jullie even wat verder verzinnen?
1: Ja, dat
0: vond ik grappig. Ja. Zoek het verder uit.
1: Dit is goed, het is wel leuk. Ja. Marilyn Monroe is een leuk teken. Er zijn veel liedjes over gemaakt natuurlijk.
0: Ja, en we draaiden eerder al Curtis Mayfield, geloof ik. Of deden we dat niet, hadden we het alleen over gehad.
1: Curtis Mayfield hebben we het over gehad.
0: Ja, nee, en die was bij mij on top of mind. Want die zou afgelopen week, woensdag geloof ik, 84 geworden zijn.
1: Ook geworden zijn, ja.
0: Geworden zijn, ja. Nee, ja.
1: We gaan niet alle 13 dood doen. Dat is altijd dit moment. Ja. Mensen gaan zeggen, hoe was het thema? Alle 13 dood.
0: Nee, ik wil niet per se alle 13 dood.
1: Nee. Maar Marilyn Monroe, dat vind ik wel goed. Zou een goeie zijn. Ik zal zo direct eens eventjes de krant openslaan. Misschien dat daar nog een leuk onderwerp in staat. En als je zelf nog een onderwerp weet, geef het vooral door.
0: Ja.
1: Je hoorde zojuist.
0: Ik heb de feeling
1: met Fill My Little World. En dat was voor de zoon van Joost, die net terugkwam van schoolkamp. Liedje komt uit 2000. 7 geloof ik uit mijn hoofd. En is dus echt Y2K.
0: Y2K.
1: Y2K, 2006 zelfs. Oh ja. Oké, Daniel. Wij krijgen ook een appje binnen van Gerald. Vaste luisteraar van dit radioprogramma. Hij zegt, goedenavond jongens, het is weer ouderwets gezellig. En we mogen plaatjes aanvragen. Dat heb ik wel een hele mooie. Op 20 juni gaan we naar Deep Purple. En voor het concert speelt Manfred Mann's Earth Band.
0: Oh, wat cool.
1: Dan heb je echt wel de hoofdprijs te pakken inderdaad. Ja. Die heb ik in het verleden ook live gezien. Steen goed. Willen jullie iets van hun draaien? Davis on the Road Again of iets dergelijks. Groeten Gerald. Zullen we dat maar eens gewoon doen?
0: Doen we gewoon.
1: Ja, dat is zo simpel is het natuurlijk. Je begint met de fade in. Dus plaats niet meer de fade out. De fade in. Fade in, guy. Ja.

0: Nevermind's Urban en de Davies on the road again. Ik heb afgelopen week, Daniel, voor het... nou ja, goed. Ik dacht dat ik de documentaire van Billy Joel had gezien. Twee delen. Maar ik was toevallig een beetje op... daar staat op Prime, geloof ik, als ik me niet vergis. Uh-huh. Nou goed, ergens op zo'n streamingsdienst. En toen zag ik nog, u kunt nog verder kijken. Ik denk, het zal toch niet zo zijn dat ik die documentaire gewoon niet heb afgekeken. En dat bleek dus, ik was ergens halverwege deel 2. Dus ik had het hele... Je hebt twee delen.
1: Ja.
0: En dan had ik dus... Ik heb deel 1 helemaal gekeken. En deel 2 had ik nou voor een kwart gekeken.
1: Toen was je slaapgevallen. Ja. Oh, dit heb ik... Oh,
0: maar ik dacht dus dat ik hem gekeken. Misschien dat ik in mijn onderbewust... dat ik zag ook allemaal dingen dat ik denk, dit heb ik al gezien of zo. Maar waarschijnlijk in mijn onderbewust heb ik het dus gehoord. Nou, het is heel grappig hoe dat werkt.
1: Weet je wat ik dus vaak heb? En dan ga ik in bed, ga ik met mijn laptop, ga ik nog even serie kijken. Ja. En dan hoor je dus nog, weet je, op een gegeven moment vallen je ogen zo dicht. Precies, en dan hoor je dus nog alles.
0: Ja.
1: Dus je denkt dat je het meemaakt.
0: Exact.
1: Maar je krijgt, weet je, ik bedoel... Maar
0: ik zag dus je dat balkje staan. Dus daar zit je op die streamingdienst te kijken. En dan zie je dus dat balkje staan. Ik heb het al gekeken.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou, ik zet het even aan en even een stukje terug. Ja, dit heb ik gezien. En dit heb ik ook gezien. En dit heb ik ook. Dus ik dacht, ik heb het.
1: Maar
0: het
1: is ook grappig. Moet je een keer dronken tv gaan kijken?
0: Oh ja?
1: Als je van een feestje afkomt, dan nog een hele serie kijken.
0: Oh ja?
1: Als je hem dan de volgende dag, dan heb je allemaal van die dingen van ja, ik herken dit.
0: Ja.
1: Maar.
0: Ja, waar,
1: voor de rest?
0: Geen idee.
1: Weet je, zoals dat meisje naast je in bed, weet je? Dan.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja. Luister, Billy Joel. Nee, Billy Joel, die heeft natuurlijk een beetje een ingewikkeld leven gehad. En die was nogal vaak van de drank en de drugs en dat soort zaken.
1: Moet kunnen.
0: Maar hij was wel redelijk trouw aan zijn band. En hij werkte eigenlijk altijd met dezelfde club mensen. Totdat in 89 het allemaal niet meer lukte. En toen ging hij samenwerken met Mick Jones. En Mick Jones, die zul je vast zeker wel kennen van Foreigner. En zijn band die had zoiets, ja, weet je, ja, als het moet, dan moet het. Dan moeten we dit gewoon maar doen. Maar het is natuurlijk wel een beetje kut. Na 100 jaar samenwerken, dat je gewoon weggaat.
1: Ja, ja.
0: En ze dachten allemaal dat er een album uit zou komen wat echt niet te pruimen was. Maar het was uiteindelijk een soort laatste stuiptrekking van Billy Joel in de jaren 80. Waar deze plaat ook vanaf komt. En ik wist dus niet dat dit door Foreigner geproduceerd was, door die Mick Jones. Maar als je naar luistert,
1: ja.
0: Wordt het ineens duidelijk. Opeens hoor je die Foreigner sound in deze Billy Joel plaat. I go to extremes.

0: Ik kan niks anders meer horen dan voor de track. Billy Joel en I Go to Extremes.
1: Ja, je hoort het wel, hè?
0: Ja, je hoort het wel. Billy Joel and So It Goes. Dat is de documentaire die op HBO staat. Daar kan je hem kijken. En als je nog niet hebt gezien, ga dat doen. Niet nu, maar later. Want dat is een goede documentaire. Als je van Billy Joel houdt, natuurlijk. Luister, Daan, maar we moeten het even hebben over de illegale 13... die over zo'n 5 minuten te horen is.
2: 5 minuten alweer.
0: Ja, dat is zoiets. Zullen we het eens eventjes hebben over slapen?
1: Slapen?
0: Ik ben natuurlijk in slaap gevallen tijdens die documentaire. Maar weet je wie er nog meer in slaap valt? Donald Trump.
1: Ja, net als zijn voorganger, of niet?
0: Net als zijn voorganger, inderdaad. Die slaapt, die valt gewoon in slaap tijdens...
1: Die man is 80 nu, hè, ondertussen, geloof ik.
0: Hij is wel de belangrijkste man van de wereld. En terwijl er gewoon over oorlog besloten wordt en dingen gedaan wordt, ligt hij gewoon te slapen. Is dat een goed thema, slapen? Witjes over slapen.
1: Ja.
0: Geef maar door.
1: Slaapliedjes.
0: Slaapliedjes. Niet om in slaap te vallen, slaapliedjes.
1: Sweet
0: Geef ze door via de app. We hebben je hard nodig. Gaan we dat direct na het nieuws doen. Tot zo.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis in, mooi
11: wonen. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
2: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
21: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar 6,99.
23: Fans van voordeel.
24: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterrenslot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
28: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Hij zou er in 2022 2 mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die 1 straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19.
27: Radio Veronica.
29: Niet aan de baas vertellen hoor.
30: Shut up and listen.
29: De illegale zendtijd.
0: Illegale zendtijd, 3 minuten na middernacht. Dat betekent dat wij hier geheel illegaal zitten. En dat wij er ook ieder moment uitgezet kunnen worden door de portier.
1: Ja.
0: Of door wie dan ook. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ja, vroeger in het oude pand.
1: Ja, daar stonden ze dan. Maar dat was wel grappig. Daar stonden ze dan een beetje ongemakkelijk voor de deur. Zo van.
31: Ja, we willen jongens, huis.
1: Jongens, zijn jullie al bijna klaar?
31: Zijn jullie al bijna klaar?
0: Ja, dat gebeurde regelmatig. Hier is het iets relaxter, maar nog steeds.
1: Ja, ze vergeten ons gewoon hier.
0: Het kan ook zijn als de baas erachter komt dat we hier nog zitten, dat hij gewoon een telefoontje doet naar de beveiliging. Zet die jongens eruit! Wegwezen! Nou goed, wij maken er gewoon gebruik van. We hadden bedacht om een illegale 13 met als thema slapen te gaan.
1: Ja, hartstikke goed idee, Jannes.
0: Dat kwam omdat ik me van de week verslapen had door die documentaire van Billy Joel. En dat was één. Maar een andere slaapkop die op dit moment erg bekend is, is president Trump. Die ligt gewoon te slapen tijdens die man die ik heb nu al een aantal experts gezien in binnen- en buitenland die zeggen, er is iets met die gast aan de hand. Hij doet hij werkt eigenlijk nog maar tussen 12 en 4. Mm. En dan doet hij volgens een persconferentie tussen 4 en 5. Daarin behandelt hij ongeveer 100 onderwerpen die overal bij ieder televisiestation ter wereld wordt weer een ander stukje gebruikt, waardoor alsof het lijkt alsof hij heel veel te zeggen heeft. Maar als er andere mensen aan het woord zijn tijdens die persconferentie, dan dommelt hij gewoon in slaap.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een tijdje een psycholoog gehad.
0: Ja.
1: Die had dit dus ook.
0: Oh ja, dat hij naar jou zat te luisteren. Dat je zulke saai verhalen vertelde.
1: Nee, maar dat zijn een soort van mini-superslaapjes dan of zo. Dan zie je in één keer gewoon het systeem uitgaan.
0: Ja.
1: Maar als je dan wat zegt, dan reageren ze daar wel weer op. Dan zo, 30 seconden later.
0: Ja, precies. Dat zou inderdaad zomaar kunnen. Het zou gewoon zijn, Thijs, dat je thuis nu zit en op de bank in slaap gevallen. Dat je hetzelfde hebt wat ik had tijdens die documentaire. Dat het gewoon allemaal wel binnenkwam. Maar dat ik het gewoon niet meer wist, dat ik het bewust had gekeken, zeg maar.
1: Ja, precies. Dat dus dan krijg je nog wel mee dat zo op 13 dat we dan een hele goede plaat hebben.
0: Exact. Ja. En dan weet je ook allemaal wat er gezegd is, maar dan heb je het gewoon niet meer meegemaakt.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel handig, natuurlijk. Ja. Goed, plaatjes over slaap. We gaan de 13 draaien in een uur. Je mag meehelpen met samenstellen. We gaan het on the fly doen. Alle plaatsen die binnenkomen wegen wij af. En gaan we kijken hoeveel er binnenkomen. Als het heel vaak binnenkomt, komt het wat hoger. Als het minder vaak binnenkomt. En als de leuke plaat is, draaien we sowieso.
1: Ja, en als je een kapitale app, dan komt die sowieso een stukje hoger.
0: Kapitale, ja. Dat lijkt me goed. Zullen we gewoon met nummer 13 beginnen? Wie heeft het ding aangedragen?
1: Jeroen D.
0: Jeroen D, die kwam hiermee aan. Vind ik een hele goede keus. Herman Brood en de Wild Romans en Sleeping Birds.
3: Veronica.

0: Desmond Archer en de Sleeping Satellite. Vincent die wilde hem graag horen. En Jeroen ook. Een gevaarlijk onderwerp slapen, want er zijn natuurlijk misschien al mensen die echt al naar bed hadden moeten gaan omdat ze morgen een belangrijke afspraak hebben vroeg. Er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet kunnen slapen. Dat is ook insomnia is natuurlijk ook een dingetje.
1: Ja, die moet misschien ook nog in het lijstje dan maar. Hè?
0: Ook nog in het lijstje inderdaad, dat zou ook wel zomaar kunnen. En Wendy, die appt zojuist naar de studio, die zegt, hallo Jannes, is No Sleep Till Brooklyn een leuke voor het slaapfeestje? Ook een slaapfeestje, dat kan natuurlijk ook nog. Het is natuurlijk wel een klein beetje een slaapfeestje. En daarachteraan zegt ze ook nog eens een keer... of Exit Music van Radiohead als eeuwige slaap. Ja, eeuwige slaap, dat kan natuurlijk ook doodgaan.
1: Lekker dooien.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat zou ook nog zomaar kunnen inderdaad.
1: Nou ja, laten we de sfeer er goed inhouden.
0: Dan trekken we het heel erg breed. Laten we vooral over slapen gaan... waar we uiteindelijk nog weer wakker van worden.
1: Ja, precies.
0: Platen over slapen, dat zijn we aan het doen. Illegale 13, we zijn aan het samenstellen. We zijn ondertussen... bij nummer plop.
1: We hebben 12 gehad, hebben we?
0: Ja, we hebben er 2 gehad. We hebben nog een paar te gaan. Ik vind die No Sleep Till Brooklyn wel een goed idee.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: Beastie Boys is altijd goed.
0: Ja. Beastie Boys is altijd goed. En zeker als je nog een klein beetje, als je een beetje wakker wil blijven, dan is dit een hele goede. No!

0: Daniel, heb jij achter elkaar niet geslapen zonder drugs?
1: Zonder drugs?
2: Ja, zonder drugs, ja.
1: 5 minuten. Ja, ik zit elke dag aan de drugs, man. Wat denk jij?
0: Oké, goed.
1: Nee, ik heb wel eens een werkdag van 26 uur gehad.
0: Ja.
1: En daarna nog eventjes een borreltje gedaan.
0: Oh ja. Oh, dat is oké. Ja, ik ben wel eens een keer, denk 48 uur achter elkaar wakker geweest.
1: Dat zie ik aan je.
0: Best lang. Ja, de afgelopen week inderdaad. We close our eyes. Ook een slaapliedje.

0: dat hoeft natuurlijk niet over slapen te gaan natuurlijk als je ogen dicht doet. Ik ken ook iemand die met zijn ogen open slaapt.
1: Oh, dat is eng?
0: Dat is heel eng, ja.
1: Dan denk je dat hij dood is, of niet?
0: Nou, inderdaad. Die schrik je helemaal. De pleuris. Maar die ligt
1: de pleuris.
0: Die ligt dan met zijn ogen zo open. En dan denk je, die is wakker. Maar dan is, die slaapt gewoon. Dat is echt... Nou goed.
1: Hè? Ziek.
0: We close our
1: eyes. Zieke vrienden heb je.
0: Zieke vrienden heb ik. We close our eyes. Go West. Onder andere aangevraagd door Bert, Leon en Ferry. Onze Ferry.
1: Nou.
0: Oh nee, Ferry is niet meer, hè?
1: Nou ja. De flamingo is gevlogen.
0: Ja, dat is wel... Dat is wel
1: jammer. Oprecht.
0: We kunnen misschien wel bellen. Het zou kunnen zijn dat hij gewoon nog wakker is nu.
1: Nou, hij doet tegenwoordig een echte ochtendshow, geloof ik.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja. En dan, dan begint hij nog eerder.
0: Precies. Hey, we hebben het kopje slapen. Het gaat natuurlijk allemaal over slapen. Maar we hebben één kopje nog niet gehad. Dat is dromen, Daniel. Dromen zijn natuurlijk ook heel veel platen over gemaakt. Dat doe je over het algemeen als je slaapt. Er zijn ook mensen die overdag dromen. Nee, niet de meeste dromen. Doe het nou niet. Ik zat meer te denken aan deze en daar zat Annette ook aan te denken.
1: Oh ja, tof.
0: Aerosmith, Dream On. Droom verder. Nee, Marco Borsato. Ik denk niet dat hij het gaat halen.
1: Nee, je hoeft niet te slapen.
0: Niet zelf slapen, geef ze door. In de app van Radio Veronica.

0: De live uitvoering van Dream On, Aerosmith. Droom lekker verder.
1: Nog niet. Even wachten nog. Heel even wakker blijven nog. Want ik heb nog het nummer... wat is het? 8 voor je. En dat is Gabrielle.
2: Pardon?
1: Ja, ik dacht om Gabrielle daar neer te zetten. Ik wilde die graag horen. Ja. Dus dat vind ik een mooi nummer.
2: En Annette ook?
1: Annette ook? Ja. Oh, nou, dat is het helemaal mooi natuurlijk.
2: Ligt goed bij de vrouwtjes.

0: Liedjes over slapen, daar zijn we mee bezig in deze illegale 13. En we zijn al even onderweg. Ja. Even kijken, dit was nummer 8.
1: Even redactieoverleg, Jannes.
0: Even redactieel.
1: Ik maak de gedraaide plaatjes, die maak ik groen.
0: Ja.
1: Ja. En de rest is geel.
0: Oh, in ons lijstje. Ja.
1: Ja.
0: Dat is allemaal heel ingewikkeld, hè?
1: Nou ja, dan kan je precies zien wat we hebben gedraaid. Als je niet
0: almachtig, luistert. Hoe lang doen we deze illegale 13 al, Daan?
1: Nou ja, en het gaat nog steeds niet goed.
0: Al weken, misschien wel maanden doen we dit. En voor het eerst is er een systeem in kleur dat ik hier op mijn lijstje zie wat we
1: gedraaid. Ja, je bent er niet aan gewend, hè?
0: Nee, ik ben niet aan gewend. Nee. Maar dat is inderdaad handig, want ik zie dat we op nummer 8 dus Gabrielle met Dreams hadden. Op nummer 9 hadden we Aerosmith, Dream On. En ik had Go West met We Close Our Eyes door Bert de Ferry en Leon. En hadden ook nog The Beastie Boys, No Sleep to Brooklyn. Tyson Archer op nummer 12 en op 13 Sleeping Bird. Ben je weer helemaal bij als je in slaap gevallen was.
1: Professioneel dit.
0: We hadden het thema gekozen omdat Donald Trump nogal in slaap valt de afgelopen tijd. Terwijl hij staat te speechen of dat hij in een vergadering zit en iemand anders is aan het woord, dan valt hij gewoon in slaap. Ik zag zelfs een filmpje dat hij ook nog even ergens een scheet liet.
1: Ja, maar dat doen we allemaal in ons slaap,
0: dat
1: toch?
0: AI is, maar dat ik vond het wel heel geinig.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje aan de gang. Dus die gast die valt een beetje in slaap. En toen kwam Dave eigenlijk met de plaat. Ja, die had gewoon op nummer 1 moeten staan eigenlijk. Natuurlijk bouwden wij in de Groot met welterusten, meneer de president. Ja, dat is natuurlijk de perfecte nummer 1. Maar inderdaad ook een mooi slaapliedje met een diepere betekenis.

0: special vanavond.
1: Weet je dat ik hier altijd bang voor ben?
0: Dat je in slaap gaat?
1: Ja, als ik een vriendinnetje heb.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat je al je geheimen vertelt.
1: Ja,
0: of al dingen vertelt die je niet had moeten vertellen, inderdaad.
1: Ik ben er bang voor altijd, ja.
0: Heb je wel eens gedaan of niet?
1: Nou ja, het zou wel verklaren waarom ik single ben.
0: Gebeurt iedere nacht. Het is uit! Ja. Dat heb ik nou weer gezegd. Heb je ook wel eens geslaapwandeld?
1: Dat heb ik wel eens verteld ook. Ik ben een fervent slaapwandelaar.
0: Een fervent slaapwandelaar?
1: Ja, ik heb wel eens naakt...
0: Dus is dat de reden wel dat je geen vriendinnetje hebt?
1: Ja, weet je, hoe makkelijk is het?
0: Ik hoor iets met naakt, ga verder.
1: Dus ik heb wel eens naakt heb ik in mijn trappenhuis gestaan.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Heb ik mezelf buiten gesloten. Ik heb wel eens in het hotel heb ik in de gang gestaan. Werd ik daar in een keer wakker.
0: Ja, toen je naar de play moest.
1: Nee, helemaal niet.
0: Ik ken iemand die dat heeft gedaan. Hè? Die had een bakje te veel op. En er was, we waren met een televisieproductie met allemaal collega's in een hotel. Allemaal aparte kamers. En op een gegeven moment zie ik een collega echt poedelnaakt op de gang staan.
1: Uh-huh.
0: Die had een bakje te veel op. En die dacht dat hij nog even naar de play ging. Maar die liep de gang op.
1: Ja.
0: En toen viel de deur dicht.
1: Ja. Dus ik had in dat hotel...
0: Ja.
1: Had ik niet te veel gedronken. Tenminste, vond ik zelf niet. Ja. Ik ging slaapwandelen. Mensen dachten dat ik dronken was.
0: Ja.
1: En dus werden ze boos op mij.
0: Oh.
1: Dus gewoon vreemde andere hotelgasten.
0: Oh.
1: En toen, ik probeerde me uit te leggen. Ja, nee, maar ik slaapwandel. Je maakt herrie en dit en dat. En jij is dronken, zuiplap. Nee, ik ben niet... Nou ja, goed. Dus, maar dat komt dus, dat beeld is dus ontstaan door jouw collega. Leuk, dankjewel.
0: Ja, maar die stond dus naakt op de gang. En die moest naar de receptie toe om een sleutel te halen om de deur open te doen. Terwijl die niks aan had.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was het lange weg.
1: Ja, dat snap ik. En terecht. Lekker hoor.
0: Nou, laten we doorgaan met de illegale 13.
1: Oh ja,
0: we zijn ondertussen bij nummer 5 gekomen. En daar komt de opposite met slaap.
1: Ja,
0: van
1: leuk.
0: Vincent en Rijhol.
2: De illegale 13. Dit is
0: Veronica. Ja, echt leuk.
1: Nummer 5. Dat zeg ik.
0: Lang niet gehoord.
1: Zet me nog om mijn verjaardag op te treden ook.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,

0: 30 kb of zo is dat dan gewoon... Want dat klinkt krakkemikkig en dan denk je... Hoe konden mijn oren dit ooit aan?
1: Met je modem binnengehaald.
0: Nou ja, maar dat waren dus de eerste liedjes inderdaad. Ja. Op Nederlands hiphop gebied dan was, had je eerst THC. Wat je dan echt veel kon downloaden. De groep, zeg maar. Niet, ja. Niet de drugs. En later ook inderdaad dit en D-Man en Lange Frans Baas. En, maar dat was inderdaad echt die krakkemikkige via je 56k modem. Ja, en dan belde je tante weer voor je vader. En dan dacht je, godverdomme.
1: Ja, mooi hè. Ja. Leuk, de opposite, het slaap lang niet gehoord. Deze werd ook een aantal keer aangevraagd. Gary Wright, goede keus. Dream Weaver.

0: Reaver, Gary Wright. Die zou ik gewoon nog een keertje op kunnen zetten. Gaan we niet doen, maar het zou wel zomaar kunnen natuurlijk. Daniel.
1: Jannes,
0: Er komen nog een aantal mensen die zeggen iets van R.E.M.
1: Ja, voor de REM slaap.
0: De R.E.M. sleep natuurlijk. Uh-huh. Dat is ook een beetje om jou te plagen natuurlijk.
1: Dus ja, precies.
0: Dat kan.
1: Ik voel me nu influencer, ik word gepest.
0: Het hele... Oh ja, jezus, dat is dat ook nog zo. Laten we het daar niet over hebben. Laten we het volgende keer over hebben. Maar deze plaat, die kwam echt zo ongelooflijk vaak binnen... dat we die niet kunnen negeren.
1: Nee, ja.
0: En dat die gewoon ook in de top 3 moet. The Sandman.
1: Goeie plaat.
0: Nou ja,
1: wat?
0: Het is een goede plaat dan. Dus
1: ja, dat,
0: hou je niet van Metallica?
1: Je zit me zo aan te kijken.
0: Hou je niet van Metallica?
1: Ik vind dit een goede plaat.
0: Praat over het intro.
1: Maar, ja, ik wil net zeggen, waarom praat je door het intro dan?
0: Metallica op nummer 3 in de illegale 13 over slapen.
1: Slaapjes.
0: Even de buren wakker maken.

0: Daniel, ook al hou je niet van Metallica, dit is echt fucking goed geproduceerd.
1: Wie houdt niet van Metallica?
0: Jij.
1: Ik zeg helemaal niet.
0: Oh, je zegt niet wat je.
1: Ik had vroeger een Metallica t-shirt.
0: Ja, maar dat komt. Die wilde je niet hebben eigenlijk.
1: Je, ja, dat, dat, je kent dat verhaal.
0: Pearl Jam t-shirt natuurlijk. Nee, maar dit is echt heel goed. Dit is echt een goede plaat.
1: Nee, maar dit ja,
0: is echt een goede plaat.
1: En ik, als ik nu in de auto had gezeten...
0: Ja, had je nu 130.
1: Dan had mijn gaspedaal had echt door de auto...
0: Door de auto heen getrapt. Ja, precies inderdaad.
1: Och, nou in deze...
0: Dat was de nummer 3 in de illegale 13. En dit is de nummer 2. We beuken nog even gewoon door. Zet je radio op standje 11 en maak de buren wakker.
1: En Flitsmeister aan, hè?
0: Flitsmeister aan, ja. Fake.

0: tijd, hè?
1: En dit is nummer 1.
0: Ja, deze die kwam zo vaak binnen. Die negeren. Het is ook een mooie afsluiting.
2: Ja.
0: En go to sleep.
2: Ja, dat gaan we ook doen.
0: Het zou heel vervelend zijn als je nog de hele nacht moet werken. Ik misschien heel even een klein dutje doen. Doet president Trump ook.

0: Pretenders and I Go To Sleep.
1: Goed idee.
0: Goed idee, toch? Ja. Morgen is deze aflevering terug te luisteren via Hear This/DropFM. Dank voor het meedoen. Dank voor het reageren. Dank voor het hier zijn, Daniel. Volgende week zijn we er weer. Volgens mij bij Leven en Welzijn.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we eens even kijken of Stennis ook nog een uurtje langer blijft. Ja, toch?
1: Ja, dat zou wel gezellig zijn.
0: Het thema slapen ging eigenlijk een klein beetje over op natuurlijk. We hebben gedaan alsof het over Trump ging, maar het ging eigenlijk over...

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoi.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurt nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19.